op je bruiloft. Dat is toch gestoord? Nou, het gebeurde, echt waar, vorige week in Chicago. De broer van de bruid, die had Martin Garrix gewoon op Instagram een DM'tje gestuurd van... joh, ik zie dat je hier binnenkort optreedt. Zou je het leuk vinden om daarna langs te komen? En blijkbaar dacht Martin Garrix, ja joh, prima. Ik kom langs en weet je wat, ik heb Ed Sheeran ook bij me. Dan komen we met z'n tweeën langs. En, nou ja, dus Martin Garrix en Ed Sheeran... zij die party crashen, weet je wel. Dus eerst deden ze het nummer samen Repeat It, die je hier zo bij 50 graag gaat horen. Daarna zong Ed Sheeran ook nog Perfect, zo'n typisch bruiloftnummer. En Martin Garrix, hij sloot af met In the Name of Love. Ach, prachtig, toch? Dat is een mooi verhaal, dit. Maar moet je nagaan, dan ben je maandenlang aan het regelen. Bloemen, eten, tafelschikking. En uiteindelijk heeft je broer met één DM... het hoogtepunt van de hele bruiloft gereden. Ja, zou ik dan misschien wel een beetje zuur op zijn. Martin Garrix en Ed Sheeran hoor je zo op een 538 naar Kevin Little. Turn me on.

Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. Hey, stel je even voor. Je bent net getrouwd. Iedereen is net klaar met het diner. Je gaat met z'n allen de dansvloer op. En dan opeens stappen Martin Garrix en Ed Sheeran binnen.

Summer, een Complete Mess bij Radio 538. Goedenacht, mijn naam is Marnix. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Toen Crisscross Amsterdam bekend maakte dat Yuki ermee stopte, dacht ik, nou, daar gaat voorlopig echt geen nieuwe muziek meer van uitkomen. Want ja, ze moeten natuurlijk een hele nieuwe draai vinden en een hele andere koers gaan varen. Zeker omdat de breuk blijkbaar helemaal niet zo gezellig leek. En de broers, Jordi en Sander, die er dus nu nog wel in zitten, die vertelden in een interview dat ze via via moesten horen dat Yuki zelf muziek ging maken en dat hij mede door zijn, nou, beoogde solo-carrière meerdere grote shows moest gaan afzeggen voor Crisscross Amsterdam, maar dat ze uiteindelijk op die manier uit elkaar waren gegroeid. Dus ja, ja, met die reden dacht ik, ja, daar gaat dit jaar echt geen nieuwe muziek meer van uitkomen. Maar plots, daar toch. En die vonden we hier bij 538 zo goed dat we gelijk hebben gebombardeerd tot de 538 favorite van

Ace of Base and All That You Want bij Radio 538. Het is een hele gave week om naar 538 te luisteren. Niet alleen omdat je de zomer top 538 hoort iedere werkdag vanaf 12 uur, maar deze hele week maak je ook kans op tickets voor The Weeknd. Deze vrijdag in de Johan Cruijff Arena. Info check je op 538.nl. Hoor je nu Teddy Swims.

0: Walker en Heartbreak Melody bij 538.
1: Gisteren in de 538 Ochtendshow.
0: Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538... met de allerleukste start van je dag, de 538 Ochtendshow. En Rick heeft dit weekend een behoorlijk spectaculair weekend beleefd. Hij moest namelijk 112 bellen, doe je niet zomaar. Wat was de aanleiding? Nou, er was een auto levensgevaarlijk over de weg aan het slingeren. En Rick die bedacht zich geen moment en die dacht, ik spreek deze gast even aan en ik bel dus 112.
2: Wat ben je aan het doen, man? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, je rijdt echt als een maloot rijden. Je bent echt goed bij je hoofd. Ja, ik ben een beetje moe. Ik zeg, wat je moet doen, zet die auto neer en ga naar huis lopen. En hij start zijn auto en hij rijdt zo weg. Oh. Ik weer erachteraan. Politie had nog aan de lijn. Ja. Ik heb die politie, ik denk wel, een minuutje of 15, 16, 17 aan de lijn gehad.
3: Maar hebben ze hem uiteindelijk van de weg kunnen halen?
2: Ja.
3: Ah. Ja. En wat is dan, hoe loopt het af? Houden ze je daarvan op de hoogte?
4: Worden jij een sisser?
2: Nee, deze man is denk ik wel eruit gehaald. Ja.
4: Maar ja, op basis van vermoeidheid kan je denk ik iemand niet aan.
2: Geen idee. Ja. Maar misschien had hij ook wel gezopen. Hij keek heel warrig uit zijn hoofd.
3: Misschien had hij wel drugs gebruikt.
2: Dat denk ik eerder.
3: Of hele zware slaapmiddelen.
2: Maar hij keek me zo vaak. Maar dat je ook geen contact kan mee maken. Weet je, dat je, wat je vaak met vrouwen hebt.
3: Maar een goede daad heb je verricht.
2: Ja, ik hou ervan.
3: Verkeer weer een stukje veiliger gemaakt, heel goed.
0: De veiligste ochtendshow van Nederland. Tim, Rick, Niels, Florentien, Jort, zo meteen. Vanaf 6 uur bij 538. Dit is Cameron Whitcomb. I'll show you.

538, Madonna en Like a Prayer. Hele goede nacht, Marnix hier. Dankjewel dat je radio op Radio 538 staat. Het is vandaag internationale naaktdag. En ja, heel eerlijk, ik doe daar iedere dag ook ongeveer zo'n 8 uur aan mee. Niet op de werkvloer. Nee, ik ben een naaktslaper. Dus in bed ben ik ontzettend betrokken bij dit internationale initiatief. Maar er zijn mensen die naakt zijn wel echt naar een hoger niveau tillen. Bijvoorbeeld een man in Londen. Zijn naam is George Lodge. Hij staat bekend als de naakte imker. Dit betekent dat je met bijen werkt. En normaal trek je bij het verzorgen van bijen beschermende kleding aan, zodat je niet gestoken wordt. En helemaal van hoofd tot teen ben je helemaal beschermd. Maar George? Nee, George niet. Die staat het liefst volledig naakt tussen de bijen. En die is dus blijkbaar ook niet bang om gestoken te worden door die bijen op plekken waar je absoluut niet gestoken wil worden. Ja, ik was toch benieuwd hoe dit zat. Het is allemaal als een weddenschap begonnen met een vriend van George. Die zei, joh, ga nou eerst eens zonder shirt tussen die bijen staan als imker. En daarna werd het volledig naakt. En dat vond hij eigenlijk best wel relaxed. En dat, ja, dat is hij dus gewoon blijven doen. Ondanks dat hij dus wel een paar keer gestoken wordt. Nou, en over bijen gesproken, hier komt het absolute topbruggetje van deze nacht. Bibi Rexha, hè, bij Bibi. Je hoort nu bij 538. Dit is Sad Girls.

en Magnetic bij Radio 538. Meer zomerzit hoor je natuurlijk weer in de zomer top 538 deze hele week. Vanaf 12 uur in de middag de allerlekkerste zomerhits. En vanaf 6 uur de ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentine.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Al van jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op bedreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dag tijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitslaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
3: Goedemorgen, dinsdagochtend, fris en fruitig op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow met Van Hey.

dinsdagochtend. Vroeg uit de veren op weg naar wederom een zomerse dag. Veel zon, 26 graden in het noorden. Tot 31 in het zuiden. Goeie reden trouwens om lekker naar 538 te luisteren vandaag. Vanaf 12 uur 's middags gaan we verder met de zomertop 538. Alleen maar zomermuziek op de radio. En dat is toch extra lekker, hè, met het mooie weer. Ook op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Jelte en Florentien vandaag. Ja, Niels is even een dagje vrij, maar met Jelte als stand-in, dat komt helemaal goed vandaag. Zometeen dus om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo vertelde Rick gisteren dat hij afgelopen weekend 112 heeft gebeld, het noodnummer. Waarom dat was, hoor je over 6 minuten na Wiz Khalifa en Charlie Puth. See you again bij 538. It's

0: misschien heb je wel hetzelfde. Ik heb echt zo al lekker zeg, die heb ik lang niet gehoord. Nielson, Beauty and the Brains bij 538. Doet het zeker op de vroege ochtend ook erg lekker. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd, nog heel even terug naar gisteren.
1: Ik had toch, wilde Rick even wat vragen. Die had gisteren een post op zijn Instagram gedaan. Even kijken hoor. Vandaag 112 gebeld.
2: Oh ja.
1: Bizarre taferelen op de weg.
2: Ja, ja, ja.
1: En toen
2: ja,
1: zag ik sowieso, jij hebt 112 in je telefoon staan of zo? Of hebben we dat allemaal? Is dat standaard?
2: Ja, alarmnummer heb ik denk ik. Zal ik maar even kijken.
1: Maar zit dat standaard in je Apple of in je Samsung? Een alarmnummer? Of heb jij dat zo opgeslagen?
2: Nee, alarmnummer heb ik.
3: Contact heb je aangemaakt. Oh, maar het is toch sneller om 112 in te toetsen dan in je contacten te gaan zitten zoeken?
2: Nee. Ja, en dan hoor je weer de domheid in. Want het alarmnummer is namelijk met een A. Dus je pakt je als eerste.
1: Ja, maar dan moet je toch eerst zoeken.
2: Nee, joh, man.
1: Maar goed, bizarre tafereelen.
2: Ja, bizarre tafereelen. Maar
1: jij bent een vervent 112-beller, heb ik al het idee.
2: Ik heb regelmatig, ik wil niet zeggen wekelijks, maar maandelijks heb ik ze wel aan de lijn.
3: Ja, ze kennen je ook inmiddels.
2: Ik denk
1: dat ik één keer in mijn leven dat gebeld heb.
2: Waarvoor heb je toen gebeld, weet je dat nog?
1: Ja, mijn zoon die viel flauw, was 2 jaar geleden of zo. Die stortte in, dat ik dacht, nou, dan is dat
3: wel
1: een
3: aanleiding.
1: Dit is wel de aanleiding om, die zakte in elkaar. Dat ik dacht,
2: nee joh. Dat valt mijn verhaal een beetje niet.
1: Maar bizarre tafereel op terug. Een beetje ingehaald.
3: Nee. Door iemand die 40 reed.
1: Ja, maar ik ben zo benieuwd wat de aanleiding
2: ik
1: is.
2: Nu, ik kan het nu vertellen, maar ook wat later. Maakt mij
1: Nee. Ik wil weten. Want er moet iets geweest zijn. Wat moet er wel niet gebeuren op de weg om 112 te bellen?
2: Nou, op weg naar mijn huis heb je een soort eensbaansweg. En ik reed achter een.
1: Zo'n N-weggetje.
2: Ja, zo'n soort N-weggetje. En daar mag je, ik denk 50, denk ik. En voor mij reed een grijze bestelbus.
1: Ja.
2: En die raakte de linkerkant van de weet je, de hoe noem ik het weer?
3: De vangrail?
2: Niet de vangrail, maar zo'n klein stenen
3: dingetje.
2: Talutje. Ja. En ook naar. En toen ging hij van links naar rechts, van links naar rechts. En
1: die had knalste zoolbolletjes aan.
2: Nee, maar hij ging.
4: Hoor je dan niet de politie te bellen?
1: Ja, dat heeft hij toch gedaan?
4: Ja, 112.
3: Dat is de politie.
4: Nou, dat is 112 bel je toch als iemand inderdaad neerstort, doodgaat.
1: Maar laten we even. Ja. Okay, dus jij dacht op een gegeven moment, daar zit iemand met een bakkie of die zit te bellen.
2: Ik denk
1: of,
2: deze man is straal en straal bezopen.
1: Ja.
2: En ik denk, die rijdt zo meteen, want die rijdt richting de sportvelden. Ik denk, als daar misschien kinderen langs. Dus ik bel 112.
3: Ja.
2: Nou, en dan word je geholpen. En toen, ik moest dus achter die man, hij zegt, blijf erachter rijden, zodat u weet. Dus ik ben achter die man, dan rotondertje links, rotondertje rechts. En op een gegeven moment reed hij op een weg waar ik denk 50 mag rijden.
3: Ja.
2: Dan reed hij 80, 90.
3: Ja.
2: Levensgevaarlijk.
3: Maar jij neemt dan ook die snelheid aan, of niet?
2: Hij zegt, achteraan blijven. We moeten weten waar hij rijdt.
3: Oké.
2: En toen op een gegeven moment, hij zegt, waar rij je nu? Ik zeg, rechts is het politiebureau van Pijnakker, daar rijd ik nu voorbij. Hij zegt, ja, we zijn gesloten.
1: Maar uiteindelijk hebben ze die persoon staande gehouden. Of ben jij de achtervolging, heb jij...
2: Op een gegeven moment... Het was heel grappig, toen stopte hij bij een benzinestation. Ik denk, dus ik ben ernaast gestaan, ik heb mijn raampje open gedaan... en die man die keek me aan, ik zeg, wat ben je aan het doen, man? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, je rijdt echt als een maloot rijden. Je bent goed bij je hoofd. Ja, ik ben een beetje moe. Ik zeg, wat je moet doen, zet die auto neer en ga naar huis lopen. En hij start zijn auto en hij rijdt zo weg.
3: Oh.
2: Ik weer erachteraan. Politie had nog aan de lijn. Ja. Ik heb die politie, ik denk wel, een minuutje of 15, 16, 17 aan de lijn gehad.
3: Maar hebben ze hem uiteindelijk van de weg kunnen halen?
2: Ja.
3: Ah.
2: Ja.
3: En wat is dan, hoe loopt het af? Houden ze je daarvan op de hoogte?
1: Hoorde jij een sisser?
2: Nee, deze man is denk ik wel eruit gehaald. Ja,
1: op basis van vermoeidheid kan je denk ik iemand niet aan.
2: Dat
1: niet
2: denk ik, geen idee. Ja. Maar misschien had hij ook wel gezopen. Hij keek heel warrig uit zijn hoofd.
3: Misschien had hij wel drugs gebruikt.
2: Dat denk ik eerder.
3: Of hele zware slaapmiddelen.
2: Maar hij keek me zo vaak. Maar dat je ook geen contact kan mee maken. Weet je, dat je, wat je vaak met vrouwen hebt.
3: Maar een goede daad heb je verricht.
2: Ja.
3: Ik hou ervan. Verkeer weer een stukje veiliger.

0: Never Alone bij 538. Goedemorgen deze dinsdag. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar via de app van 538 rechtsbovenin. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Ramon.
1: Goedemorgen, Floris.
0: Hey, goedemorgen Ramon. En ook even kijken, Sandra komt nog binnen.
2: Goedemorgen jongens. Fijne dag allemaal. Ik ben lekker aan het wandelen, aan het trainen voor de Vierdaagse. Het ziet er prachtig mooi uit in de lucht. Groetjes, fijne dag en ik luister naar jullie. Doei doei.
0: Oh, ja, de Vierdaagse. Volgende week gaat die van start volgens mij. Nou, dat is een flinke kluif. Dus Sandra, heel veel succes en volgens mij ben je goed aan het trainen. Dus dat komt helemaal goed daar in Nijmegen. Ook Paul die kwam nog binnen. Nou, volgens mij heeft Paltje er zin in vandaag. Goedemorgen deze dinsdagochtend op weg naar de 538 ochtendshow met Sam Jeu. Dit is Dark Beef.

0: Macken en Begin bij 538. Goedemorgen deze dinsdagochtend op weg naar de ochtendshow. Zometeen dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Jelte en Florentien vandaag. Niels is even een dagje vrij. Jelte is erbij vandaag om de honneurs waar te nemen. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog heel even terug naar gisteren.
1: Ja, het is groot nieuws vanochtend. In diverse kranten wordt erover gerept. Even serieus, een van de opvallendste acts van vorig jaar. Doordat zij een gigantische hit scoorden met het liedje Baila de Gasolina.
2: Dat is de zomerhit, toch?
1: Absoluut. Dat kun je wel stellen. Ja. Die zijn dit jaar uitgenodigd door de organisatie van de Zwarte Cross om daar lekker op te treden. Met één restrictie, een kleine voorwaarde die werd gesteld. Hun grote hit, Baila de Gasolina, mag niet worden gespeeld tijdens dat optreden.
3: Hè?
1: Ja.
3: Hè?
1: Aan de telefoon hebben wij Stefan Visser. Hij is van Even Serieus. Ja. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat gaan jullie dan doen?
4: Ja, wij hebben altijd alle DJ-act. En wij stonden al voordat we Baila de Gasolina überhaupt hadden gemaakt op de Zwarte Cross. Dus we gaan een andere plaats spelen.
1: Maar Stefan, om even jullie bandnaam maar te gaan te gooien. Even serieus. Hoe kan je nou, hoe kan je nou iemand uitnodigen die zo'n gigantische hit heeft gescoord zoals jullie dat hebben gedaan, en vervolgens vragen, doe die maar niet?
4: Ja, die vraag zouden we eigenlijk aan de Zwarte Cross moeten stellen. Maar wij hebben gewoon de mail gehad met verzoek. Of eigenlijk verzoek, niet eens verzoek. Niet spelen, anders trekken we de stekker eruit.
2: Maar dan zeg je toch, joh, we gaan niet.
3: Ja, stekker, we komen
4: niet. Ja, dat snap ik die vraag.
2: Ja.
4: Dat snap ik echt die vraag. Alleen, voor ons is de Zwarte Cross echt een hoogtepunt. Echt een optreden waar we al een hele tijd naar uitkijken. Ja. De Zwarte Cross zaterdagavond is gewoon echt een fantastische plek. En iets waar wij gewoon heel graag willen staan. En proberen we toch met het team straks te verzinnen waarom we, of wat we wel gaan doen, maar vooralsnog geen Baila de Gasolina.
3: Maar doen ze dat bij elke act, dat ze zeggen, joh, jullie grootste act.
2: Bluff, leuk dat jullie komen spelen, maar geen Zoutelanden.
3: Zoutelanden, doen we even niet.
1: Liever niet, vinden we niet zo leuk. Maar weet je überhaupt wat de reden is dat jullie hem niet mogen spelen?
4: Nou, ze zeggen inderdaad dat te veel personeel niet wil werken als hij gespeeld wordt.
3: Nou, wat onzin.
1: Maar dit is toch eigenlijk gewoon censuur? Ik bedoel, jullie zijn muzikanten. Jullie hebben je ziel en zaligheid in dat liedje gelegd. Tenminste, daar ga ik een beetje van uit. En vervolgens is er iemand die zegt, ja, er zijn een paar mensen die vinden het hier niet leuk om te horen, dus speel het maar niet.
4: Nou, ik weet niet of je ooit naar de tekst geluisterd hebt, maar echt ziel en zaligheid is wel iets anders. Zaligheid is dan de mayonaise misschien, maar nee, kijk, terecht dat je dat zegt, hè. Ik bedoel, wij willen hem ook heel graag spelen. En wat ons betreft moeten we het ook gewoon doen, hè. Dus wij hopen echt nog met de Zwarte Cross in gesprek te komen. Maar
2: weet je wat ik denk? Even je onderbreken. Ik denk dat jullie onder één hoedje spelen met elkaar. Ja. Zowel Even Serieus als de Zwarte Cross. Dit is gewoon Zwarte Cross, een hele slimme organisatie.
1: Ja,
2: die hebben altijd leuke, grappige, ludieke acties.
1: Vorige week al met die grasmaaiers natuurlijk, was ook hartstikke
2: jullie
1: grappig.
2: Jullie zijn gewoon geboekt door de Zwarte Cross. Dus als je in gesprek wil met ze, pak je je telefoon, had je al lang dit gesprek kunnen voeren.
4: Ja, nou zeker. En dit gesprek willen wij ook voeren. Alleen tot nu toe gewoon niet degene die wij moeten spreken.
2: Is niet waar. Is niet waar.
4: Nee. En vervolgens gaat gewoon de accreditatie door. En we krijgen alles binnen om zaterdag het optreden te doen.
2: Ik zeg,
4: dat is ongelooflijk.
2: Nee, dit is de band onder één hoedje.
3: Ja, de band.
2: En dit is gewoon zo.
4: Ja, wat is zo, jongens?
2: Zeg, geef het nou gewoon toe. Het is een opzetje.
4: Nee, ik moet zeggen, eerlijk, vanuit onze kant geen grap. Wij hebben de mail gehad en daar hebben wij naar gehandeld. Dus in zoverre wisten wij ook niet. Wij hebben het statement naar buiten gebracht omdat we wilden laten weten aan de mensen die daar dadelijk staan dat wij het niet gaan spelen.
1: Ja.
4: Op verzoek van de Zwarte Cross. En niet dat wij dat zelf
2: denk
4: bedenken.
2: Nou serieus, Suzanne en Freek worden geboekt en zij zeggen, jongens, jullie mogen goud niet doen. Dan denk je nou echt dat doet een organisatie, doet dat niet?
3: Nee, die doet dat niet.
4: Nee, maar laat ik zo zeggen, Suzanne en Freek kunnen misschien iets meer eisen dan de jongens van FC.
2: Nou, dat denk ik niet.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nou ja, jullie worden geboekt omdat iedereen die grote hit Baila de Gasolina wil horen, toch?
3: Je stelt eigenlijk iedereen teleur.
4: Nou ja, precies. En daarvoor hebben wij ook naar buiten gebracht. Jongens, we gaan hem niet spelen op zoek van de Zwarte Cross. Wij willen hem graag doen.
1: Ja.
4: En we hopen echt dat ze zaterdagavond zeggen, jongens, geen probleem, lekker spelen. Hier heb je extra confetti en maak er een feestje van. Daar hopen we nog steeds.
2: Laatste liedje is gewoon Baila, niks aan de hand.
1: Hey, en dan trekken ze toch halverwege de stekker eruit? Nou, dat heb je niet gewoon gedaan.
2: Ja,
1: dat
2: ze niet.
1: Nee, natuurlijk doen ze dat niet.
2: Het is onder één hoedje.
1: Ja, dat is een publiciteit. Nou, we hebben het er wel over, dus het werkt.
4: Ja, nou ja, vanuit onze kant in ieder geval niet. Dus als dit vanuit de Zwarte Cross een stunt is, dan doen ze het onwijs goed. Ik word de hele dag platgebeld.
2: Ja, precies.
4: En dan hebben wij er straks heel veel tijd in zitten En dan gaan we ons ook spelen.
2: Nou ja, dan zou ik zeggen, van beloof dan hier plechtig dat jullie het ook daadwerkelijk niet gaan spelen zaterdag.
4: Als wij geen ander bericht krijgen, spelen wij hem zaterdag niet.
5: Ja.
2: Nee, ja maar.
4: Dus als zij zeggen straks, hé jongens, we hebben er alleen maar gezeik mee, lekker spelen. Ja, dan gaan we ervoor natuurlijk. Ons doel is om hem te spelen, hè jongens.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dat snap ik. Stefan, ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden. Ik heb ook een beetje het idee dat wij ook een beetje
2: We
3: worden voor het karretje gespannen. Ja.
2: Nou, Bij de neus.
4: Ik hoop echt dat het... Een grapje is.
1: Nou, Stefan, ik vond het wel leuk je gesproken te hebben.
2: Goeie grap, eerlijk is eerlijk. Ja. Stunt is goed gelukt.
1: Veel plezier, hè, komend weekend.
4: Ja, we houden hier op de hoogte, jongens.
1: Mogen wij hem wel draaien eigenlijk van de Zwarte Cross?
2: Nee, van onze directie mag het niet.
1: Jawel, we draaien wel even, toch? Ik vind het leuk.
2: Een beetje extra confetti.
1: Ja, daarom. Ja. Stefan, mooie dag, man. Hoi. Stefan Visser, hij is van Even Serieus. En dit liedje, ja, het is niet de bedoeling.

0: Chili Peppers en Other Side bij 538. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Even benieuwd, Florentien. Hoe is het met Billy?
2: Ja, met Billy hond. Zelf gaat het heel erg goed wel.
3: Oh, en met Emiel?
2: Ja. Nou ja, laat ik beginnen met Billy. Billy luistert een stuk beter. En hij gaat aan de riem wandelen. Dus als voor zo'n. Ja, hij is nu 1 week bij ons. Vind ik best knap al dat hij dat doet. En hij is nog niet helemaal zindelijk. Dus, maar dat begint wel te komen.
1: Ik zag een filmpje bij Billy op zijn Instagram-pagina. Billy is overigens het nieuwe hondje van Florentien.
3: Ja,
1: een toypoedel.
3: Niet de partner.
1: Nee. Maar dat jij heel trots was dat hij een. Hij had gepoept op straat.
2: Oh. Ja. Ja, daarna is het wel weer misgegaan. Maar...
1: Heb je het opgeruimd?
2: Natuurlijk.
1: Ja, dat zie je,
2: ja,
1: niet,
2: dat
1: op,
2: moet.
1: Zie je niet op het filmpje.
2: Je hebt van die zakjes.
1: Ja, nee, ja, dat weten we.
2: Ja, dus dat was de eerste keer dat hij echt op straat... Nou, überhaupt is dat knap dat een puppy al zo snel aan de riem...
3: Maar praat je ook tegen een puppy als tegen een klein kind?
2: Goed ja. Zo,
3: goed zo, ja, Billy.
2: Heel triest.
3: Is dat het?
2: Maar, ja,
3: oké. Okay.
2: Billy, ja, dat doe je dan wel.
3: Ja. Ja, nee, hebben we de audio bij dat filmpje, of niet? Dan hoor je dat ook.
2: Nee.
3: Ik heb het niet gezien, maar...
1: Het blijft toch bijzonder dat je een scheidende hond gaat zitten filmen.
2: Ja,
1: dat blijft toch iets geks.
3: Ja.
2: Dat is gek.
1: Het is ook altijd heel leuk als je
3: hondeneigenaren,
1: als je die ziet kijken naar de hond die
4: gaan ze meedoen, hè?
1: Dan gaan ze meedoen, ja.
4: Yo, ze gaan meepersen.
1: Ja, het is heel grappig om te zien.
3: Maar als hond zit je ook, het is natuurlijk al raarder dat je als hond moet kakken op straat waar iedereen bij zit. En dan ga je ook nog...
4: Beetje privacy is de hond.
3: Word je ook nog gefilmd door je baas. Ja. Dan moet die hond toch ook denken,
2: ja. Het is wel zo dat je niet moet weglopen bij een hond als hij aan het poepen is. Want dat is, hij kan even niks. Dus hij als bescherming.
1: Ah, oké.
2: Is het beter dat je een beetje in de buurt blijft.
1: Ja.
2: Dus nou ja, dat ik een film, dat heeft hij natuurlijk helemaal niet in de gaten.
3: Ja, dat vraag ik me af.
2: Nee joh, dat
3: heeft Billy in verband met de AVG akkoord. Die wordt maar gewoon exposed op een of ander Instagram accountje. Maar...
2: Dat merkt een hond niet. Maar weet jij, en Emiel, ja, hij vindt het natuurlijk niet leuk dat nu alle aandacht naar Billy gaat.
3: Oh, maar jullie waren een weekend weg.
2: Nou, we zijn er eigenlijk maar 1 dag weg geweest.
3: Ja, maar wat is er met dat beest gebeurd?
2: Nou, we konden kiezen, we kunnen hem meenemen. Maar omdat hij nog zo jong is, dachten we van... Nou, de dochter van Emiel, die kwam thuis dat dagje en die heeft op hem gepast. Zodat hij in zijn eigen omgeving kon blijven. Lekker rustig, hij is helemaal tot rust gekomen.
1: En ging dat goed?
2: Ja, dat ging hartstikke goed.
1: Dus het is eigenlijk alleen Emiel met wie die een beetje, als ik het zo
3: overhoop ligt...
2: Nou, hij ligt niet overhoop met Emiel.
3: Nee, het is voor Emiel natuurlijk een enorme territorium.
2: Ja.
3: Ik bedoel, die
2: ja, want hij
3: zat
2: gisteren
3: echt...
2: te klagen, Emiel. Van ja, je zit de hele tijd boven Billy en hem te kriebelen. Terwijl, ja...
1: Jij ik wil ook kriebel worden.
2: Ja. En ik kriebel Emiel normaal altijd op zijn rug.
3: Okay.
2: En dan zit ik aan hem en we zijn kleverig. Maar
1: moet
2: ja, nu gaat alle aandacht naar Billy.
3: Ach.
2: Dat vindt hij niet zo leuk.
1: Zou ik...
3: Nee, maar goed. Maar,
2: dat komt vast goed.
3: Ja, moeten we daar nog naar een soort mediator?
2: Nee, nog niet.
3: Oké.
1: Okay. Maar ik denk wel, dit kan echt wicht tussen jullie drijven.
2: Ja, hij vindt dit al. Dit had hij niet verwacht.
1: Nee.
2: Hij zei gisteren echt van ja, ik vind het niet zo leuk dat jij nu weer de hele tijd bij Billy zit. Ik ben hier. Maar goed, dat komt vast goed.
1: Als hij maar geen gekke dingen gaat doen dan straks. Dat hij opeens belt van, nou, ik snap er niks van. Billy is weg.
2: Nee,
5: pas tweede kerstdag.
2: Zo, zo
5: erg
2: is het niet.
5: 2026. Maar ik houd het.
1: Maar goed, het gaat goed met Billy. Dat is fijn om te horen. Je kan hem volgen, stel dat je geïnteresseerd bent. Toypoedel Billy, hij heeft een Instagram-account. Dan kun je een beetje filmpje kijken van een scheidende hond.
6: Radio 5.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend en je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Jelte en Florentien vandaag. Niels is even een dagje vrij, Jelte is erbij. En jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Werkt heel simpel, je pakt je telefoon erbij, je belt 0909-30538. En kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow, ben je de eerste luisteraar en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Heel makkelijk even te scoren zo op de vroege ochtend, wat wil je nog meer? Pak die telefoon erbij, 0909-30538 bellen. Heb een mooie dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In de Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten en de brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. Iran heeft op zijn beurt twee schepen uit de Emiraten beschoten bij de straat van Hormuz. En daarbij vielen 1 dode en 8 gewonden. En het is zo goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. En vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. En volgende week maandag dan kan hij benoemd worden tot premier. Gaan we naar het weer. Het wordt opnieuw een zomerse dag. Veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. En in het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. En als die er nu al staan, weet Rick waar.
4: Het zijn er twee. Het begint op de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. De oprit is afgesloten. De vertraging 5 minuten. Andere op de A50 Arnhem-Os bij Ewijk. De vertraging 7 minuten.
3: Ja, dat zijn de vroege starters. Nou zijn er een hoop vroege starters. En een van die vroege starters mag zich melden via 0909-30538... om vandaag de radioshow te openen en eerste luisteraar te worden. Een mooie titel die je de hele dag draagt. En het t-shirt, dat komt dan ook je kant op. En dat kun je vervolgens ook aantrekken via 0909-30538. Kun je je melden als eerste luisteraar en dat shirt dus bemachtigen.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

0: We weten hoe het is om op een poster te staan. We weten hoe het is om neergeslagen te worden. We weten hoe het is om omarmd te worden, om geliefd te worden. We weten hoe het is om uitgekotst te worden. We weten ook dat wij de kakkerlakken zijn van de Nederlandse muziekindustrie. En we komen ook in jouw huis stinken.
1: Uit je dashboard.
2: De 538 Ochtendshow.
1: Radio 538.

0: Destijds werd vaak het een onrechte gedacht dat hij ook hoorde bij een van die vele Nederlandse DJ's die internationaal succesvol waren. Want dat had natuurlijk een Nederlandse achternaam, maar het is gewoon Amerikaans. You don't know me.
1: Op ik dacht Frankrijk?
0: Nee, uit Amerika komt hij.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ik dacht Frankrijk.
0: Ik zoek het even op. Zoek jij het even op, Rick?
1: Volgens mij een New Yorker, toch?
0: Ja, volgens mij ook.
1: Oh, nu... Oh! Ligt dat tegenwoordig in...
0: Ik dacht... Nee, ja. Ik dacht echt... Er is in de tijd dat jij leefde zijn de kaarten nog wel eens aangepast. Dat is waar natuurlijk, ja.
1: Nouveau,
0: nou, het is 14 juli. Goedemorgen, van harte welkom. Dinsdagochtend. Welkom bij een nieuwe editie van deze radioshow. 14 juli, het is vandaag.
2: Ja.
0: Wordt er getoerd in de tour eigenlijk?
1: Ja, vandaag wel, want gisteren was de rustdag.
0: Oh ja, dan gaan we vandaag weer verder. En sowieso natuurlijk voor Frankrijk een spannende dag. Want het nationale elftal, als het gaat om het voetbal, neemt het op in de halve finale tegen Spanje. Een kraker van je welste. Mooie wedstrijd hoor. Gaan we het later vanochtend uitgebreid over hebben. Een ander nieuws vandaag is dat Nederland gaat samenwerken met de Oekraïne en 8 andere landen om een coalitie te vormen om Europa beter tegen de ballistische raketten te kunnen beschermen. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoot in Parijs, de Coalition of the Willing. Minister-president Jette legt uit wat die samenwerking inhoudt.
3: Door de samenwerking van deze landen met Europese bedrijven kunnen we deze raketten zelf gaan produceren. Daarmee Oekraïne helpen, maar uiteindelijk ook het Europese luchtruim beter beschermen tegen de dreiging uit Rusland.
0: Ja, al dus premier Rutte. Was hij nou weer in het buitenland? Ik heb het idee dat hij alleen maar...
1: Is dat niet de minister van Buitenlandse Zaken?
0: Heeft hij het goede departement te pakken? Nee, is dat nu weer in Parijs? Ja, is,
1: Ja, die coalitie die moet ergens gesmeed worden natuurlijk.
0: Dat snap ik
1: dat
0: ook
1: is
0: wel.
1: Dan in Parijs. Ja.
0: Maar je hebt ook het idee dat hier in Nederland nog de nodige problemen op te lossen zijn. Wim Berenvoets uit Kerkwerve. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Even de Schouwe Duiveland, toch?
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, het mooie Zeeland.
4: Zeker.
0: Ja, en...

0: Daar vandaan nu ook?
1: Nee, ik rijd nu bij Utrecht.
0: Ah, ga je doen vandaag, Wim?
1: Ik ben onderweg met bakkerijgrondstoffen.
0: Ik neem aan voor een bakkerij dan.
1: Dat klopt.
0: Nee, dat is heel goed. Ik hoor ook een mooie de Zeeuwse tongval. Mooi, ja, dat klinkt altijd heel gezellig.
2: Ja, en spraakzaam ben je. God allemaal. Ja,
3: Zeeuwen laten ons weg, maar ook woorden hoor ik.
2: Ja.
1: De Zeeuwse nuchterheid.
0: Ja, zo is het. Ja. Zo. Maar je kan beter, denk ik, met deze temperaturen bij jullie daar in Zeeland vertoeven, toch?
2: Zeker.
1: Ja, maar dat is toch warm.
0: Ja, nee, dat is ook zo natuurlijk. Hé, en dan nu naar Almere.
1: Veel wel een paar graden met binnenland, toch?
0: Ja. Hé, en dan weer terug en dan ben je klaar voor vandaag.
1: Nee, ik ga nu naar Almere.
0: Ja.
1: Daar ga ik lossen. En dan ga ik door naar Sappermeer. Daar ga ik een vracht met spuitbussen laden.
0: Oh, Sappermeer.
1: En dan, en dan weer terug naar Zierikzee.
0: Maar dan ben je echt het hele land doorgetoerd, man.
1: Jazeker.
0: Ja. Maar eerst bakkerijen benodigdheden en dan spuitbussen.
1: Ja, maar er zit ook spray om bakblikken in te spuiten.
0: Ah, dat heeft ook toch iets met de bakkerij te maken. Nee, dan snap ik het.
1: Jawel. Die worden daar voor ons, afgevuld.
0: Hartstikke goed, Wim. Hey, ik denk dat wij leuk nieuws hebben voor jou vandaag. Want jij bent...
4: De eerste luisteraar.
1: Heel mooi.
0: Dat is een mooie boodschap, toch?
1: Zeker.
0: We gaan jou een shirt toesturen.
1: Dat is heel leuk.
0: Daar staat op dat je de eerste luisteraar bent. Dus dan hoef je het niet zelf te vertellen.

0: waarom ook niet bij het ontbijt? Een glaasje champagne. Davina Michel, een stil champagne hierin.
1: Moet je aan denken, man.
0: Een glaasje champagne?
1: Dat is wel lekker, hoor.
0: Ja, kan.
1: Goeie start van de dag.
0: Ik vind het ook niet... ik moet wel zeggen, dat heb ik wel altijd met champagne. Ik laat me wel eens verleiden als je in een hotel zit of zo... dat je denkt, oh, er staat champagne bij het ontbijt. Weet je wat ik doe? Ik neem een glaasje. Je hebt er de hele dag heb je er last van.
1: Het wordt een hele lange dag.
0: Ja.
1: Je moet echt even gaan liggen smiddags. Ja. Niet te geloven, man.
0: Wat?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, 's ochtends vroeg.
2: Nee, ja. Bah. Echt goor. Ik vind het sowieso smerig, maar...
1: Wat? Jij, alcohol?
2: Nou, wijn en champagne en bier, daar hou ik allemaal niet van.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar we hebben toch hier in de ochtend wel eens een glaasje champagne genuttigd als er iets te vieren was. Ja, het is lang geleden, maar... ja, ben je wel eens...
1: Als salaris wordt er overgemaakt, dan
2: proost ik altijd... Doe ik altijd mee alsof het... Ja,
1: ik doe ook nep.
2: Ja.
1: Ik drink echt geen druppel.
0: Nee. Een beetje terugspugen.
1: Ja.
0: Dat is wat jullie doen.
1: Dan geef ik het aan jou.
0: Wij hebben vanochtend, en dat is wel heel erg leuk voor de mensen die hem live willen zien. En die mogelijkheid dient zich aan, aangezien hij komend weekend hier in de Johan Cruijff Arena staat. Tenminste, hij begint volgens mij donderdag, vrijdag en zaterdag, zeg ik uit mijn hoofd. The Weeknd! En wij hebben kaarten voor de vrijdagavondshow. Wil je daar naartoe, zou je het leuk vinden om die live te zien daar in de Johan Cruijff Arena? Zou ik zeker blijven luisteren, want hoor je de oproep, dan mag je bellen en kun je kaarten scoren voor dat concert. En ben je erbij? Ja, dat is net als Bruno Mars, zo'n concert waar je bij geweest
1: wil zijn. Ja.
0: Waar iedereen iets van vindt en waar iedereen van vraagt van, joh, ben je daar geweest, hoe was het? Dus tickets daarvoor later vanochtend. Hier bij ons in de ochtendshow, te verdienen. Verder het laatste nieuws van Florentine.
2: Kijk uit wat je allemaal achter het stoel doet op vakantie.
0: En er is muziek van Jennifer Lopez. Simply Red staat voor je klaar binnen nu in een paar minuten. En de badjas valt te verdienen bij Lekker naar de Wekker.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
9: Hoi.
8: Of binnenkort vertrekt...
9: Adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van voordeel.
9: Aldi.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
15: Fans van voordeel.
9: Aldi.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
21: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia, movement that inspires.
23: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Goedemorgen, vandaag wisselen zonnige perioden en wat wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur 27 tot 33 graden. Gewoon super warm. En hoe het momenteel op de weg is, weet Rick.
1: Goedemorgen, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug 14 minuten. A27 Breda-Gorkum bij industrieterrein Avelingen 14. En de laatste is de A50 Arnhem-Os bij Maasbrug. De vertraging 19 minuten.
0: Exact 6:30, keurig netjes, volgens het draaiboek. De hoofdpunten van het nieuws, Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, de brandweer is in Veldhoven en Brabant de hele nacht druk geweest met een brand in een kringloopwinkel. Inmiddels is het vuur onder controle. Een paar omwonenden moesten hun huis uit. Er zijn gelukkig geen gewonden. En voor de derde nacht op rij waren er aanvallen bij Iran. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn er twee van zijn tankers aangevallen. Amerika viel militaire doelen in Zuid-Iran aan. En het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met late abortussen bij vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn. Dat melden AD en Parool. Dat mag, maar gebeurt eigenlijk bijna nooit. Het gaat om ongewenste of ongeplande zwangerschappen. Ja, gisteren werd bekend dat de Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. Ja, heel heftig. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkelie natuurlijk meegaan naar het WK voetbal, maar de FIFA die trok zijn deelname in door die ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Ja, zaak is wel geseponeerd. En ja, hij is 38 jaar, veel te jong.
0: Dat is het, ja.
2: Ja, en de wekenlange vermiste shorttrekker Sven Roes, die heeft ook van zich laten horen. Hij lag met zichzelf overhoop, hij had lichamelijke problemen, wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen eigenlijk langzaam kapot ging. Dat is zijn reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten, dat dachten we natuurlijk al, en is intussen weer terug in Nederland. Hij gaat hulp zoeken.
0: Maar dit is precies waar de politie al een beetje voor waarschuwde. Ja. Toen de familie had zoiets van, ga naar hem op zoek. En de politie zei van, ja, we maken dit vaker mee, dat mensen ervoor kiezen om eventjes te verdwijnen. En, dan na verloop van tijd weer opduiken en tot zichzelf moesten komen.
2: Maar hij had
0: komen.
2: Wel suïcide gedachten ook.
0: Ja, hij is er heel eerlijk over geweest in een Instagram-post.
24: Dat statement zegt hij ook, en dat vond ik ergens wel heel mooi. Dat hij wegging met het idee van, ja, weet je, ik ben alleen maar goed genoeg als ik prijzen win. Ja. En mijn familie is alleen maar trots op me als ik win. En dan kwam er daar juist achter dat dat niet zo is. Dus ergens heeft hij er wel iets van opgestoken.
0: En mooi dat hij er zo open over vertelt. Waardoor heel veel mensen, denk ik, die met dezelfde gevoelens kampen, ook zoiets hebben van, ja, ik ben dus niet de enige. Waar heel veel topsporters die op hem reageerden. Omdat ze het herkenden. Van ja, je bent leuk zolang je prijzen wint.
24: Ja, er is er maar één die goud pakt. Hè. De rest, daar moet je ook maar gelukkig kunnen worden.
2: Ja, voor mensen die in Europa op vakantie gaan, is het wel heel handig om te weten wat nou precies wel en wat niet mag achter het stuur. Want die regels verschillen nou behoorlijk. In Frankrijk, daar begin ik maar even mee, kun je bijvoorbeeld al een boete krijgen als je tijdens het rijden iets uit je dashboardkastje pakt.
0: Oh,
2: of bijvoorbeeld een broodje eet. Hoe vaak doe je dat wel niet?
0: In de auto? Nou, ik niet.
2: Ja, jij bent de
24: uitzondering.
2: Je mag je ook niet even
1: als je dashboardkastje pakt, dan pak je dat.
2: Ja, dat mag dus niet. Nee, wist ik ook niet.
24: Al rijdend?
0: Ja, je zonnebril bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Dan ben je toch echt.
24: Je doet toch van alles in de auto. Je pakt toch als je zonnebril wil hebben, die pak je toch gewoon.
2: Maar ook even, hier, jouw vrouw pakt even een broodje kaas. Die geeft dat aan jou. Je mag het niet achter het stuur verder opeten. Okay. Dus let daarop goed op. En geen keiharde muziek aan. Ook geen oortjes dragen, vind ik op zich wel logisch.
0: Maar geen keiharde muziek. Hoe willen ze dat controleren dan?
2: Ja, nou ja, als je ergens voorbij rijdt en de muziek staat keihard.
0: Dat je raam open doet en dat hij nog loeihard staat.
2: Ik weet niet, misschien dat een politieauto langs rijdt, doet even zijn raampje omlaag, hoort keiharde muziek. Het mag niet. Of door een stad. Ja, je lacht erom, maar je krijgt al €135 boete.
0: Ja.
2: Nou, bellen mag sowieso natuurlijk niet. Flitsmeister moet je niet gebruiken in Frankrijk. Je mag het zelfs eigenlijk niet eens op je telefoon hebben.
0: Kan best een dingetje zijn, begreep ik. Daar kunnen ze heel moeilijk over doen.
1: Oké.
2: Ja, die app mag je dus ook niet eens op je telefoon hebben. Nou ja, roken waar kinderen bij zitten mag ook niet. Ook €135 boete. Jeetje. Dan Spanje. Daar mag je dus niet in je zwembroek achter het stuur zitten. Geen slippers dragen. Ja, je lacht erom. Ook geen dikke jas aan, want dan heb je geen bewegingsvrijheid.
0: Maar wacht, wat is het gevaar van in een zwembroek achter het stuur zitten?
2: Dan kan je, als je een plotselinge beweging moet maken, dan kan je jezelf makkelijker verwonden.
1: En een dikke jas, nou, die snap ik ook niet.
0: Nou, dan heb je iets minder bewegingsvrijheid.
2: Dan heeft het met gordel te maken. In Nederland is dat ook gevaarlijk. Dan werkt die gordel minder goed, omdat er allemaal dons tussen zit.
24: Nou, dan laat ik die thuis.
2: Heb je geen bewegingsvrijheid, kun je niet makkelijk manoeuvreren.
0: Nou, laat het een
2: tip zijn. In een gevaarlijke situatie.
0: Als je deze zomer naar Spanje gaat, inderdaad.
24: Het is 40 graden.
2: Bumperklevers. In Duitsland letten ze daar heel erg op. En daar heb je een regeltje voor. Op de snelweg moet je daar een afstand houden. En dat is de helft van je snelheid. Dus als je 100 km per uur rijdt,
24: 50 km afstand. 50 meter. Ja, nee, de kans dat je dan een ongeluk krijgt is niet zo groot.
2: Nee, nou ja, je snapt wel wat.
24: Nee, ik snap het helemaal niet.
2: 100 km per uur is 50 meter afstand.
0: Ah.
2: Nou, dat is moeilijk. Ja. Je mag in Engeland bijvoorbeeld niet iemand nat. Iemand nat plensen. Als jij langs een plas rijdt en je gaat er even met volle vaart doorheen en iemand wordt helemaal nat, je kent het wel. Dat mag dus niet in Engeland.
0: Oké, dat is wel verleidelijk in Engeland, want dan regent het.

0: Etta, Save Me Tonight. 7:08. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, of je eventjes mee wil denken met ons. Je kan via de app van 538 laten weten welke plaat jij het leukste vindt. Wij hebben er 2 voor je geselecteerd. Laten we even beginnen met de verjaardag van Nick McCabe. Hij is, Nick McCabe moet ik zeggen. Hij is de leadgitarist van de band The Verve. 55 geworden vandaag. Ja, The Verve

een 1 deze kant op sturen is meer dan voldoende om je stem uit te brengen. Dus gewoon even een 1 naar de studio sturen en je stemt op The Verve. Maar Taboo is ook jarig vandaag. Hij is een van de bandleden van de Black Eyed Peas.

de app van 538 door dus nogmaals een 1 te sturen voor dat mooie liedje van The Verve, Bittersweet Symphony. Dan is jouw stem voor die band. Maar vind je de Black Eyed Peas misschien net iets leuker of iets vrolijker op deze warme dinsdag? Dat zou natuurlijk kunnen. Dan stuur je een 2 naar de studio en ga je voor I Got A Feeling. In beide gevallen kun je hem bemachtigen. Kan hij van jou worden? De enige echte officiële ochtendshow badjas in de kleur groen of paars. Mag je zelf

0: We gaan eventjes naar Do. Goedemorgen, Do.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Hi, uit Bloemendaal.
1: Ja, nou, ik woon nu in Zandvoort eigenlijk, maar ik heb ervoor in Bloemendaal gewoond, dat klopt. Ja.
0: Dan zit je wel op zo'n beetje de beste plek waar je kan zitten, toch, deze dagen?
1: Oh, daar word ik zo blij van, heerlijk.
0: Nou hoor je wel vaak van mensen die zelf aan het strand wonen, dat ze er eigenlijk niet zo vaak komen. Ik weet niet, hoe is dat met jou?
1: Totaal niet, ik ben er echt zo vaak als ik kan.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja, ik ga heel vaak boks trainen en ga ik daarna gelijk door naar het strand.
0: Boks trainen?
1: Ja, dat doe ik dubbele bokszak trainen. Heerlijk, mag je lekker hoeken en trappen. Daar word je zo blij van.
0: Oh, wat grappig. Jij klinkt helemaal niet als een bokser op de een of andere manier.
1: Nee, nee, dat zeggen wel meerdere. Maar ik ben wel iemand die heerlijk losgaat. En ook lekker met dat hoeken. Ja, daar word je echt super blij van.
2: Maar dan kunnen ze jou ook wel gebruiken om het strand een beetje veilig te houden tegenwoordig.
1: Dat zeggen ze vaak. Maar ik ga nog ouder met knietje, hoor.
0: Oh, nee, no, daar moet je geen ruzie mee krijgen. Dat heb ik al gehoord.
1: Nee.
0: Judo is het eigenlijk.
1: Ja, judo. Ja.
0: Hey, maar even, no, want als je naar het strand gaat, wat doe je dan? Ja. Is dat dan lange wandelingen maken of ga je lekker...
1: Nee, gewoon lekker zwemmen en lekker lunchen op het terras en gewoon genieten.
0: Ja.
1: Lekker op zo'n bed, heerlijk, gespreid liggen.
0: Oh, als ik het er zo over op...
3: Je bent wel een levensgenieter, hè?
0: Ik krijg ook zin om naar het strand te gaan.
1: Ja, heerlijk. Oh joh, dat is toch niks lekkerder. En die zeelucht, ik moet ook altijd als eerste gelijk die zee in. Heerlijk.
0: Maar jij zwemt in de Noordzee dus?
1: Ja. Lekker tussen de kwallen, pas ik goed tussen.
0: Maar wat is een beetje de zeewatertemperatuur?
2: Ja, goeie vraag.
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is denk ik 23. Maar soms is het ook wel een beetje vies warm, hoor. Maar ik denk ook dat het door de kinderen die daar zo mee komen.
2: Oh ja, dat is een warm stroomtje.
0: Maar 23 graden is niet uitgesproken warm, toch?
2: Nou.
1: Nee, maar het is ook wel lekker. Want als je natuurlijk lekker op zo'n bedje ligt en af en toe eventjes afkoelen, vind ik niet verkeerd.
0: Ja. Nee, ik snap het. Beste Do, wij waren even benieuwd. Maar ik heb zomaar vermoeden dat ik al weet welke plaat jouw voorkeur heeft. Maar we hebben The Verve met Bittersweet Symphony. Is toch een beetje een stemmig liedje. En wij hebben I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Wat opgewekter is.
1: Ja, heerlijk. Word ik zo blij van.
0: Ja, hè?
1: Alleen op dat intro deuntje. Die denk ik, yes, dat is hem.
2: Wat zeg je nou? Welk intro deuntje?
1: Ja, waar die mee begint. Die, ik kan hem niet nadoen.
0: Nee, ik kan hem inderdaad niet nadoen.
2: Nee. Wat een vrolijkheid. Dat is niet te geloven.
1: Ik wonder het talent.
0: Nou, Do, ik vind Do wel echt een hele leuke luisteraar, hoor.
1: Dankjewel. Ik ben ook super blij.
0: Nou, hartstikke goed. Je krijgt van ons een badjas. Wil jij een groene of een paarse?
1: Ik denk dat ik toch voor de groene ga.
0: Oké, dan gaan wij zorgen dat die jouw kant op komt. Zullen we dan afspreken, Do, dat als jij de volgende keer in de zee gaat zwemmen daar... en dat hele strand ligt vol... dat jij, als je het water uitkomt, dat je de badjas aantrekt.
2: Dat is een leuk idee.
1: Maak een leuk filmpje.
0: Ja,
1: dat doe ik.
0: Dat je even een beetje reclame loopt voor onze ochtendshow.
1: Ja, zeker. Nou, dat komt sowieso in Bloemendaal heel goed. Want jullie hadden vroeger ook een toren altijd met heel groot Radio 538.
0: Bij de reddingsbrigade daar. Dat zijn nog steeds onze vrienden, hoor.
2: Ja,
1: goed, hè?
0: Ja, dus dat is een heel veilig gevoel als wij op het strand van Bloemendaal komen. Dan weten we van, nou, wij kunnen net wat verder de zee in.
1: Ja. Ik ben wel iets langer voor dat pianen, maar dat kan wel.
0: Do, we gaan je liedje draaien. Maak er een mooie dag van vandaag.
1: Dank je wel. Hoi.

0: live. En I got a feeling. Om 7 voor 7, goedemorgen. Dit is de 538-ochtendshow voor dinsdagochtend. Wij hebben zo dadelijk hier bij ons in de show onder andere kaarten voor The Weeknd die we weg gaan geven. Dus hoor je nou de oproepen voorbij komen, dan kun je even aan de bel trekken via de telefoon dan. En dan maak je kans op 2 tickets, dan ben je erbij. Het concert dat hij geeft in de Johan Cruijff Arena. Wij moeten even bellen met Sjoerd Moussou over de wedstrijd van vanavond. De eerste halve finale op het WK voetbal.
1: Wat een kraker. Dat is echt een kraker.
0: Spanje neemt het op tegen Frankrijk.
1: Eigenlijk was dit de gedroomde finale toch een beetje.
0: Eigenlijk wel een beetje, ja. Maar op voorhand wist je toch op basis van het schema dat dit nooit de finale had kunnen zijn?
1: Dit is helaas nu al, maar we gaan ervan genieten, toch? En dan krijg je straks nog Engeland of Argentinië tegen de winnaar hiervan. Dat wordt ook waanzinnig. Dat
0: wordt ook hartstikke leuk. Maar wie maakt de meeste kansen en waar moeten we op letten? Je hoort het zo meteen van Sjoerd.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-band. Nu al zin in morgen.
1: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
2: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.

0: gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: 538 Nieuws.
7: 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand ten zuidoosten van Parijs. Het vuur woedt in een bosrijk gebied in de buurt van de plaats Fontainebleau. Blussen kan nog dagen of misschien wel weken duren. Afgelopen tijd zijn er bijna 60 mensen in Frankrijk opgepakt voor brandstichting. Opnieuw geweld bij Iran voor de derde nacht op rij. Amerika heeft militaire doelen in het zuiden van Iran beschoten. Het doel was om het voor Iran moeilijker te maken om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werden vannacht twee tankers geraakt. En het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken en vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en de zwangerschap is ongewenst of ongepland, dan gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. Gaan we naar het weer. Het wordt opnieuw een zomerse dag. Veel zon ook. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. En in het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Hartelijk dank. Dan de files. Ja. En waar die staan, weet ik. Begin op de A2, dat is Den Bosch, Utrecht bij Beest. 18 minuten vertraging. A4, Dinteloord, Antwerpen bij Markiezaat, 16. En de laatste tip is de A12, Den Haag, Utrecht bij Woerden. De vertraging 32 minuten.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

No Name. Radio 538. Het loopt allemaal door elkaar heen. Je wordt er gek van. Maar het is ook... Het houdt niet op. Dat is het ook. Ik wil hier weg.

0: misschien wel een van de beste liedjes die de band ooit maakte. En ze hebben er wat gemaakt. You Too, Where the Streets Have No Name.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Is wel lastig te de weg vragen. Where the Streets Have No Name. Ja, dat is vrij ingewikkeld. Aan de andere kant, in New York bijvoorbeeld hebben de straten geen naam, maar een nummer.
3: Hè?
0: Ja, daar heb je 42nd Street bijvoorbeeld, of...
3: Maar je hebt dat niet de...
0: Heb je ook wel een paar, maar over het algemeen op Manhattan hebben de straten hebben ze een nummertje.
3: Oh,
0: wat wel heel makkelijk is, want die lopen van onder naar boven. Dus dan weet je precies, ja, ik ben nu op de 40ste straat en ik moet naar de 10e.
3: Dat helpt enorm.
0: 30 blokken, dat is niet zo heel ingewikkeld.
3: Oké. Okay.
0: Dus je kan moeilijk verdwalen daar. Donald Trump die wil dat de Verenigde Staten gecompenseerd worden voor de kosten die het maakt om de scheepvaart bij de Iraanse kust te beschermen. In een Amerikaans tv-programma lichtte hij zijn plannen toe.
4: Well, we're taking over the strait. They have nothing. And we're gonna keep the strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that.
0: Yeah, guardian angel.
5: Je zal er met je boot liggen. Je weet toch inmiddels ook helemaal niet meer aan wie je tol moet betalen. Wanneer je er nou wel of niet door mag.
0: En of het veilig is ook. Ja. Want er schijnen ook weer redelijk wat mijnen te liggen in die straat van Hormuz. Oh, maar even voor... hij is nu weer dicht, toch?
5: Ja.
0: Dat is de laatste stand.
5: Dat is dit uur zo.
0: Ja.
5: We weten niet hoe het over een uur is.
0: De shortlegbroeg is opgelucht dat Sven Roes weer terug is in Nederland. De schaatser die verdween eind juni en vertelde gisteren dat hij het zwaar heeft gehad met zichzelf. Hij heeft geworsteld met de blessures die hij heeft gehad. Zijn operaties en het mislopen van de Olympische Spelen. Teamgenoot Jens van het Woud reageert nu op zijn terugkeer.
6: Wij kunnen er ook niet heel veel aan doen. Het is zijn keuze wat hij doet natuurlijk. En wij hopen gewoon als team dat hij lekker tot rust kan komen en dat hij, dat hij zich weer goed gaat voelen. Ik denk dat hij inmiddels ook weet dat wij allemaal er klaar voor hem staan als hij ons wel nodig heeft.
0: Ja, nou ja, hij is terug in Nederland dus en heeft gisteren via een post op zijn Instagram ook heel openhartig verteld over wat hem overkomen is.
3: Ja, mooi hè?
0: Hij kon eigenlijk gewoon de druk niet aan en vond het heel ingewikkeld dat hij het gevoel had dat hij altijd maar moest presteren.
3: Ja.
0: Waarvan hij nu inmiddels weet van, nou ja, dat is niet het geval. Hij heeft professionele hulp en hoopt weer terug te komen. Tenminste, daar gaan we vanuit. Dan René van der Gijp, die denkt dat Estefana Polman zichzelf een hoop ellende bespaart als ze niet meer aanschuift bij Vandaag in Sight. Gisteravond blikte hij terug op haar komst.
7: De lat hier ligt hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten. Echt niet.
3: Nee?
7: Want wat gaan mensen doen? Mensen gaan nu wachten tot ze iets over Gaza vertelt, of iets over de Oekraïne-oorlog zegt, of iets over, maakt niet uit wat, maar brand je vingers er niet aan.
0: Oké. Okay.
8: Nee, hij denkt ook dat haar interesse gewoon niet bij deze onderwerpen ligt. En ze kan natuurlijk van alles vertellen over haar handbalcarrière en over de man Rafael. Maar wat weet ze van serieuze onderwerpen? En dat is best wel even afwachten. Heel Nederland gaat inderdaad zitten kijken, nou, wat gaat er gebeuren?
0: Maar wat is het idee geweest om haar aan te haken? Want er is groots gepresenteerd van, nou, ze komt één keer in de maand, komt zij op vrijdagavond, komt ze erbij zitten.
3: Ik vond het wel gezellig eigenlijk.
5: Ja, zij is natuurlijk heel erg one of the guys, zij is heel erg leuk, weet je wel. Ze is spontaan, maar het is natuurlijk geen wierduk. Het is geen opiniemaker. Het is niet
8: ze
5: iemand
8: moet wel
5: die
8: een mening
5: dingen
8: hebben straks. Dat zeggen ze ook. Ze moet wel, ja...
5: Maar dat hadden ze van tevoren ook wel kunnen weten,
0: ja,
5: toch?
0: Dat wou ik zeggen. Ik bedoel, zij hebben haar gevraagd, toch? Ga ik vanuit.
3: Ja.
0: Ik bedoel, ze heeft niet zichzelf uitgenodigd.
5: En zij is daar niet iets heel anders gaan doen, weet je? Ja, dat hadden ze van tevoren wel kunnen weten, dat zij niet degene is die over Gaza van alles gaat.
8: Het is ook maar één keer in de maand op vrijdag.
0: Maar er zitten toch wel vaker mensen die niets over Gaza te vertellen. Ik bedoel, Gerard Joling, als die gaat zitten, heeft het ook niet... Maar het is wel gezellig. En volgens mij was het idee van, ja, zij is wel een gezellige vrouw. Zij kan over sommige dingen ontzettend smakelijk vertellen. Heeft leuke anekdotes.
5: Nou, en juist naast een heel, als er dan iemand zit, als Johan weer even tekeer gaat, weet je wel, en het allemaal heel zwaar maakt, dan is het misschien wel lekker als zij erbij zit, ja.
0: Maar ik heb het gevoel dat ze niet helemaal welkom is, als ik het zo hoor.
8: Vind ik zo raar, dat ze eerst aankondigen ze komt, en dan gaan ze haar eigenlijk een beetje aflopen, zei ik.
0: Ja, dat is wel wat het is, ja.
3: Als ik haar wel zou zeggen, jongens, zoek het uit. En bekijk het lekker.
0: Jij zou niet meer aanschuiven.
3: Nee, nooit meer.
0: Tien over zeven, goedemorgen, dit is de Ochtendshow.

0: 16 over 7, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow voor dinsdag, de 14e van juli.
1: Welkom.
2: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Oh ja, benieuwd.
2: Wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, ja, het is, ik zei het net al dinsdag, maar het is 14 Juliet natuurlijk. Hè. Dat is in Frankrijk de nationale feestdag.
3: Ja, ja, de bestorming van de Bastille, toch, was het?
0: Ja, dat is inderdaad vandaag.
3: Het is Koningsdag, ja.
0: Eigenlijk wel. En nee, goed, ze hebben wel wat anders aan hun hoofd in Frankrijk dan alleen feestvieren. Want bij Parijs woeden op dit moment grote bosbranden.
4: Ja.
0: De route Soleil is voor een deel afgesloten. Dus even voor de mensen die die kant op gaan, wel goed om in de gaten te houden. Ja, en waar heel Frankrijk toch ook mee bezig is, dat is de halve finale op het WK voetbal. Want het nationale elftal van Frankrijk staat tegenover Spanje. Volgens velen toch een beetje de echte finale. Maar goed, de spanning is om te snijden. Komt ook door een keiharde racisme-rel in de politiek. We schakelen direct even over naar de Verenigde Staten. Daar zit Sjoerd. Sjoerd Moussou, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Ja, de oud-premier van Spanje, die noemt Frankrijk een elftal zonder Fransen. Dat is nogal een uitspraak.
5: Ja, dat is nogal een uitspraak. Ik zag het voorbij komen. Dit soort uitspraken zijn natuurlijk de laatste tijd en de laatste jaren vaker gedaan door politici aan de extreemrechtse kant. En we hebben laatst ook nog zo'n soort rel gehad met een politicus uit Paraguay die Mbappé beledigde op een nogal extreem, expliciet racistische manier. Ja, dat zijn de dingen die er allemaal bij komen, helaas.
0: Ja, maar het zorgt denk ik wel bij de Fransen in ieder geval voor extra gif dat ze in de wedstrijd gaan gooien.
5: Ja, dat sluit ik niet uit. Kijk, het is een oud-premier en je kunt ook denken, laat hem roepen, wat hebben die spelers van Spanje ermee te maken. Maar het zal in ieder geval niet meehelpen om het een kalme wedstrijd te laten worden, laten we het zo noemen.
0: Nee, want wat verwacht jij van deze pot?
5: Het zijn tot nu toe de twee beste teams van het toernooi. Kijk, die anderhalve finale Engeland-Argentinië is ook geweldig. Daar zitten ook schitterende verhalen aan vast. Historie, dat is ook een geweldige clash. Maar puur kwalitatief gezien zijn dit de twee beste ploegen. Spanje is het elftal dat ongelooflijk goed op balbezit kan spelen. Eigenlijk op fenomenale wijze bij zijn positiespel speelt. En Frankrijk heeft gewoon de allerbeste spelers. Die hebben aanvallers, dat is ongekend. Die hebben en Mbappé en Olise. En nog een ijzersterke verdediging. Ze hebben Dembélé nog, winnaar van de gouden bal vorig jaar. Ja. Dus die hebben kwalitatief gewoon het allerbeste elftal van het toernooi. Dus je zou kunnen zeggen dat dit puur qua kwaliteit van het voetbal de finale had moeten zijn, ja.
0: Ja, nou is het wel vaak zo dat als we van tevoren denken van nou, er staan twee landen tegenover elkaar, die kunnen fantastisch ballen, dat uiteindelijk de wedstrijd misschien een klein beetje tegenvalt.
5: Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, dat is ook vaak zo dat teams, nou ja, in ieder geval als ze vaak dezelfde speelstijl hebben, dan zie je dat heel vaak. Dan houdt het elkaar een soort van in balans. En dan houden het elkaar dusdanig in evenwicht dat het vervelend wordt om naar te kijken.
0: Ja.
5: Het is wel zo dat Frankrijk en Spanje allebei wel een andere manier van spelen hebben. Spanje is het team dat eigenlijk een soort eindeloos positiespel speelt op balbezit. Kunnen dat ook ontzettend goed.
3: Toch ook echt saai.
5: Het is soms een beetje blaffen zonder bijten. Daar lijkt het soms een beetje op. Maar Frankrijk is weer weergeloos goed in het heel snel omschakelen. Dus bal veroveren en heel snel eruit komen. Spelen ook wel weer net iets aanvallender dan ze vroeger deden, gelukkig. En Mbappé is natuurlijk in absolute topvorm. En dat kun je van Lamine Jamal, de grote ster van Spanje, nog niet echt zeggen.
0: Nee. Wie is wat jou betreft de favoriet voor vanavond?
5: Ja, toch wel Frankrijk. In mijn ogen heeft Frankrijk echt het perfecte elftal bijna. Je kunt bijna geen beter nationaal elftal hebben. Die hebben gewoon eigenlijk alles. Nou is het leuk aan voetbal dat niet altijd alles bepalend is. Hè. Je kunt nog steeds naar penalties verliezen.
0: Ja.
5: Daar weten wij alles van.
0: Ja, nou, laten we het daar niet meer over hebben, Sjoerd.
5: Nee, precies. Nee, maar als het zeg maar normaal loopt, ja, dan is Frankrijk denk ik onverslaanbaar.
0: Oké. Hey, dan eventjes snel naar wat andere zaken. Want Infantino heeft gezegd dat hij eigenlijk het liefst bij een volgende editie van een WK nog veel meer landen wil toelaten. Is dat een positieve ontwikkeling?
5: Ja, het lijkt een heel maf idee. Want 64 landen is natuurlijk helemaal veel. Hoe moet je dat in godsnaam gaan organiseren? Waar moet je het gaan organiseren? Vraag ik me ook gelijk af. Ja. Want wie kan een dusdanig groot toernooi faciliteren? Dat kan je met één land kan je dat al bijna niet meer doen. Maar ik moet hem wel meegeven dat die 48 landen, zoals we dat nu hebben gezien, Het is me niet tegengevallen. Als we alle we zijn genoeg, geloof ik, 101 wedstrijden zijn er gespeeld. Het merendeel was best wel oké. Als je ze allemaal bekeek, waar zaten er over het algemeen waren het leuke wedstrijden. Je had een beetje de vrolijkheid van Cape Verde, van Curaçao, dat soort landen. Dus om nou te zeggen dat het vervelend was, nee. Als je er nog meer gaat doen, dan loopt het risico van overkill. Dan gaan China en India natuurlijk ook meedoen. Want dat willen ze graag. Ja. Er wonen zoveel mensen dat heel veel geld oplevert. Maar mathematisch is het wel beter, 64. Want dan krijg je niet dat rare gedoe met die derde plaats die dan eventueel nog doorgaat naar de tweede ronde. Dan heb je gewoon 64 gedeeld door 2 is 32. En van daaruit ga je gewoon door naar de finale. Dus het zou wel, in het speelschema zou het wel een stuk logischer zijn.
0: Oké. Okay. En dan nog even snel over Arne Slot. Hij is eruit met Liverpool. Die gaan een deel van zijn salaris bijdragen. En dan kan hij bondscoach worden.
5: Ja, kijk, hij heeft bij Liverpool afgekocht omdat zijn contract aan het doorliep. Dat kan de KNVB niet helemaal compenseren. Want de voetbalbond betaalt over het algemeen een stuk minder dan een club. Als Slot daar met Liverpool op een goede manier is uitgekomen, namelijk dat hij die smakgeld alvast heeft meegekregen zonder dat invloed deed op zijn zeg maar toekomstige baan, ja, dan is de weg wel open naar een bondscoachschap, ja.
0: Ja, beklonken dus, zeg jij?
5: Nou, ik heb nog niet gehoord dat het beklonken is, maar het lijkt mij een inkoppen voor open doel van Nigel de Jong, de technische directeur.
0: Nou, om even in voetbaltermen te blijven. Sjoerd, dankjewel vanuit de Verenigde Staten en een mooie dag vandaag.
5: Yes, jullie ook, hè.
0: Ik zeg mooie dag, maar ik denk dat Sjoerd naar bed gaat trouwens.
3: Ja,
0: is vrij later. Maar Arne Slot dus wellicht de mondscoach.
3: Ik zou het heel fijn vinden.
0: Ja, hè? Nou ja, jij hebt goede lijntjes met
3: Arne. Ik heb het nog niet gehad.
0: Maar hij reageert niet.
3: Ja, ik weet niet waar hij nu zit, denk ik. Maar ook in een appje binnen. Valt me niet lastig. Oh.

0: is een beetje ouderwetse disco weer. Another and 54 Ultra. Talk to you in de ochtendshow om 7:45. Met zo dadelijk hier het laatste nieuws van Florentien.
1: Ja, we trappen er elk jaar weer in. Zinloze souvenirs die je op vakantie koopt.
0: Herkenbaar, ja, denk ik, voor veel mensen. Gaan we het zo over hebben. Ed Sheeran staat voor je klaar. Bibi Rexha onderweg en kaarten voor de weekend. Win je verderop.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe.
5: Geeft ruimte.

0: 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
8: Ja, laatste kans.
7: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zonnige perioden en enkele wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur van noord naar zuid 27 tot 33 graden. Een tropische dinsdag.
13: Toch was het vanochtend voelde het niet zo warm.
12: Nee, dat was een graad of 18, denk ik.
13: Ja. Ja.
12: Waar staan de files nu?
13: Het zijn de 35, begin op de A4, Dinteloord Antwerpen bij Markiezaat. 1:05, A15, Gorkum Nijmegen bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal 33. En de laatste is de A58, Berg op Zoom Vlissingen bij Markiezaat. 1:03.
12: 7:35, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat er van alles mis was. De brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren ook geblokkeerd. Er vielen 32 doden, 70 mensen raakten gewond. En een brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven, die is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Door de brand moesten omwonenden worden geëvacueerd. Gelukkig geen slachtoffers. En het OLVG in Amsterdam start een proef met late abortussen zonder medische reden. Dat schrijven het AD en Parool. Nu wijken sommige vrouwen hiervoor uit naar het buitenland. Dat gebeurt ongeveer 225 keer per jaar. Ja, na 7 maanden staat het gerenoveerde pand van de Nederlandse reality-familie De Meilandjes in het Italiaanse dorp Monico Lozana nog steeds te koop. De vraagprijs bedraagt €150.000.
15: Dat is niet veel geld.
14: Ja, dat is niet veel geld. Ondanks druk bekeken online advertenties. Mensen, we zijn wel nieuwsgierig. Ja, niemand brengt een bod uit. Dat dan weer niet.
12: Maar dit is het vakantiehuis eigenlijk waar
14: zij verbouwd hebben.
12: Maar hij zou daar gaan wonen, toch? Ja, deels voor,
14: ja,
12: deel van
14: maar,
12: het jaar.
14: Niet dus, want ze zetten het te koop en ze hebben het dus verbouwd. Mooi verbouwd. Ze hebben het gekocht voor, ik meen, €70.000.
12: Ja.
14: Dat was in het seizoen 2024-25. Ja, en nu dus 150.000.
15: Maar ze hebben niet meer zo geluk met huizen verkopen.
14: Nee.
15: Want Code Rosé, daar kwamen ze ook niet vanaf.
14: Nee.
15: Die dochter, Maxime, die kreeg de huis ook maar niet verkocht, nee, toch? Zit niet echt mee.
12: Nee, het is wel een beetje uitgewerkt, denk ik, het hele idee van
15: gelukkig maar.
12: Want?
13: Nou, op een gegeven moment ben je wel klaar met die familie, of niet?
12: Ja, nou, dit gaat niet zozeer om de familie, maar meer om de huizen die ze achterlaten.
15: Jawel, maar
12: die worden slecht verkocht.
13: Hebben ze die bestaat die nog, die real life soap?
12: Nee, zij zijn gestopt. Zij zeiden van, we zijn het helemaal zat. We willen niet meer gevolgd worden.
14: Ze hebben wel een nieuw deal getekend.
12: En toen hebben ze vervolgens, een half jaar later, hebben ze een deal getekend bij Videoland. En gingen ze toch weer door.
15: Ja, dan gaan ze deze misschien als een soort makelaars gaan ze de boer op. Ze hebben zat te verkopen.
12: Oh, dit is natuurlijk.
15: Ja. Het zou gewoon een truc kunnen zijn.
14: Ja. Ja, elk jaar trappen we er weer in. Je gaat op vakantie en dan kom je altijd wel in een campingwinkel of in een boutiqueje iets tegen waarvan je denkt, oh, dat moet ik hebben, dat vind ik echt heel erg leuk. Maar ja, je beoordelingsvermogen op vakantie is meestal niet al te best.
13: Oh.
14: Want eenmaal thuis denk je, waarom heb ik dit in godsnaam gekocht? Ik weet niet of jullie dat herkennen.
13: Ja, zeker.
14: Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een heerlijke likeur die heel erg vol karakter smaakt op vakantie. En dan kom je thuis en dan denk je, godver, wat een goor drankje heb ik nou gekocht.
13: Zo herkenbaar dit, joh.
14: Ja, of een hele mooie hoed, handgeweven. Ik denk, wauw. En bij thuiskomst denk je, nou,
15: ik heb echt al 3 keer een hoed gekocht en dat ziet er gewoon niet uit bij mij. Maar dan denk je elke keer in die sferen van, nou, dat weet je, dan ga ik hier een beetje als de Franse playboy bijlopen.
13: Als een dandy.
15: Het ziet er echt niet uit. Nee.
14: Zo raar. Ik heb ook wel eens zo'n wikkelrok gekocht. Dat ik dacht, oh, mooie stof, leuke kleurtjes, leuk patroon. En dan kom je thuis en denk je, nou, hoe zit dat ding eigenlijk? Krijg hem helemaal niet om, uren bezig. En dan wat een fel, kleurig, lelijk ding. Lijkt wel een clown, dat soort dingen. Ja.
13: En die heb je aan vandaag. Ik heb ooit, was ik in Barcelona met mijn ex. En daar heb je ook allemaal van die straatverkopers. En op een gegeven moment stonden te praten met een gozer. En een amicaal. En die had op een gegeven moment een crèmetje.
15: Ja.
13: Voor, hoe noemen we die, kraaienpootjes.
15: Ja, ja.
13: En ook voor rimpeltjes. En ja, ik zeg, niet doen, doorlopen. Nou, toch even. Nee, señorita, por favor. Nou, en voor je weet, sta je in op een of ander steegje. Sta je met zo'n make-up dingetje. Nou, en inderdaad, die kraaienpootjes gingen even weg.
15: Oh.
13: Maar ik denk dat daar iets van kou in zit.
14: Nou, zo'n gozertje staat dus ook op Schiphol. Die kwam ik laatst tegen.
15: Ja.
14: En hij doet dat bij mij op. Doet hij bij één oog doet hij dat op.
15: Ja.
14: En inderdaad, die kraaienpoten verdwijnen gelijk. Dus dan denk je, hoe, €500 was dat crèmetje.
15: Mijn hemel.
14: Maar je hebt haast. En ik dacht bijna van, nou, maar dit moet ik hebben. Dit moet ik hebben. Dat is die kraaienpoot. Maar ik dacht, nou nee, €500 vind ik veel te veel. Ik
13: dus heeft je man het gekocht. Nee.
14: Maar 10 minuten later, hup, gewoon al die kraaienpoten weer terug.
13: Ja.
14: Ik weet niet wat ze erin stoppen, maar het werkt in ieder geval maar 10 minuten.
13: Ja.
15: Maar ik denk toch iets met kou inderdaad of zo.
13: Ja, dat het even strak staat of zo. Ja. En,
15: dat het op die manier werkt. Maar wat is het toch dat je op vakantie toch snel denkt van, nou, dit is een goed idee. Ik ben een keer in Italië op vakantie geweest, wijn gedronken waarvan ik dacht,
13: och,
15: nou,
13: en dan trek je hem thuis open.
15: Ja, maar ik had echt, dit is de lekkerste wijn die ik ooit gedronken heb. Die moet mee naar Nederland. En of het dan komt door de rit. Maar ik denk eigenlijk dat het gewoon komt omdat je het daar in een bepaalde situatie
13: zit.
15: Het is het hele sfeertje, het is de temperatuur.
13: Het eten.
15: Het eten, nou ja, in ieder geval, lang verhaal kort, die wijn was niet te zuipen. Het was gewoon echt dat je hem opentrinkt.
14: Had je heel veel flessen?
15: Ik had de halve kofferbak had ik anders ingedeeld. Zodat ik maar zoveel mogelijk van die wijn mee kon hebben. Dus ik heb dat heel lang nog als cadeau aan mensen. Op verjaardagen heb ik die flessen wijn uitgedeeld.
13: Zouden luisteraars ook dit soort dingen mee?
15: Oh, dat weet ik zeker.
13: Absoluut.
15: Dat weet ik zeker.
13: Ja.
15: Ja. Oh, laat even weten of jij wel eens op vakantie iets hebt gekocht waarvan je achteraf dacht, wat moet ik ermee? Wat dacht ik op het moment dat ik het aanschafte? Vakantieliefde misschien? Oh, dat kan ook, ja. 0909-3050. 0909-3058, souvenirs of aanschaffen op vakantie waarvan je later dacht, had ik beter niet kunnen doen. Wij zijn gewoon eventjes benieuwd. 0909

0: hier werkt staan, Fateless. New Religion in de 25 ochtendshow. Het is bijna 7:15. Wat kocht jij op vakantie waarvan je daar dacht, wat een goed idee?
1: Nou, wij zaten ook hier nog even in de studio. Ja? En Jelte kwam, dat heb je ook meestal in Spanje. Dat soort, dan staan ze op de boulevard en dan schieten ze wat in de lucht. Een soort parachute en die komt er weer naar beneden.
2: Ja, met zo'n lampje, weet je wel. Dat ze met zo'n elastiekje omhoog knallen. Ja, dat,
1: kinderen willen dat.
3: Ja. Ja.
1: En binnen 2 minuten is dat ding weg of dat is gebroken. Of dat...
0: Ja, het is heel gek. Bij deze mensen die demonstreren komt het altijd weer recht naar beneden zetten. Maar als jij het thuis doet, dan vliegt het...
2: ligt meteen bij de buren.
0: Je mest dan naar de buren,
2: ja, en die toertjes, hè. Dan neem je zo'n toertje en dan denk je, dat is goedkoop. En dan vervolgens beland je dus in een of andere winkel waar ze je een half uur in opsluiten. tot je wat gekocht hebt. Verschrikkelijk.
0: Wat kocht jij op vakantie waarvan je later thuis dacht, misschien toch niet zo'n goed idee? Hans, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat was dat voor jou?
4: Hey. Ja, in hetzelfde thema. Ik was op vakantie in Spanje. Ik liep over het marktje. Kreeg een stukje ham aangeboden. En ik dacht, ja, dit moet mee. Dit moet mee naar huis. Ik heb gelijk die hele ham gekocht. Dus de hele poot.
0: Ja.
4: Een aantal kilo. Maar dat ding moet natuurlijk wel mee naar huis.
0: Ja.
4: Dus die heeft 14 uur achter in de auto gelegen. Waarbij je dus niet alleen moest stoppen voor het tanken, maar ook met natte theedoeken dat ding een beetje vochtig houden.
0: Nee joh!
4: Er bleef natuurlijk niks meer van over toen we thuis waren. Behalve de lucht die ik daarna nooit meer uit mijn auto heb kunnen halen.
0: Oh nee! Oh, en wat heb je betaald voor deze varkenspoot?
4: Ja, dat was niet normaal. Rond de 80, 90 euro. Het smaakte daar heel erg goed.
0: Ja.
4: Maar ik heb daarna een hele lange tijd geen ham meer gegeten.
0: Nee, dat snap ik. Was geen goed idee. Oké, Hans, dankjewel. Petra, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat kocht jij op vakantie?
5: Ik was op zakenreis in Kenia. En ik vond het een goed idee om daar in zo'n zaak met oneindig veel houten giraffen, olifanten, nijlpaarden.
0: Ja, ja.
5: Zag ik een schitterend exemplaar, een giraf van 1,60 meter hoog.
0: Zo.
5: Met zo'n klein baby girafje eraan. En ik werkte toen best nog wel bij een zieke baan. En ik mocht business class vliegen.
0: Ja.
5: En mijn collega was erbij en die zei tegen mij, ik kan je gewoon meenemen naar huis hoor. Dat doen ze wel in de business class, in de handbagage. Dus toen heeft die mevrouw uit die winkel heeft dat ding helemaal in bubbelplastic en kranten en een hele toestand ingepakt. En toen ben ik dus, dat ding weegt uiteindelijk loodzwaar, want in de winkel niet zo. Maar als je dat moet sjouwen is dat best wel heftig.
0: Ja.
5: Toen is dat ding dus in het vliegtuig meegegaan en die stewardess, die hebben dat ding ergens in een hokje gefrommeld met z'n tweeën. En toen ik thuis kwam, kwam dat ding dus op de lopende band eruit. En hij staat nu ergens in een hoekje te verstoffen.
0: Ja.
3: Maar wel een gaaf ding. Ik snap wel dat je zo'n giraf koopt.
5: Ja, ziet er super gaaf uit. Het is ook hartstikke leuk als je het thuis uitpakt. Maar als je inrichting verder totaal daar niet mee te maken heeft...
1: Hij leeft er nog.
0: Petra, dankjewel.
5: Doei.
0: Hoi, hoi. Naar Ellen, goedemorgen.
1: Oh, leuk.
6: Hey, goedemorgen.
0: Ook ooit een keer in iets getrapt op vakantie waarvan je later thuis dacht... toch niet zo'n goed idee geweest?
6: Jazeker. Wij waren in Maleisië op vakantie. Met een bootje de jungle in. Daar natuurlijk in de jungle slapen. Volgende ochtend wakker worden. Nou, dan gingen we naar de Indianen.
0: Oh ja.
6: Dus de Indianen natuurlijk.
0: Ja, dat zijn
6: je voelt hem al. Ja, de Indianen natuurlijk in hun rokjes. En wij daarmee met een blaaspijp schieten op appels in de bomen. Uiteraard werd de blaaspijp ons aangesmeerd. En wij gingen als trotse eigenaar met de blaaspijp terug in het vliegtuig. Dat ding natuurlijk past helemaal niet in je bagage, veel te groot, maar hartstikke leuk. Wij de blaaspijp natuurlijk mee naar huis. S'avonds kwamen overigens de Indianen weer tegen in de plaatselijke kroeg. Gewoon in een spijkerbroek met een blikje cola. Ja, en nu zijn we natuurlijk in Nederland alle apen uit de boom aan het schieten met de blaaspijp.
0: Ja. Maar jij kan wel zeggen dat je een echte blaaspijp hebt, Ellen.
6: Ja, ligt op zolder, doen er nooit iets mee.
0: Maar je hebt hem wel. Nou, Ellen. Ik denk een herkenbaar verhaal voor veel mensen die daar geweest zijn. Ellen, dankjewel. We gaan even naar Sabine. Sabine, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat kocht jij op vakantie?
7: Wij waren met vrienden in Oostenrijk. En daar gingen zij al 30 jaar naartoe op diezelfde plek. En toen zeiden ze, we moeten even langs een heel klein vintage winkeltje. In the middle of niks. Want daar kochten zij altijd vaak een Tiffany-lampje. Ja. En toen waren wij daarheen. En daar stonden glazen clowns. Nou ja, dan moet je eens een keer googlen op Murano glazen clown.
0: Ja.
7: Die dingen zijn foei lelijk. Die zijn met de hand gemaakt, glas geblazen. Nou, echt prachtig. En die vrienden zeiden, ja, maar dat is van dat Murano, dat is echt een investering. Want die dingen zijn ontzettend veel waard.
0: Oh.
7: Ja, dus dat hebben wij. En die man zei natuurlijk ook van het winkeltje. En nou, we hebben een prachtige clown uitgezocht. En die hebben we meegenomen. Die hebben, daar hebben we €250 voor betaald.
0: Zo.
7: En toen we thuis kwamen, ging ik het neerzetten. Toen zat ik hem eens goed te bekijken. En toen ging ik googlen van, waar staat dat Murano-dingetje dan?
0: Ja.
7: Ja, dat moet een of ander logootje zijn onderop de voetjes. Nou, er staat bij ons gewoon helemaal niks op. Dus we hebben gewoon een of ander nep glazen oerlelijk ding in de woonkamer
2: staan. Ik zie die clowns hier nu. Er is inderdaad bij één iemand die erom heeft moeten lachen. Dat is degene die je mij heeft verkocht.
7: Ja, dus hij is zo lelijk.
0: Hij is wel heel lelijk, ja. Ik zou graag willen zeggen, Sabine, maar het is wel een leuk meubelstuk of ding voor je.
1: Nee, het is gewoon echt voor je lelijk.
0: Het is echt heel lelijk.
7: Het is echt heel lelijk.
0: Dankjewel. We gaan nog even naar Claudia. Claudia, goedemorgen.
1: Veel vrouwen.
0: Ja,
8: goedemorgen.
0: Wat kocht jij op vakantie?
8: Nou ja, je kan eigenlijk meer zeggen wat niet. Oh. Want ik was toen op rondreis door Zuid-Afrika, Lesotho en Swaziland. En ja, we hadden vanaf Kaapstad naar Johannesburg dezelfde bus. Dus overal waar je kwam en je kocht was, dat legde je in die bus. Dus je had eigenlijk niet eens zo goed in de gaten wat je allemaal had gekocht.
0: Ja.
8: Ja, totdat ik na een kleine 4 weken naar huis ging en dacht, toen neem ik het in godsnaam allemaal mee. Dus toen heb ik echt wel de helft van mijn koffer achter moeten laten om al mijn gekochte souvenirs mee naar huis te kunnen nemen.
0: Maar wat heb je allemaal gekocht dan?
8: Ja, twee van die houtsnijbeelden, weet je, want dat was dan leuk, als je een man en een vrouw.
0: Ja.
8: Een masker. Ja, ja, dat masker dat moest ik gewoon vasthouden, want dat paste niet eens in mijn koffer. Ja. Tafelkleden, ook net als jij, ook zo'n fles wijn, want ja, die rosé smaakte daar ook zo lekker. Ja, dus ja, ik had ook twee flessen wijn meegenomen. Ja, trommeltjes, drie van die leuke kleine trommeltjes. Sieraden om cadeau te doen aan mijn familie. Ja, echt, het was niet, ik dacht echt help. Maar goed, het is gelukt en ze waren daar weer blij in die townships met westerse kleding.
0: Ja, maar ben je uiteindelijk in Nederland, toen je het weer uit je koffer haalde, dat je dacht van nou, dat is echt een goed idee geweest?
8: Nou, eigenlijk eerlijk gezegd had ik nergens spijt van. Alleen die wijn, want die was ook niet te zuipen.
0: Die was niet te zuipen, oké. Okay, nou.
8: Nee.
0: Leuk dat je even belde, Claudia. Een hele mooie ochtend.
8: Ja, hetzelfde.
0: Oké, hoi hoi. Nou, je hoort het. Je bent dus niet de enige die op vakantie heeft gedacht, goh, wat leuk voor thuis, hè? 8:08 in de 538 ochtendshow. En aangezien het vandaag een zeer mooie, warme, tropische dag wordt, even een zomerhit. De zomerhit zelfs van dit moment. Rutger van

0: Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. De zomerhit van dit moment. Leuk voor Rutger dat het zo goed gaat met deze plaat. Afgelopen vrijdag was hij nog hier bij Edwin. Deed hij een battle samen met de zanger van het liedje Cheerio, Justin de Wild.
1: Wat ook wel de battle van deze zomer is.
0: Eigenlijk wel, ja. Dat is een leuke Nederlandstalige battle als het gaat om de zomerhit. Hey, straks in het vervolg van de ochtendshow hebben wij nog kaarten voor The Weeknd. Die staat in de Johan Cruijff Arena en jij kan erheen. En dat is al zeer spoedig. Sterker nog, aanstaande vrijdag kan je hem dan gaan zien. We bellen even met Kokkie, onze huisseksuoloog en relatietherapeut. Want kan de vakantie je relatie redden? Dat hoor je zo.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister deze week naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: How y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Van Albert Heijn.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
22: Odido.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Alle verf super voordelig.
4: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
25: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
22: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
25: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: 538 Nieuws.
28: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand ten zuidoosten van Parijs. Het vuur woedt in een bosrijk gebied in de buurt van de plaats Fontainebleau. Blussen kan nog dagen of misschien wel weken duren. De afgelopen tijd zijn er bijna 60 mensen in Frankrijk opgepakt voor brandstichting. Opnieuw geweld bij Iran voor de derde nacht op rij. Amerika heeft militaire doelen in het zuiden van Iran beschoten. Het doel was om het voor Iran moeilijker te maken om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werden vannacht twee tankers geraakt. En het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken en vaak gaat het dan om een medisch probleem. En als dat niet zo is en de zwangerschap is ongewenst of ongepland, dan gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. Gaan we naar het weer. Opnieuw een zonnige en warme dag. Beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
29: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de ochtendsplits. Rick heeft de files. Begin op de A4 Dinteloord Antwerpen bij Markiza 53 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam 48. En de laatste is de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij Hogerheide 52 minuten.
30: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
31: Als je Vodafone mobiel
32: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
31: krijg je tot wel 20 euro korting.
32: Elk

0: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavoriet.

0: is de 538 Ochtendshow.
1: Even een stukje gospel zo op de vroege dinsdagochtend, waarom niet? Het kabinet heeft Judith Kuipers benoemd tot nationaal coördinator geweld tegen vrouwen. Minister Mirjam Sterk die vertelt wat deze nieuwe functie moet gaan betekenen in de aanpak als het gaat om femicide en geweld tegen vrouwen.
2: Je wilt bijvoorbeeld een aanpak die niet alleen over het slachtoffer gaat, over die vrouw, maar ook over de dader, de pleger van die aanpak. Dus wat deze nationaal coördinator nu moet gaan doen is eigenlijk al die aanpakken bij elkaar brengen, zorgen dat die samenwerking beter gaat en ook een actieplan maken met een aantal dingen die we ook echt gewoon aan gaan pakken daar. Dus nogmaals, er gebeurt veel, maar het aantal dingen, die samenwerking, die moet echt beter.
1: Ja, dus de minister. En dan Johan Derksen, die was enthousiast over het concert van Lou Combs. Dat is natuurlijk sowieso bijzonder. Hij was daar samen met René van der Gijp en vertelde daar uitgebreid over.
3: Er is een nieuwe trend van Amerika. Country, die gladde country jongens met die cowboyhoeden, dat is een beetje passé. Maar ja, nu hebben ze dus country jongens die gewoon, het is een soort boerenlul, het kan je buurman zijn. Hij heeft dezelfde kleding aan waar hij 's ochtends de auto mee gewassen heeft en in de tuin gelopen heeft. Petje doet hij alleen 's nachts af. Maar als ze een rauw randje hebben, dan zijn het wereldsterren. Dat heeft Chris Stapleton nou en dat heeft hij nu. Dus het was voor mij een onvergetelijke avond.
1: Ja, onvergetelijke avond. In de Johan Cruijff Arena, daar stond hij, Lou Combs. En Johan was daar dus naartoe.
4: Nou, helemaal de auto gepakt om er naartoe te gaan. Ik vind het wat.
1: Ja, dat concert gebeurt niet vaak, maar hij was er. Dan Roxanne Hazes, die kijkt met veel plezier terug op haar trouwdag met Erik Zwennes, zo heet haar man. Inmiddels draagt ze ook een nieuwe achternaam, vertelde ze bij RTL Boulevard.
5: Ja. Op mijn brievenpost staat Hazes Zwennes. Ja, ik vond het wel mooi om ook de achternaam van mijn jongens natuurlijk te krijgen. Ja. Pender vond het vooral heel belangrijk dat we allemaal bij elkaar hoorden. Ja, hij mocht zelf ook een handtekening zetten. Hij werd zo'n soort kindercontract voor hem neergelegd, zodat hij een handtekening. En toen heeft hij een piemel erop gezet. Dus ja, gewoon een geslaagde dag, denk ik.
4: Piemel als handtekening?
1: Ja. Ik weet nou niet of dit over de

0: de dinsdagmorgen met later vanochtend nog kans op kaarten voor The Weeknd. Dus dan ga je die oproep horen, zou ik zeker even bellen. We kijken even naar het verkeer voor dit moment.
1: 44 files en de file met de meeste vertraging is de file op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam. Gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En de vertraging nu 47 minuten.
0: Vandaag zon en af en toe wat wolkjes en erg warm. Het blijft wel droog. Temperatuur vandaag 27 tot 33 graden maximaal.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. 16 over 8, dit is de 538 ochtendshow. Vakantieperiode, die staat natuurlijk op het punt te beginnen voor veel mensen. Of is misschien zelfs al wel begonnen. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke lekker, maar als het thuis niet zo lekker loopt... kunnen dan 2 weken zon, zee en samen zijn de relatie weer een boost geven? Of werkt het wellicht averechts en komen allerlei gebreken... door een soort vergrootglas komen die allemaal naar boven als je op elkaars lip zit?
1: Het opzetten van de tent of het uitzoeken van de camping, dan kun je maar ook bonje krijgen.
0: Ja, we dachten misschien is dit toch even goed als een stukje service naar onze luisteraars toe... om dit te bespreken met onze huisrelatiecoach. Dames en heren, we bellen even met Kokkie Drost.

0: Wat is er?
1: Ze klinkt een beetje ver weg.
0: Klinkt je, oh, misschien is ze wel ver weg. Misschien is ze al op vakantie. Dat kan
2: ik
0: natuurlijk.
2: Ik voel me heel dichtbij jullie.
0: Oh.
2: Klink je nog steeds ver weg?
0: Het is beter. Kokkie, even over die vakantieperiode. Want dat is natuurlijk altijd een interessante tijd voor stellen waarbij het of niet zo lekker loopt. Of waarbij zeg maar een breuk dreigt. Want alles wordt uitvergroot. Of juist de andere kant op. Je komt weer nader tot elkaar. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, nou weet je, we hebben vaak te veel hoge verwachtingen van de vakantie. Zo van, in de vakantie moet het gebeuren. Gaan we weer waanzinnige seks hebben? Hebben we alle tijd voor elkaar? Ja, en dat valt vaak tegen, want de realiteit is inderdaad samen die tent opzetten. Of de een wil lekker uit eten en de ander vindt het heerlijk om bij de tent te rommelen en zijn eigen hapje klaar te maken. Ja. En dan valt het juist weer tegen. Dus het allereerste is wat je goed moet bespreken en ook moet temperen, dat zijn je verwachtingen. Je kunt inderdaad heerlijk tot rust komen, dat is goed voor je relatie, maar als je verwacht dat het een soort van wondermiddel is om je relatie te lijmen, dan kom je waarschijnlijk van een koude kermis thuis.
0: En op het moment dat er zeg maar al een klein beetje spanningen zijn, die kunnen natuurlijk ook, doordat je enorm op elkaars lip zit 2 weken lang, kunnen die tot een soort, hoogtepunt komen.
2: Ja, niet het hoogtepunt waar je op hoopt.
0: Nee,
2: maar inderdaad.
0: Nee.
2: Nou ja, weet je, het is natuurlijk je neemt die patronen gewoon mee. Dus weet je, de irritaties die je thuis hebt, die ben je niet ineens kwijt als je op vakantie bent richting de ander. En stel je voor, hè, je wil dat je partner dan eindelijk eens tijd neemt om jou wat dingen te vragen. En hij of zij doet dat nog steeds niet. Dan zul je weer extra geïrriteerd zijn natuurlijk. Dus dat is. Ja, ik hoor mezelf heel negatief praten over vakanties. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon superleuk hoor. En weet je, het feit dat je persoonlijk minder stress hebt, dus dat je gewoon een relaxtere versie van jezelf bent, dat kan juist wel weer bijdragen aan een positieve invloed op je relatie.
1: Moet je niet gewoon beginnen met een knallende ruzie dat het er even af is?
3: En dan gewoon.
2: Ben helemaal geen gek idee.
0: Ja,
2: even die tent opzetten, knalhard even er tegenin gaan. Nou, ik vind het niet per se een heel gek idee, inderdaad.
0: Dus jij zegt gewoon even met een flink conflict de vakantie in. Dat is de beste.
2: Laat ik het zo zeggen. Als je alleen maar probeert, we mogen geen ruzie maken, want we zijn op vakantie, dat is echt verkeerd. Dus ben je geïrriteerd, je hebt bijvoorbeeld slecht geslapen, je hebt doorgereden s'nachts, of ik weet niet hoe het met jullie zit, maar die week voordat ik op vakantie ga, dan doe ik meer in mijn huis dan ik het hele jaar ervoor heb gedaan, bij wijze van spreken. Dus je bent ook gewoon al een beetje moe als je aankomt op vakantie. Dus ja, als je dan even ruzie moet maken en je wilt dat per se inhouden, dat is juist weer niet goed. Dus dan kun je het beter even laten knallen.
0: Ja.
2: Want dat laat zien dat je relatie dus veilig genoeg is om ruzie te maken. Want ik hoorde bijvoorbeeld dat een van jullie heeft een hondje sinds kort.
0: Ja, Florentine heeft een hondje.
2: Ja. En dat zorgt ook nog wel eens voor gedoe in je relatie, Florentine?
4: Nou ja, wel heel veel discussie, ja.
3: Ja,
4: eigenlijk gewoon voor ruzies. Maar goed, het hondje gaat ook wel op vakantie.
2: Oh. En kan je relatie dat aan?
4: Ik denk het wel, hoor.
2: Ja,
4: ik hoop het wel.
2: Ja, maar dit is precies eigenlijk dus het geheim. Als je relatie het aan kan, dat soort ruzies, en het is natuurlijk weer gedoe. Want jij hebt toch ook al kinderen?
4: Ja.
2: Die zijn volwassen. En toen dacht je, ik begin opnieuw met een hondje.
4: Ja, een lege nest, hè. Ja. Dan wil je toch iets om voor te zorgen.
2: Ja, alles weer van vooraf aan.
4: Een schatje.
2: Ja, ik zag het op Instagram. Leuk. Maar als je relatie goed zit in de basis, dan kan je relatie ook wel even wat ruzie aan. Dus als je aankomt op de camping, je bent oververmoeid, gestrest, geïrriteerd, dan is ruzie helemaal niet erg. Ik zag van de week een ouder stel een ruzie maken. En ik vond het zo aandoenlijk. En ze zagen dat ik het zag. En ze begonnen ook gewoon een beetje te lachen met elkaar. En ik denk, ja, dit is alleen maar goed voor jullie relatie. Doe maar lekker, maakt niet uit.
0: Nee.
2: Weet je wel? Maar dat voel je denk ik als omstandigheid. Kan er wel aan wanneer een ruzie veilig is en wanneer niet. Ja, je kent het wel, denk ik.
4: Vaak ben je ook op vakantie en dan zie je bij een ander tafeltje, als je gaat eten, zie je twee mensen tegenover elkaar zitten en die zeggen helemaal niks tegen elkaar. En dan, dan heb je zo met je partner van, kijk. Daar bruist het ook niet meer, hè? Want dan hebben wij het toch goed, hè, samen? Dat denk je dan toch altijd?
2: Ja, ik denk ook wel eens jaloers. Goh, ik zou het ook heerlijk vinden als het even stil kon zijn bij ons aan tafel. Maar dat is het bij ons ook niet. En ik ben het helemaal met je eens. Kijk, weet je, voor ieder stel is dat weer anders natuurlijk. Zij zijn misschien op hun eigen manier heel gelukkig.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook koppels die gaan totaal uitgeblust zijn en gewoon amper wat tegen elkaar zeggen en gewoon een soort van, ja, wat is het? Een groepsreis maken met z'n tweetjes. Ja, ik moet er niet aan denken, maar voor andere mensen past het.
0: Hey, maar zijn er nog tips, Kokkie, waardoor jij zegt van, nou, dit is een heel makkelijk dingetje, waardoor het de vakantie wellicht veel leuker en gezelliger maakt met z'n tweeën?
2: Ja, nou, bespreek vooraf met elkaar wanneer is deze vakantie voor jou geslaagd. Als je daar eens mee begint,
0: ja,
2: dan heb je al een hele eerlijke verwachtingsmanagement. Even ook gewoon praktisch afspreken, wat willen we, hoeveel willen we samen doen. Dan heb je ook een heel belangrijke tijd alleen nodig op vakantie. Dat is ook gewoon iets wat je mag krijgen. Dat betekent niet dat je ontheemd bent van je gezin of je geliefde. Maar iets wat gewoon normaal is. En gewoon praktisch afspreken wie regelt wat. Gewoon even heel duidelijk afspraken maken. Jij regelt dat, ik regel dat. Bijvoorbeeld, jij haalt elke ochtend het brood en ik regel dat de afwas gedaan wordt. Ik roep maar wat. Dat kan al heel veel kleine irritaties schelen.
0: Ja.
2: En ga lekker, gun jezelf ook echt die rust. Ga niet meteen verwachten, we moeten diepe gesprekken hebben. Ga gewoon even lekker tot rust komen. Want die rust, die neem je mee naar huis. En dat is uiteindelijk heel goed voor je relatie.
0: Nou, eind goed, al goed.
2: Ja.
0: Kokkie, ik denk dat heel veel mensen dit een herkenbaar gesprek hebben gevonden. En in ieder geval iets met de tips kunnen. Fijn je even gesproken
1: voor het consult.
0: Ja.
2: Yes, en jullie.
0: Nou, ik zie hier nog een berichtje binnenkomen van Thomas. Die zegt, ook de eerste 5 dagen op vakantie wil ik altijd scheiden. Ik weet inmiddels dat mijn eigen stress eruit komt. Daarna is het goed. En vervolgens zegt hij, we gaan altijd maar 4 dagen. Kokkie, heb een fijne vakantie.
2: Ja, jullie ook.
0: Doei.

0: Nou, Hoornen, Miles Smith, Drive Safe in de ochtendshow. 8:58 is het. Even benieuwd, hebben jullie dit jaar ook een voetbalpoeltje ingevuld als het gaat om de WK-uitslagen?
1: Ja. Zeker, ja.
2: Ik sta helemaal onderaan.
0: Jij helemaal onderaan, ja?
2: Nou, één na slechtste.
0: Rick?
3: Ik stond ergens 150ste.
0: Maar jij was op een gegeven moment best wel even lekker...
3: Ik ging heel goed.
0: Ja.
3: Ja.
0: En Jelte?
4: Ik klim een beetje op. Ik heb alleen de laatste ronde echt niet goed gedaan. Maar ik heb wel hoop voor de halve finales.
0: Oké, nou uiteindelijk hebben er 1,4 miljoen mensen in Nederland een Scorito voetbalpool ingevuld.
3: Ja.
0: En het leuke is dat je natuurlijk, ook al zit je in je eigen omgeving, je kan al die pooltjes kan je bij elkaar optellen. Of in ieder geval, je kunt kijken wie het dan het beste heeft gedaan van heel Nederland. Er is van die 1,4 miljoen deelnemers één iemand die op dit moment de meeste punten heeft. De nummer 1 eigenlijk in het algemeen klassement van Scorito. Die spreken wij zo dadelijk hier. Even horen wat zijn geheim is. Het is een hij namelijk. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Florentien.
2: Nou ja, hoe gaat het met die vermiste aap in Brabant? Ik praat je zo bij.
0: Is die al gevonden dan?
2: Dat ga ik zo vertellen.
0: Dat en meer in het vervolg van de ochtendshow.
5: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow. Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
6: moet je eerst even boven op je hoofd kijken. Dat scheelt weer zoeken.
7: Fijne zomer allemaal.
5: Ah, ja! De zomer vier je samen met Radio 538.
7: En de 538 lekkerste zomerhits.
5: De zomer top 538. Vanmiddag vanaf 12 uur.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Ja, goedemorgen. Dit is 538 en het weer voor vandaag. Flinke periode met zon vandaag. Af en toe wat wolkjes die voorbij trekken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt van noord naar zuid 27 tot 33 graden. Zomer hoor. Waar staan de files, Rick?
11: Op de weg. Hè. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. 25 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. 26. En de laatste, Tim, is de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Bij het Terbrechtseplein. De vertraging 32 minuten.
10: 9:04. De hoofdpunten van het nieuws. Florentine heeft ze voor je. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie heeft met speurhonden onderzoek gedaan bij een AZC in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij waarbij iemand gewond raakte. Waarom er werd gestoken, dat is niet bekend en de verdachte is spoorloos. De bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, was net verbouwd zonder vergunningen. Dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek en ook werkte de brandbeveiliging niet. Er vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. En door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd. Dat hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het zijn kinderen van wie de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. Ja, de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen. Nou, hij is nog steeds niet gevangen. Duurt al weken. De kuif, Mangebé-aap. Ja, hij laat zich maar niet vangen. Hij heeft lak aan drones en warmtecamera's. En hij negeert ook van die vangkooien vol met allemaal lekkere hapjes. Hij trapt ook niet in de verkleedkleren van die vangers. Want die hebben zich inmiddels vermomd. Gaan ze hem proberen te pakken. Ja, hij viert eigenlijk al bijna een maand vakantie in de Brabantse bossen. En hij wordt af en toe wel gezien. Dus hij leeft wel.
10: Ja. Yeah.
12: En hij leeft op vers fruit, zaden, insecten en boomschors.
10: Jo,
13: en Brabant, ja, en bossenbollen.
12: Hij heeft het wel prima eigenlijk. Alleen de winter, ja, dat wordt wel een probleem. Want dan raakt het voedsel natuurlijk een beetje op. En dan wordt koud. Dus uiteindelijk moet hij toch wel weer gevangen worden.
14: Het is toch gewoon even wachten tot het rot weer wordt. En dan wil hij vanzelf terug.
10: Dat denk
12: dat
10: ik
12: lijkt
10: ook.
12: Mij ook, ja. Ja, hij lijkt er geen problemen mee te hebben. Nou, mocht je hem nou zien, ik zal toch nog even het nummer roepen. Stuur eigenlijk het liefst een appje, naar 06-1682-1695.
10: Er is ongetwijfeld ook een mailadres met een apenstaart.
12: De biografische film Michael heeft wereldwijd een nieuw record gevestigd. De film over het leven van Michael Jackson heeft meer dan 1 miljoen dollar, ongeveer 875 miljoen euro. Ja, sorry. Dat bedoel ik. 1 miljard, hè?
10: Ja.
12: Ongeveer 875 miljoen euro is dat opgebracht. En is daarmee de eerste biopic die deze mijlpaal bereikt.
10: Waanzinnig.
12: Nou, dat vind ik echt wel heel knap.
10: Ja.
12: Na de eerste rustdag wordt de Tour de France vervolgd met de 10e etappe. Rit 167 kilometer van Aurillac naar de Lyon. Veel klauterwerk, vooral de tweede helft. En we gaan natuurlijk allemaal voetbal kijken vanavond om 9 uur. Spanje-Frankrijk. Morgen is die tweede halve finale, vind ik ook wel spannend. Engeland-Argentinië. Ja, en het moet nog langs beide kamers. Maar de helmplicht voor jongeren op een fatbike komt er dus aan. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat die bevestigt dat. Jongeren tot 18 jaar die moeten dan op een e-bike, dus ook de fatbike, verplicht een helm dragen. En
10: zou
12: dat
10: zo
12: gaat
10: goed
12: ingevoerd
10: zijn
12: worden vanaf september 27.
11: Als alle fietsers gewoon een helm moeten gaan dragen.
10: Allemaal?
12: Ook gewoon?
11: Iedereen. Iedereen. Dat schouwt zoveel hersenletsel.
10: Maar ben jij niet bang dat dan op een gegeven moment mensen de fiets laten staan omdat ze geen zin hebben om op een helm op te zitten?
11: Nee, je moet gewoon altijd een helm op. Dus op een fiets, op een e-bike, of wat voor bike.
14: Je ziet het in Amsterdam, zie je dit steeds meer. Er zijn met name expats die het gewoon heel spannend vinden om te fietsen.
10: Ja.
14: En dat is nu nog wel een beetje voor lul. Maar ik denk wel dat je een beetje...
11: Het gaat gebeuren.
14: Je krijgt een beetje wat je op de skipistes had. Daar had nooit iemand een helm op. En een paar jaar later is het ineens niemand meer zonder helm. Ik denk wel dat het snel
10: kan
14: gaan.
10: Vind ik wel wat anders toch. De situatie op een skipiste, daar doe je toch gekkere dingen dan in principe op. Kijk, als ik naar de supermarkt ga, wil ik niet. En ik pak de fiets
11: maar jij woont in Nijkerk.
10: Ja, daarom.
11: Het enige wat je daar kan tegenkomen is een boswachter.
10: Ja,
11: maar als je net als Jelt gewoon in Amsterdam woont en daar eventjes... Dat is natuurlijk levensgevaar. Dat is gewoon een jungle.
14: Ja, het gaat met name met die e-bikes gaat het wel echt heel hard. Dus dan daar
11: en met
14: heb je
11: de tram,
14: wel...
11: met de tramrails en wat. Het is gewoon levensgevaarlijk, man.
10: Ja.
11: En je bent natuurlijk als fietser mega kwetsbaar.
14: Maar goed, dit gaat alleen om mensen onder de 18 dus. Dus het is ook eigenlijk cool gewoon om het impopulair maken van die fatbikes.
12: Zeker.
10: Dat is waar het allemaal om te doen is, ja.
12: Nou, dan heb je misschien ze al gezien staan. Een statief met een grijs apparaat langs de snelweg.
10: Ja, dat heb ik laatst zien staan, ja. Wat
12: nou,
10: is dat?
12: Dat is dus geen flitser. Dat is geen trajectcontrole ook. Ja, wat is het dan wel? Dat zijn de apparaten die worden gebruikt voor de controle op vrachtwagenheffing. Want per 1 juli is namelijk een nieuwe wet ingegaan.
10: Ja.
12: Elke vrachtwagen die moet zo'n tolkastje in zijn auto hebben aan boord. En die vastlegt hoeveel kilometer de wagen aflegt. En daar wordt dat mee gemeten. Dus het correspondeert met dat kastje in de vrachtwagen.
10: Ik vond het al zo'n bijzondere flitsbar.
12: Ik heb ze ook al een paar
14: keer. Een flitsmeister geeft ze vaak wel door. Je krijgt wel de melding dan.
12: Ja.
14: En dan zie je zo'n heel hoog ding staan. Het is geen camera.
10: Nee, het ziet er vrij space-achtig uit. Maar het is dus om vrachtwagens te controleren.
12: Ja. Okay, daar is het voor.
10: Dan weet je dat dan kun je daar gewoon op hoge snelheid voorbij blijven rijden. Tenminste, je hoeft niet vol op de rem bij dat ding. Florentin, dank voor dit moment. Wij gaan het dus zometeen hebben over Scorrito. 1,4 miljoen Nederlanders hebben daar een voetbalpool in gevuld. En één iemand, één van die 1,4 miljoen, die staat helemaal bovenaan. Johan is zijn naam en wij spreken hem zo dadelijk. De beste, op dit moment in ieder geval, voorspeller van het WK voetbal in Nederland. Na het eerst van Veers, Everybody Wants to Rule the World.

0: Shakira en Burna Boy, Dai Dai in de ochtendshow. Ja, vanavond de kraker op het WK voetbal die op het programma staat. De eerste halve finale, die wordt gespeeld tussen Spanje en Frankrijk. Een spannende wedstrijd voor beide landen, maar ook voor Jootje K.
1: Wie?
0: Jootje K.
1: Jootje K?
0: Ja, Johan Knipping, hij komt uit Elst. Hij speelt onder de naam Jootje K mee op Scorito en staat van de 1,4 miljoen deelnemers helemaal bovenaan. Oh, Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jeetje. 1,4 miljoen spelers, dat zijn er echt een heleboel. En van die 1,4 miljoen ben jij gewoon de allerbeste.
2: Op dit moment, ja, inderdaad. Heel bijzonder.
0: Ja, want wanneer, sinds wanneer is dit dat jij helemaal bovenaan staat?
2: Ik heb anderhalf, twee geleden heb ik een keer eerst gestaan. Ja, een dag of twee.
0: Ja.
2: En eigenlijk sinds Engeland. Afgelopen zaterdag sta ik weer eerste.
0: Fantastisch.
2: Met dank aan Bellingham.
0: Ja, want die heeft voor jou dan in ieder geval voor een goede uitslag gezorgd. Maar eventjes, hoe word je eerste op Scorito? Want er zijn een aantal uitslagen op dit WK die natuurlijk best bijzonder zijn geweest.
2: Ja, maar die had ik ook fout.
0: Oh.
2: Ja, je wordt, ik denk dat je eerste wordt door gewoon constant te scoren.
0: Ja.
2: En de bijzondere uitslagen, ja, die zullen ook niet heel veel anderen hebben ingevuld. Dus daar verlies je hem of win je hem vaak niet mee.
0: Oh, ik denk jij hebt echt alles goed voorspeld.
2: Nee. Doe niet zo gek, mannen. Dat is echt onmogelijk.
0: Maar waar heb jij het verschil gemaakt dan, ten opzichte van die anderen?
2: Ja, ik denk dat eigenlijk het verschil niet per se aan één wedstrijd te wijten is. Het is natuurlijk Engeland 2-1 winnen met twee keer Bellingham is natuurlijk mooi meegenomen, erg lekker.
0: Ja.
2: Daar scoor je veel punten mee. Sowieso in deze rondes haal je veel meer punten dan in de groepsfase. Maar ik denk dat het gewoon een constante factor is. Als je toch je wedstrijdjes goed blijft houden, dan hoef je niet per se de uitslagen volledig goed te hebben. Maar je blijft punten scoren. Ja, dan doe je snel mee bovenin, denk ik.
1: Wat is jouw meest ingevulde score?
2: Wat zegt u?
1: Wat is je meest ingevulde score?
2: 2-1.
1: Ja, die heb ik ook.
0: Maar dat is ook een van de meest...
2: Dat deed je vanavond goed, denk ik.
0: Ja. Oh, dat denk je voor vanavond ook?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Frankrijk 2-1 gaat winnen.
0: Hey, even voor de mensen die geen idee hebben, Johan. Want er zijn ook een hoop mensen die niet meespelen. Waar kun je allemaal punten mee verdienen bij Scorito?
2: Je kunt punten scoren door de uitslag goed te hebben. Door het land te laten winnen die dan ook uiteindelijk wint.
0: Ja.
2: En je kunt punten scoren door in de groepsfase de landen op de juiste plek te zetten. Daarnaast kun je iedere ronde topscorers aangeven.
0: Ja.
2: En daar vallen dan ook punten mee te behalen.
0: Ah, dus vandaar dat jij zei Bellingham heeft ervoor gezorgd dat ik wat meer punten scoorde, want die had jij als topscorer ingevuld.
2: Ja, klopt. En die staat in de Scorito aangegeven als middenvelder. Dus daar krijg je dan meer punten voor dan bijvoorbeeld voor een Messi of Ronaldo.
0: Hey, kijk, dat is ook een beetje tactisch ook ingevuld misschien van jou.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar als we dan toch, ik bedoel, je bent de meeste voorspeller, zo kunnen we je inmiddels wel noemen als je helemaal bovenaan staat. Juist voorspelt voor vanavond een 2-1 overwinning voor Frankrijk?
2: Ja, klopt.
0: En morgen?
2: Ja, die vind ik echt heel moeilijk. Normaal gesproken zou ik zeggen een 1-1. Alleen, ja, ik heb in de knock-out fase is het een beetje tegen mijn principe om gelijk spellen in te vullen. Dat heeft ermee te maken dat op Scorito gelden de uitslagen na 120 minuten. Dan wordt het gelijkspel nog lastiger.
0: Ja.
2: Dus ik ga toch voor een kleine overwinning voor Engeland.
1: Okay. Oh, over Engeland. Dan jij vlakt de FIFA even uit nu.
2: Ja, daar, ik vind dat de Infantino die heeft genoeg aandacht gehad. Die mag nu gewoon weg.
0: Hey, en stel, je eindigt aan het eind van de rit helemaal bovenaan. Je hebt ook de goede wereldkampioen.
1: Ja.
0: Wat
1: krijg je dan?
0: Ja, win je iets?
2: Ik heb echt werkelijk geen flow in.
0: Oké. Okay. Nou, dat is... want wie wordt er
2: weer... Ik weet het echt niet.
1: Je krijgt geen rondvaart of zo.
0: Huldig in de zeeplein.
2: Word een klein bootje dan, maar nee, ik weet het echt niet.
0: Want wie wordt de wereldkampioen in jouw pool?
2: In mijn pool Frankrijk.
0: Oké. Okay.
2: En als ik kijk naar het toernooi, die zijn ook wel echt goed hoor.
0: Ja, het is niet een hele gekke uitslag die jij voorspelt, denk ik.
2: Nee, ik denk dat van die 1,4 miljoen zullen er ongeveer 700.000 van Frankrijk ook wel hebben, denk ik.
0: Maar in principe, als het nu blijft gaan zoals jij denkt dat het gaat, dan blijf je wel bovenaan staan dus.
2: Ja, dat is logisch, want daar heb ik alles goed.
0: Ja, dat wil ik zeggen, maar dan kan je niet meer ingehaald worden doordat iemand anders nog iets geks heeft voorspeld.
2: Nee, daarom. Ik hoop dat iedereen nu alles invult wat ik net heb gezegd. Dan blijf ik altijd bovenaan.
0: Ja.
2: Dat is alles.
0: Johan, we gaan voor je duimen. Laten we hopen dat het voor jou in ieder geval mooi afloopt, het toernooi. Maar op dit moment van die 1,4 miljoen spelers gewoon de allerbeste van Nederland. Heb een mooie dag en een mooie wedstrijd vanavond.
2: Dankjewel.
0: Johan Knipping staat helemaal bovenaan bij Scoop.

0: talking. Harry Styles en Late Night Talking in de ochtendshow. Hij is erg onder de indruk geweest, las ik laatst weer in een interview van de stad Amsterdam. Hij heeft het heel erg naar zijn zin gehad hier. Maar echt veel meer dan dat hij...
1: Hij heeft nog gratis koffie achtergelaten voor mensen. Had hij dus in een bepaald koffiezaakje waar hij elke ochtend kwam... heeft hij vooruit betaald voor de hele dag voor iedereen koffie. Vond ik wel heel sympathiek.
0: Dat is toch een mooi gebaar.
2: Dat is
0: toch
2: leuk. Fantastisch.
0: Nee, dit was echt een wereldster die zoiets had van... ja, ik zou prima in Amsterdam
3: kunnen leven. Ik denk dat Amsterdam best wel een leuke stad is als buitenlander... om daar rond te wandelen.
0: Oh, dat denk ik ook, ja.
1: Het is vrij populair ook, merk ik. Ja.
3: Dat is niet normaal.
2: Want waar woon jij? Een beetje haar centrum?
1: Een beetje buiten, iets buiten het centrum, ja. En aan de oostkant. En daar is het redelijk rustig, maar zodra je nu het centrum ingaat... dan is het wel echt meteen gewoon polonaise.
3: Ik moet wel zeggen, als je naar Amsterdam... er is altijd wel reuring. Dat is wel, het leeft wel.
0: Ja, nee, zeker. Er gebeurt een hoop. Ja. Maar ik geloof dat de Amsterdamse zwemmers... die vinden zelf dat het wel ietsje minder kan, hè, geloof ik.
1: Ja, maar dat vind ik altijd zo, dat hoort ook een beetje in de volksaard tot zeiken.
3: Ja.
1: En dat, ja...
3: Weet je, ik zou ook een goede Amsterdam kunnen zijn.
0: Jij zou...
3: Ja, zeker.
0: Jij zou dan goed kunnen aarden. Ja. Wij gaan zo meteen begin de dag met een mooi bedrag spelen. Dit is de stem voor vandaag.
4: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: Nou, die moet denk ik te doen.
5: Geen idee. Echt.
0: Oh, we laten ik hem zo ook. Nog een keer horen.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
6: Kippie.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Vakantieveilingen. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: 538 Nieuws. 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie onderzoekt met speurhonden een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en er is nog niemand opgepakt. En waarom er werd gestoken is niet bekend. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. En ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. En door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd. Dat hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer hebben over hen. Omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Gaan we naar het weer. Opnieuw een zonnige en warme dag. Beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel Flo, dan de files. En Rick weet waar ze staan. Begin op de A9, Amstelveen, Alkmaar bij Velzen. Wegwerkzaamheden en de vertraging 27 minuten. A15, Nijmegen-Gorkum bij Arcol 37. En de laatste is de A16, Ridderkerk, Terbrechtseplein, Beijen, Terbrechtseplein. De vertraging 27 minuten.
0: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
21: Fijne vakantie.
22: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
23: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
24: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
20: Ja, 4 over 9 is het. Goedemorgen.
25: De 538 Ochtendshow.
20: Wij gaan zometeen 538 euro weggeven. Tenminste, dat hopen we. In het begin de dag met een mooi bedrag. Na Alia, dit is Try Again.
26: Radio 538. Het is wat, ja, hè?

0: Pink, Just Like Fire. Nou, dat is een actuele plaat op dit moment natuurlijk. Want Europa wordt geteisterd door bosbranden. We hebben toevallig gisteren iemand gesproken die een website ook bijhoudt. Waar alle bosbranden op te vinden zijn.
1: Oh, dat is een drukke site momenteel. Ja, dat is, heel Frankrijk staat in de fik volgens mij.
0: Nou, het schijnt nu ook in de buurt van Parijs. Of schijnt er is in de buurt van Parijs een grote bosbrand gaande. Waardoor de Route Soleil voorlopig is afgesloten. Dus voor iedereen die
2: en dat kan nog weken duren.
0: Weken?
2: Nou ja, ze zijn in ieder geval nog weken aan het blussen. Oh. Misschien. Dagen tot weken, ja. Kan 1 week zijn, kan 2 weken zijn, kan ook 2 dagen zijn. Ik zit het de hele ochtend voor te lezen. Luister jij naar mijn nieuwsbericht?
1: Heeft er iemand een tegeltje?
0: Wij gaan zo meteen aan ons rad draaien. En dat kan €50 zijn, dat kan €100 zijn.
2: Dit is zo flauw. Ik snap dit gewoon niet.
0: Dit is de stem.
3: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: Ja, wie is dat? Wie heeft dat gezegd? Via 0909 3058 kun je een poging wagen om deze...

0: zijn stem wellicht op te lossen en ons te vertellen van wie die is. 0909-3050.
1: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: Ja, die is wel te doen, toch?
2: Geen idee.
0: Hoe kan dat nou, jongens?
2: Ja, omdat ik het niet weet.
0: Nou, luister nog één keer.
1: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: Heb je enig idee, mag je...

0: eerste plek om te zijn vandaag. In the Shadows. The Rasmus hoorde je om 18 over 9. Wij hebben vandaag in begin de dag met een mooi bedrag deze stem op onze band staan.
1: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: En we zijn het erover eens. Tenminste, eigenlijk zijn we het er helemaal niet over eens. Ik vind hem vrij makkelijk en goed te doen. Maar Rick en Florentien vinden hem heel moeilijk.
2: Ja, ik weet echt. Ik heb geen idee.
3: Ik denk dat ik het weet, maar het lijkt op veel verschillende stemmen trouwens.
0: Ja, het zou meer kant op.
3: Ja.
0: Ja. Maar wie zoeken we? Daar gaan we nu achter komen.

0: laten wij Cynthia eens even een poging wagen hier. Goedemorgen, Cynthia.
1: Goedemorgen.
0: Vond jij moeilijk?
1: Ja, ik heb een lichte twijfel.
0: Oh jee.
2: Oh jee.
1: Oh jee, oh jee.
0: Ja, nou,
1: Ja.
0: Maar twijfel je tussen twee namen?
1: Nee, het begin denk ik van, dit is hem. En aan het einde denk ik, is hij het wel?
0: Oh, nou,
1: wie... Maar we gaan het gewoon proberen.
0: Ja, precies. Ik zou zeggen, roep een naam.
2: Ja.
1: Ik denk Albert Verlinde.
0: Albert Verlinde.
3: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
2: Nee. Nee, is het niet. Nee. Ik snap je wel, het begin lijkt erop.
0: Ja, maar dat zei ja, begin zei je al van dat zou hem kunnen zijn, maar het einde niet. Nou, het is hem niet dus, Cynthia.
1: Dankjewel.
0: Mooie dag, hè? Hoi, hoi.
1: Succes nog.
0: Merci. Nicole, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wie zoeken wij vanochtend?
4: Peter van der Vorst.
0: Peter van der Vorst. De, ja, hij was presentator. Tegenwoordig is hij natuurlijk
2: directeur
0: geworden.
2: Bobo, hè?
4: Ja. Nou.
3: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: Nou,
2: daar lijkt hij inderdaad heel erg op.
0: Het is overigens niet goed, maar ik snap je gedachtegang.
4: Oké, dankjewel.
0: Hey, mooie ochtend. Hoi, hoi.
4: Jij ook, doei.
0: Ricardo, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Nou, zeg het maar.
5: Ja, ik heb het idee dat die bij die snor aan die tafel zit, die Victor Vlam.
0: Victor Vlam?
5: Ja, zeker.
0: De spindokter van Rick.
5: Ja, sowieso.
0: Sowieso. Even luisteren.
3: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: Nee, is ook niet goed.
2: Ik snap de tekst wel bij hem ook.
0: Ja, dat wel, ja. Maar het is...
5: Ook niet goed.
0: Hey, zonde, man.
5: Helaas.
0: Hey, mooie dag, hè?
5: Jammer, hoi, hoi.
0: Hoi. Maxime dan.
6: Hi, goedemorgen.
0: Wie zoeken wij vanochtend?
6: Ik denk dat het Renze Klamer is.
0: Renze Klamer, de talkshow-host.
6: Ja. Ja, want je kan niet iedereen tevreden houden, denk je dan, hè? Met zijn mede-presentatoren.
0: Oh, dat gaat over de hele discussie van wie de nieuwe RTL-talkshow moest gaan presenteren. Ja. Even luisteren.
3: Je kunt niet iedereen te vriend houden en tevreden stellen in het leven.
0: Ja, het is helemaal goed! Ja! Dat is geloven.
6: Nou, mooi.
0: En Sophie heeft er weer een slinger aan gegeven.
7: Ja, ik stond al bijna in te katten hier, maar...
0: Nou, we zullen er een stoel bij zetten voor jou.
2: Ja, ja, ja!
0: Geloven.
7: 538 euro.
6: Nou, geweldig.
0: Hey, de hoofdprijs.
6: Nou, dat gebeurt, ik weet niet of het vaak gebeurt, maar ik ben er niet zo heel blij mee.
7: Ja, ik doe het best goed.
0: Ik moet zeggen dat Sophie is een dure draaister.
7: Ja, ja, zeker.
0: Ja, die kost het bedrijf een hoop geld, maar dat is voor jou gunstig. Die pakt gewoon de hoofdprijs.
6: Daar ben ik heel blij mee, dankjewel.
0: Had je al plannen met het geld ook?
6: Nou, ik ben net verhuisd, dus in principe is het best wel welkom.
0: Oh ja. Maar ben je helemaal uitverbouwd en zo al? Of moeten de puntjes nog op de i?
6: Ik geef binnenkort een housewarming. Dus daar kan ik wel goed aan besteden, denk ik.
0: Nou, dan wens ik jou een fijn feestje. Wij gaan het geld overmaken. En een hele mooie dag vandaag, Maxime.
6: Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel. Tijd voor de smulschijf van deze week.
8: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: Emma Eesters.

0: spreek ik die van jou.
1: Ze is gewoon de... deze ochtend, of deze week eigenlijk bij ons in de ochtendshow. Emma Heesters en Hartenbreker, de nieuwe single. En die past goed bij dit weer, zegt Rick hier ook in de app, zie ik. Dus nou, die heeft het inderdaad goed opgemerkt. Hey, wij gaan zo meteen, en dat is wel even leuk voor de mensen die wat laat zijn ingeschakeld, nog kaarten weggeven voor de weekend. Hebben we nog niet gedaan vanochtend, dus als je daarop zit te wachten, goed nieuws. Die komen nog langs. Hoor je zo dadelijk de oproep, dan mag je bellen naar de studio op 0909-3058. Ben jij degene die op de radio te horen is, dan ga je er vandoor met 2 tickets. En win je dus die kaarten voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stewell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt van noord naar zuid 27 tot 33 graden vandaag.
7: Lekker hoor.
6: En het staartje van de dinsdagochtendspit, ja. Of is het nog druk?
7: Nou, negatief files begin op de A8 Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan. 20 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Arco 48. A16 Ridderkerk ter Bresseplein, Beijer ter Bresseplein. De hoofdrijbaan, de vertraging 18 minuten.
6: 2:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Door de nieuwe spanningen tussen de VS en Iran stijgt de olieprijs. En dat heeft ook weer gevolgen voor de benzineprijs bij ons. Een liter kost langs de snelweg nu €2,54. En voor diesel betaal je €2,39. Steekpartijen bij opvangcentra. Brabantse media schrijven dat 4 mensen zijn opgepakt nadat er misschien iemand was neergestoken bij een opvang voor statushouders in Bavel. In Almere viel een gewonde bij een AZC, meldt Omroep Flevoland. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand in zuidoosten van Parijs. Het vuur woedt in een bosrijk gebied in de buurt van de plaats Fontainebleau. Ja, en Tim, blussen kan dus nog dagen of misschien wel weken duren.
7: Ja, Tim.
8: Dus dat kan 1 dag zijn.

0: It's Happening. Zo heet de plaats van Direct, maar dat geldt ook voor de mensen die zitten te wachten op de kaarten voor The Weeknd. Want...
1: What up, it's The Weeknd.
2: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-3000-538.
0: Dus oh my god, it's happening. Right now, bel nu als je tenminste de kaarten wilt winnen. Via 0909-3000-538 maak je de kans op.

0: Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Coyote Ugly, toch? Kwam de plaat uit, dacht ik. Ja. En wij hebben zojuist de oproep laten horen voor de mensen die naar de Weeknd willen. En ik weet zeker, dat zijn er al.
1: Met 538 naar The Weeknd Live.
0: Hij staat in de Johan Cruijff Arena. En aanstaande vrijdag ben jij dan eventueel al te gast daar in de Johan Cruijff Arena om hem live aan het werk te zien. Mandy, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, Mandy.
2: Hallo.
0: Ik hoor de zenuwen in je stem.
2: Ja, zeker.
0: Hey, kaartjes voor de Weeknd, ze zijn mega populair. Maar hoe kan het dat jij ze nog niet hebt dan?
3: Ja.
2: Ja, ik dacht, ik ga gewoon bellen. Ja. En nou, nu ben ik hier, dus ik hoop. Ja,
0: die stap heb je gezet. Maar heb jij ook geprobeerd om op de normale weg om kaarten te scoren?
2: Nee, maar ik vond het op tickets wat erg duur.
0: Oh, je hebt wel al even gekeken.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey Mandy, nou is het aanstaande vrijdagavond dat concert van The Weeknd. Tenminste, dat is de show waar wij je heen sturen. Had je al plannen?
2: Nee.
0: En weet je wie je eventueel mee zou nemen?
2: Ja.
0: Wie dan?
2: Ik denk mijn collega, want we zeggen al heel de week, als het lukt, dan gaan we.
0: Oh. Hey Mandy, aanstaande vrijdagavond ben jij bij The Weeknd?
2: Geweldig, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, je wint 2 tickets
2: dankjewel.
0: Voor de show aanstaande vrijdag in de Johan Cruijff Arena.
2: Oké, nou geweldig, dankjewel.
0: Veel plezier, hè. Hoi, hoi. Nou, Mandy is

0: Jamaican Bam Bam. Wat een hit ook dit. 9:45, de 35 ochtendshow, waar morgen rond dit tijdstip natuurlijk onze eigen Adi weer te horen is. Die komt dan langs met een mopje uit de kroeg. Zoals hij dat wel vaker heeft gedaan in het verleden. Zullen we even een oudje in de stemming te komen? Nou, wat is het nou?
1: En wat is het nou? Een kerel rijdt in een trabantje op de snelweg.
2: Oh.
1: En die ziet op een gegeven moment een hele grote, dikke Mercedes staan. Met zijn motorkap op. Dus hij denkt, gaat die man helpen. Dus die gaat op de vlucht ook, die raadt een stukje naar achteren toe. Hij zegt, meneer, wat is er in de hand? Hij zegt, ja, wat is er in de hand? Hij zegt, staan die voor lul hier? Hij zegt, die auto doet het niet meer. Hij zegt, heb je de ANWB al gebeld? Hij zegt, ANWB gebeld? Hij zegt, man, gepraat Paul te vinden hier ook. Hij zegt, wacht even, ga ik voor u bellen? Ik denk, het zal er niet, het trabantje bellen. En die gaat bellen. Hij zegt, ik ken een half uurtje duren, maar ze zijn onderweg. Willen we drinken? Ze willen we drinken? Hij zegt, man, wat moet je nou wat drinken? Hij zegt, wacht even, achterklepje open. Koelkastje, geeft hij mij wat te drinken. Hij zegt, redt u het zo of wil u wat eten ook? Hij zegt, ga nou uit hoor. Hij trekt een laadje open, smeert een broodje voor hem en geeft hij hem. Hij zegt, nou, ik word er helemaal gek van. En die kerel met die Mercedes, die komt bij die dealer. Hij zegt, alles inbouwen wat je maar inbouwen kan. Dan staan we een tafel lul. Met een of andere kerel met een trabantje. Hij zegt, ga maar niet meer gebeuren. Nou goed, gaat maanden overheen. Raad die kerel met die Mercedes op de snelweg. Ziet hij de trabantje staan op de vluchtstrook. Zootje stoom, jongen, water langs de ramen. Hij denkt, dat is die man. Dus hij stopt en rent er naartoe. Hij tikt op het raam. Hij zegt, meneer, ik ben die man van die Mercedes die u het ongeluk hebt. Hij zegt, geef je even twee tellen, sta even te douchen.
0: Nou, morgen is Adi hier weer met een nieuwe. Dus rond dit tijdstip weet je dat je dat kan verwachten. R.E.M. in de ochtendshow, Losing My Religion.

0: I'm losing my religion. Vanmiddag vanaf 12 uur gaat hier op 538 de zomertop 538 weer verder. Dus dan hoor je de 538 grootste zomerhits ooit gemaakt. Tenminste, een deel is al geweest gisteren. Ja. Maar we pakken de lijst weer op vanmiddag om 12 uur. En om vast een beetje
1: bij Lindo, hè?
0: Ja, bij Lindo, inderdaad. Om vast een beetje in de stemming.

0: Jean Paul. Een temperature in de 25 ochtendshow. Ja, vast een beetje vooruitlopend op de zomertop 538. Die zo dadelijk dus om 12 uur weer verder
1: gaat. Ja, lekker hoor. Het warmste dag. Het warmste moment van de dag natuurlijk. Hè.
0: Ja, wat is vandaag nou de warmste dag van de week ook geloof ik, hè? Met 33 graden.
2: Ik dacht morgen eigenlijk.
0: Hoe is het morgen nu weer?
3: Het wordt de hele week nog prachtig.
2: Het wordt heel de week hoor, prachtig.
0: Dus wat dat betreft hebben we de perfecte week uitgekozen. Ja. Voor de zomertop 538.
2: Ja, je had het niet in november moeten doen.
4: De 538 ochtendshow. Service desk.
0: Nou, jij zegt dat, maar misschien is het wel hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Met de regen tegen de ramen kletterend.
2: Een beetje opbeurend werk.
0: Dat het eigenlijk heel fijn is om alleen maar zomerliedjes te horen dan. Maar goed. Zometeen hoor je Martijn Legouw. Voor het zover is, gaan we nog wel eventjes naar wat vragen die vanochtend zijn binnengekomen. Even kijken, ik zie hier nog een opmerking. Jullie hadden het vanochtend over ruzie op vakantie. Ik vraag me dat ook altijd af. Waarom vrouwen dat doen?
2: Ja, dat vind ik heel flauw.
0: Heel flauw. Maar komt wel binnen. Even kijken, iemand die wil weten waar Niels is. Nou, die is een dagje vrij, maar die is er morgen weer. Dus dat is ook beantwoord. En dat waren eigenlijk een klein beetje de vragen voor vanochtend die zijn binnengekomen. Dus dat valt eigenlijk wel mee.
1: Ja.
0: Ik denk dat we gewoon heel duidelijk zijn geweest.
2: Jawel.
0: Dat is prettig. Zometeen, dus Martijn, morgenochtend een nieuwe ochtendshow met Ari en meer. Dus tot dan.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed. Voor bij jou op het werk.
8: De 5 van het bedrijf.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
13: Yes!
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
13: Yes!
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie!
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders grijp je mis.
20: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je én gezellig op puppytraining
21: en zit!
20: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
21: Ja, nee, ik ben al weg!
20: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
20: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PlaceFly Vakanties.
13: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: PlaceFly Vakanties.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: 538 Nieuws.
28: 10 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De prijzen aan de pomp zijn weer verder gestegen. En dat komt allemaal door nieuwe spanningen tussen de VS en Iran. Langs de snelweg betaal je nu €2,54 voor een litertje benzine. Voor diesel €2,39. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. Rechercheurs in Bangkok die hebben een eerste onderzoek gedaan naar de brand in een bar. Er vielen zeker 32 doden, onder meer omdat de brandbeveiliging niet werkte. En ook stond er een snoepkraam voor een nooduitgang. Er zouden ook deuren dicht zijn geweest om te voorkomen dat gasten zouden vertrekken zonder te betalen. En de Franse bondscoach zegt dat Spanje favoriet is in de halve finale op het WK. Ze verdedigen heel goed en hebben maar één doelpunt tegengekregen. Dat zei hij althans. En de bondscoach van Spanje die vindt het niet belangrijk en zegt dat zijn spelers gewoon moeten genieten, omdat ze dit misschien nooit meer meemaken. Gaan we naar het weer. Opnieuw een zonnige en warme dag. Beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel, Florentien. Indekken.nl, hè, die Franse bondscoach, ik hoor het al. Het 538 verkeer door Flitsmeister dan. Er wordt op 10 plekken op dit moment een vertraging gemeld. En de drie langste die staan in dit overzicht. Dat krijg je van de A2 Utrecht en Bosch tussen Geldermals en Waardenburg. Bijna een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tel en Arkel. Bijna 50 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens. Daar is de weg dicht. 22 minuten vertraging. Controles dan. De A1 Duitse grens richting Hengelo bij 177.2. Ook veel gemeld de A2 Maastricht echt bij Geleen. 237.4. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere 112.5. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.9. Tot slot de A73 echt richting Venlo bij Zwalmen 24.6. En wil je het hele overzicht? Het staat allemaal in de Flitsmeister-app.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
31: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
32: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: 5-2-8. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
8: De kudo's gaan naar Vesting de Bronsbergen. Want we gaan beginnen aan hun 5 van het bedrijf. Met Justin Timberlake nu op 5 uur.

0: 538 met de final countdown. Jaar geleden kwam deze plaat uit en nog steeds onverwoestbaar. Je hoorde hem in de vijf van het bedrijf.
1: 538.
2: De vijf van het bedrijf.
0: Van Vesting de Bronsberg. En daar werkt Jaike. Jaike, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik heb even mijn journalistieke werk gedaan. Vesting de Bronsbergen, tenminste, ik heb het gegoogeld. Het is een bungalowpark op de Veluwe, toch?
3: Ja, klopt. In Zutphen.
0: Maar niet zozeer een bungalowpark zoals we een bungalowpark kennen. Want ik begreep dat mensen ook daar bij jullie gewoon permanent mogen wonen.
3: Ja, het wordt een beetje gedoogd door de gemeente inderdaad hier.
0: Oh.
3: Dus laten we zeggen, de huisjes zijn gewoon allemaal van eigenaren.
0: Ja.
3: En nou ja, het grootste deel van de eigenaar woont eigenlijk zelf in de bungalows. En ja, er zijn nog een aantal huisjes die wij dan nog wel verhuren voor vakantiegasten.
0: Ah, oké.
3: Maar dat is niet meer zoveel als dat het vroeger was.
0: En die mensen die wonen er dan het hele jaar door?
3: Ja, klopt.
0: Wat grappig. Ik vind het wel een mooi idee dat je gewoon het hele jaar door gebruik kunt maken van het subtropisch zwemparadijs, van de bowlingbaan en alles wat je daar hebt. Of
3: ja,
0: het zo niet?
3: Ja, dat is heerlijk toch? Lekker rustig park, mooi
0: inderdaad.
3: Aan de
0: eikel.
3: Dus, ja.
0: Hey, en Jaike, wat is precies jouw functieomschrijving dan daar bij het bedrijf waar jij werkt?
3: Ik ben hoofdreceptie.
0: Oké, dus iedereen moet eerst langs jou voordat ze überhaupt door de slagboom mogen?
3: Ja, precies.
0: Oké, heel goed.
3: En bijvoorbeeld alle pakketten die komen hier bij onze receptie. Dus voor alle bewoners natuurlijk.
0: Maar je bent eigenlijk het gezicht dus van het park?
3: Ja,

0: De eerste die iedereen ziet.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wel een leuke baan, hè? Hey, en hoe hou jij het hoofd koel op het werk tijdens deze warme dagen?
1: Nou, op dit moment hebben we nog lekker de deuren openstaan. En straks gaan de deuren dicht. En dan proberen we de airco een beetje koel te laten worden hier.
0: Cool.
1: En we verkopen ijsjes, dus dan moeten we lekker waterijsje erbij.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hey, het is jouw vijf van het bedrijf. Heb jij die lijst zelf samengesteld als zeg maar gezicht van het park? Ben je nog even langs de bewoners geweest? Heb je je collega's ingeseind? Hoe zijn jullie tot de muziek gekomen?
1: Nee, ik heb hem eigenlijk zelf samengesteld.
0: Heel goed.
1: Ik vond het wel een leuke verrassing voor mijn collega's. Dus.
0: Nou, wat super. Ik denk dat jij nu ook al meteen de werknemer van de baan bent. Omdat jij de vijf van het bedrijf hebt ingestuurd via 50.nl... krijg jij 150 euro boodschappengoed voor jou en je collega's om de zomer op kantoor te laten bezorgen. En die prijs wordt verzorgd door Albert Heijn Zakelijk. Gefeliciteerd.
1: Nou, superleuk. Hartstikke bedankt.
0: Dus daar kan de voorraad ijs weer mee worden aangevuld.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Heel goed. Hey, wij gaan de rest van de vijf van het bedrijf voor je draaien. Ik wens jou een fijne werkdag en doe de groeten aan alle bewoners, bezoekers en iedereen die bij je aan de slagboom komt.
1: Ja, leuk. Gaan we doen. Ook een fijne dag.
0: Oké, Jaaike, werk ze vandaag. Doei.
1: Doei.
0: Dit is Bomb Republic en Good Life.

0: En deze banger is aangeboden door Vesting de Bronsberg Bungalowpark in
1: 538.
0: De 5 van het bedrijf. Jijke, de receptioniste daar, heeft de 5 van het bedrijf van vandaag samengesteld. En dat kun jij ook doen. Jij als tenen overgebleven persoon van de harde kantoorkern, terwijl je collega's al op een all-inclusive resort aan een cocktail liggen te lurken. Stel dat jij nog als enige over bent, dan mag jij jezelf ook wel een beetje verwennen. Mag je jezelf ook wel een beetje kietelen met je favoriete muziek en een boost voor het begin van jouw werkdag. Ga naar 538.nl en laat daar de 5 van jouw bedrijf achter. De favoriete liedjes die jij graag wil horen op 538. En als je dat doet en je komt op de radio, dan krijg je ook nog eens €150 boodschappentegoed om de hele company koelkast een beetje te spekken. Dus heb je daar oren naar, 538.nl, laat daar je 5 van het bedrijf achter. En zorg voor, ja, ijsjes, een lekkere lunch, voor wat koekjes, voor bij de koffie voor jou en je hele team. Moet jij eens opletten hoe snel jij werknemer van de maand wordt. 538.nl, voor jou 5 van het bedrijf. Dit is Bryan Adams op 538 met Summer of 69.

0: Er gaan allemaal verhalen rond over deze plaat, hè? Dat het niet zozeer over de zomer van 1969 zou gaan, maar meer over het standje, weet je wel. Desalniettemin was Bryan Adams in 1969 pas 9 jaar oud. Dus het is allemaal heel raar. Maar goed, de track is geweldig. Summer of 69 op Radio 538. Zometeen jouw kans op kaarten voor de man die hits op zijn naam heeft. Van I Can Feel My Face tot Starboy. En van I Feel It Coming tot Blinding Lights. Aanstaande vrijdag staat The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. En jij kunt daarheen. Blijf luisteren als je wil.
1: Ja, hallo Edwin Evers hier.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
20: 538. Martijn Lagaal.
21: Jennifer Page en Somber die komen eraan. Maar eerst Bruno Mars.

0: Dit is 538. Jouw 538 werkdag met Jennifer Page en Crush. En eerlijk is eerlijk, deze gozer heeft het wel slim bedacht.
1: Met 538 naar The Weeknd Live.
0: He? Dat je jezelf vernoemt naar het favoriet stukje van mensen van de week. Als die gozer zichzelf Tuesday had genoemd, was hij vast niet zo populair geworden, denk ik. Ik heb het over The Weeknd. En dit weekend staat The Weeknd in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Aanstaande vrijdag geeft hij daar een show en jij kunt daarbij zijn. Want wij, je vrienden van 538, hebben daar tickets voor en die willen we graag in jou kwijt. Dus als je zo meteen de oproep hoort om te bellen, bel dan meteen 0909-3000-538. Ik herhaal 0909-3000-538. Laten we eens op zoek gaan naar, nou ja, het is week 29. Het weekend van The Weeknd valt in week 29. Dus beller 29 gaat er straks vandoor met twee kaarten voor de uitverkochte show van The Weeknd in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dus hoor je de oproep, bel 0909-3000-538. Word je beller 29, ga je met je beste plus 1 dit weekend naar The Weeknd in de Arena in Amsterdam. Let's go, komt er ook aan. Zometeen Alex Warren, Eden Wiener.

0: 538. Fever Dream. En wil jij naar de weekend?
1: Met 538 naar The Weeknd.
0: Dit weekend. Dat was het bellen geblazen, hè, met 0909-3058. Bellen 29 zoeken we, aangezien het weekend in week 29 valt. Hey Sandra.
2: Ja?
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met Martijn spreek je van 538. Hoe is het met je?
2: Hi, hallo.
0: Hallo. Hoe gaat het?
2: Ja, ik heb een beetje nerveus, maar...
0: Waarom ben je nerveus? Ligt dat aan mij?
2: Nee, zeker niet. Zeker
0: ik
2: wou
0: net zeggen, als ik bijt, dan bijt je gewoon terug, hè? Zo is het ook.
2: Ja.
0: Hey, jij hing hier in de telefooncentrale op 0909-3058. Ja. We hebben even alle lijnen bekeken, we hebben even alle cijfers gecheckt. En weet je wat nou gebeurd is?
2: Nou?
0: Je bent bellen 29, je hebt gewonnen! Rustig!
2: Nee!
0: Ik wil niet dat je van je stokje gaat in mijn radioprogramma, alsjeblieft!
2: Nee.
0: Je krijgt twee kaarten voor de weekend, komende vrijdag in de Johan Cruijff Arena. Gefeliciteerd!
2: Geweldig!
0: Alsjeblieft, Sandra.
2: Oké.
0: Ga even zitten. Pak een kartonnen zak om even in te ademen. Zorg dat je rustig wordt. Ik ga je even terugschakelen naar Megan van achter de schermen. Die gaat het allemaal met je regelen. Maar aanstaande vrijdag ga jij met je plus 1 naar de arena. Je gaat bij de weekend.
2: Oh, geweldig.
0: Heel veel plezier, Sandra. Fijne dag, hè.
2: Ja, dankjewel.

0: Ja, iedereen denkt dat werken bij de radio heel makkelijk is, maar je moet tegenwoordig echt een Duolingo-streak van heb ik jou daar hebben om al die plaat af te kondigen. Bailamos! Enrique Iglesias! Tijdens je 50-jarige werkdag. Esther van het Nieuws is aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is nieuws over Lewis Hamilton, begreep ik.
1: Ja, hij is ergens gespot en het is een bijzondere plek. Waar? Dat hoor je zo meteen.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister deze week naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Had y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
17: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora Autoverzekering.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landbouw. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: With the OG.
28: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
29: Praxis.
30: 538 Nieuws.
31: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het toegenomen geweld tussen Amerika en Iran merk je weer bij het tanken. Langs de snelweg betaal je sinds vandaag bijna €2,55. En diesel is daar ruim 1,5 cent duurder geworden. Vorige week gingen de prijzen ook al met meerdere centen omhoog. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Heeft met de droogte te maken. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten drinken en om branden te blussen. De eerste militaire oefeningen van de bondgenoten die Oekraïne wil beschermen na een wapenstilstand zijn de komende herfst in Polen, dat zegt premier Tusk. Na Polen doen ook Frankrijk en Groot-Brittannië dan mee. Premier Jette zei ook dat wij gaan oefenen, maar wanneer en of dat in Polen is, is niet bekend. En dan Lewis Hamilton, de Formule 1-coureur, duikt op in vakantiefoto's van Kim Kardashian en haar familie. Zo zou hij met de dochter van Kim, Chicago, op de foto staan. Lewis en Kim worden al een tijdje samen gespot, maar hebben hun relatie nooit bevestigd. En de nieuwe beelden zorgen opnieuw voor veel speculatie. Het weer, ja, opnieuw een zonnig en warme dag. In het noorden 22 tot 27 graden. In het zuidoosten kan het maximaal 32 graden worden vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Thanks, Esther. Dan tijd voor verse verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 11 vertragingen op de A-wegen in Nederland. En 3 langste vertragingen, die krijg je nu. De A2 de Bosch naar Utrecht, daar tussen Waardenburg en Beest door een ongeluk. Nu een 30 minuten vertraging. De A27 Utrecht naar Almere tussen Eemnes en Huizen. Door voorwerpen op de weg, 18 minuten. En de A76 Geleen naar Keulen voor Duitsland. 23 minuten voor je binnenmacht. De weg is daar afgesloten vanwege de controles. Verder heel veel flitsers. De meest doorgegeven gevallen zijn de volgende. De A4 Delft-Schiedam bij Schiedam 61,3. De A9 Alkmaar-Haarlem bij Heilo 67,8. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere 112,5. En de A28 Amersfoort naar Zwolle bij Hulshorst 59,9. De laatste, de A73, echt naar Venlo bij Zwolmen. Daar controle bij 24,6. En wil je het hele overzicht, kijk in de Flitsmeister.
32: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
33: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
34: Kippie.
35: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
36: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
0: Zometeen op 58, Jisoo en Zayn, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Maar eerst Timbaland en Carrie Hilson met deze banger, The Way I Are.

0: Wat mij betreft wel uit zijn pensioen komen. En nog een keer zo'n album maken. Met muziek als The Way I Are. Hoorde je net op 538? Dit was Mr. Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Iedere doordeweekse ochtend duiken we even in het grote Dance Smash archief hier van Radio 538. En iedere dag vissen we dan echt een paar onder boven om nog een keer voor je te draaien. En de wereldster achter de Dance Smash Classic van vandaag, die houdt veel dingen vaak het liefst gewoon in eigen hand. Hij is DJ/producer van beroep, maar veel van zijn hits deed hij ook nog zelf even de vocalen. Denk bijvoorbeeld aan Feel So Close en deze, Summer.

als connoisseur weet inmiddels dat het over Calvin Harris gaat. Die heeft dus veel hits zelf ingezongen. Dan weet je ook dat het goed is, weet je wel. En onderaan de streep hou je natuurlijk ook het meest over. Desalniettemin heeft hij eigenlijk wel een voorkeur voor vrouwelijk vocaal schoon. Want volgens deze beste man is een vrouwenstem toch het meest geschikt om de crowd te pakken zonder de drumbeat of de bass van de track in de weg te zitten. Dus daarom dook hij in het verleden de studio in met wereldsterren als Rihanna, Katy Perry, Dua Lipa en Ellie Goulding. Met die laatste dook hij trouwens ook het bed in, maar dat terzijde. In 2013 belde hij de Jordaanse zangeres Aya Morar voor een samenwerking. En dat werd uiteindelijk Thinking About You, de Dance Mash Classic van vandaag.

Jisoo and Zayn. Eyes closed. With our eyes closed. Die Zayn heeft wel eens gezegd: de enige reden waarom ik nog steeds fulltime artiest ben, is dat mijn kinderen later kunnen zeggen dat ze een hele stoere vader hadden. Voor je kinderen doe je alles. Dit is 538 van de begeleider in het kinderspeelparadijs tot aan de hovenier van het Koninklijk Paleis. Wie je ook bent, wat je ook doet, de 538 werkdag is er voor jou. En als je een boost kunt gebruiken, dan is dit het moment. Loop even naar de automaat voor een driedubbele Johnny Wakker voor jou en je collega's. Score even wat karmapunten en een shot cafeïne. Krijg je zometeen muziek van Flair. Door het oog van de nacht komt eraan. Na deze onverwoestbare classic van Toto. Stop Loving You op 538.

0: Dit is een soort muzikale liefdesbaby van de bankzitters en golfband. Stop or go. Flair uit Den Haag. Door het oog van de nacht. Nieuwe muziek op Radio 538. Is het niet een beetje tijd voor een bonus? Hoort jou denken. Al heel lang. Nou, dat kan. Als je niet van de baas komt, dan moet je er zelf maar achteraan. En dat kan in Stop or Go, want je kunt straks 100 euro winnen... door het beantwoorden van 5 vragen, die iedere vraag 20 euro waard zijn. Je mag zelfs de categorie nog kiezen waarin die vragen op je af worden gevuurd. Als je 5 vragen goed beantwoordt, pak je dus 100 euro. Je kan stoppen wanneer je wil. Krijg je het geld wat je op dat toe hebt verzameld, krijg je uitgekeerd. Maar geef je 1 fout antwoord, dan ben je wel al je opgebouwde saldo kwijt. Dat is in het kort hoe Stop or Go werkt. Wil je meespelen, app dan het woord Go plus je naam met de app van 538 deze kant op. Dus Go en je naam in de app van 538. En wie weet zit je zometeen in de quiz. Ook muziek onderweg van Sam Jeu, Seal en ook de Bauza. Komt eraan.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Hij zegt, nou, als je die schoenmaker, die zit er nog steeds. Hij zegt, voor de oorlog heb ik daar nog een paar schoenen ingeleverd. Nee. Bruine schoenen, zwarte zomer, met lichte veters. Hij zegt, meneer, zijn dit zijn uit omhoog? Hij zegt, ja, dat zijn ze. Ze zijn volgende week klaar.
1: 538. De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren... voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall... verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd...

0: Robbe Jaanland voor een hoedvol avontuur.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: De zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
9: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: 538, Martijn Lagaal.
28: Wil je €100 winnen? App het woord GO in je naam met de app van 538. En wie weet...
27: Radio 538.
28: Zie je zometeen in Stop or Go. Het spelletje wat we iedere week gaan spelen hier op Radio 538. De Bouwstar komt eraan met Magnetic naar Kensington en done with it.

0: Bowser. Zomer op je radio. Magnetic hoorde je op radio 538. Stop or go. We gaan Stop or Go spelen met Hans. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb begrepen van de mensen achter de schermen hier dat jij eigenlijk zo goed als iedere dag een soort wereldreis onderneemt om naar je werk te gaan.
1: Ja, klopt.
0: Van Zwaag-Westeinde naar Amsterdam en nu ben je onderweg naar Enschede.
1: Dat klopt ook weer.
0: Ik mag hopen dat jij een hele goede kilometervergoeding hebt van de baas.
1: Ja hoor, mij hoor je niet klaar.
0: Oké, heel goed. Hey Hans, we gaan Stop or Go spelen. 5 vragen die je binnen 1 minuut moet beantwoorden. Iedere vraag is 20 euro waard, mits je hem goed beantwoordt. Het geld wat je verdient kun je inzetten voor de volgende vraag. Als je die ook goed hebt, telt de teller steeds verder op. Je mag altijd stoppen, maar als je 1 fout antwoord geeft, ben je al je opgebouwde geld kwijt.
1: Nou ja, dat niet hopen.
0: Welke categorie wil jij spelen?
1: Wetenschap.
0: Wetenschap, die horen we niet vaak.
1: Nee, dat klopt, want ik ben analist.
0: Oh jee, nou ja. Zullen we die 100 euro maar meteen overmaken, Hans dan? Nee, dat moet ik
1: niet.
0: Maar dat, je legt jezelf behoorlijk wat druk op. Maar dat vind ik wel mooi. Als jij go zegt, dan gaan we beginnen. En dan gaan we gewoon de vraag op je afvuren.
1: Oké, go.
0: Go. Vraag 1. Wie formuleerde de algemene relativiteitstheorie?
1: Dat moet Einstein zijn.
0: Dat is het goede antwoord. Stop or go.
1: Go.
0: Vraag 2. Hoe heet gesmolten gesteente boven de grond?
1: In de grond heet het magma, buiten de grond heet het lava.
0: Nou ja, je gaat zelfs al allemaal dingen erbij roepen. Hartstikke goed. Vraag 3 tenminste, als je door wil.
1: Go.
0: Go. Wat meet een barometer?
1: Een barometer die meet de luchtdruk.
0: Ja. Weer goed. 60 euro op de teller. Stop or go.
1: Go.
0: Go. Vraag 4. Welke planeet van ons zonnestelsel staat het dichtst bij de aarde?
1: Dichtst bij de aarde? Oh jeetje.
0: Oh. Ja, ja, ja.
1: Oh jee, die...
0: Roep er één.
1: Dan moet het, denk ik, Venus zijn.
0: Venus? Ja, het is wel goed.
1: Ja, ik zat op tijd tussen Mercurius of Venus.
0: Ja, nou, dan heb je goed gegokt. Je hebt 80 euro, Hans. Stop or go.
1: Doe die laatste ook maar.
0: Dan gaan we die laatste ook gewoon doen. Wat is de officiële SI-eenheid voor energie?
1: De SI-eenheid voor energie.
0: Waarin drukken we energie uit?
1: In wattage.
0: Dat is niet helemaal het antwoord wat wij zochten. Nee, we zochten de joule.
1: Oh, ja.
0: De joule zochten we. Hans! Oh, ik voel je zo dapper!
1: Ja, jammer.
0: Helaas geen geld, maar wat eigenlijk niet in euro's is uit te drukken is het 538 Tosti-ijzer. Dat gaan we wel naar je opsturen.
1: Ja, dat is uitstekend. Dankjewel.
0: Dus ik wil je danken voor je deelname en een fijne dag wensen vandaag.
1: Uitstekend,
0: Oké, Hans. Groetjes. Hoi. Dit is Seal met Crazy op 538.

0: USA. Singling.
1: De zomer top 538.
2: Ja, of je nou op je werk zit met je pips in de frisse airco, of misschien zit je in de auto op weg naar je vakantiebestemming met je Arco. Alle ramen kunnen open. Bij 538 hebben we ons eigen speciaal ontwikkelde hitteprotocol deze week, namelijk de zomertop 538. Deze week hoor je iedere dag vanaf 12 uur de allerlekkerste hits ooit voor het allerlekkerste seizoen van het jaar. Lindo gaat zometeen vanaf 12 uur verder. Die pakt de draad erop met de zomertop 538. En samen tellen we dan af naar de allergrootste zomerhit ooit. Hey! Dit is ook zo fijn. Ik krijg er wel warm van. Bakermat en Rani.

0: 538. Die straks om 12 uur verder gaan met Lindo. Parker, Mats en Rani met I Love Life. En Esther, geef maar toe. Jij vindt deze ook fijn. Je ging als een raket net.
1: Ik vind het echt een lekker nummertje.
0: Hey, nieuws zometeen. Wat heb je mee?
1: Nou ja, iedereen raakt natuurlijk wel eens wat kwijt, hè. Maar hier is iemand wel heel iets geks verloren. En veel ook. Wat het is, hoor je zo.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: De Zomer Top 538.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Simpler. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt... Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat ze haar sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij en die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit en de brandweer is weer vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond, van het gebouw is niks meer over. Het moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Branden ermee blussen en vee laten drinken mag nog wel. En tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. En een kaasmakerij in het zuiden van Duitsland is 20.000 kilo kaas kwijt. De Emmentaler was ingeladen in Beieren en was met de vrachtwagen onderweg naar Frankrijk, maar daar is nooit aangekomen. Het is onduidelijk waar de kaas is en of het gestolen is. De kaas was €80.000 waard. Het weer, ja, zonnig en warm en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er wel iets meer sluierwolken. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Esther, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 Den Haag-Lunetten bij Nieuwegein is een ongeval met een vrachtwagen. 42 minuten is je vertraging. Moet je richting het oosten, rij dan om via de Ring Utrecht Zuid. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug, de weg dicht 32 en de laatste de A76. Richting de Duitse grens, dat komt door werkzaamheden op de A4 in Duitsland. Heb je in Nederland dus al last van 27 minuten, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 richting de Duitse grens, hectometerpaal 172,8. A2 Weert-Echt 202,2 en de A4 Delft-Schiedam 61,3. A9 Alkmaar-Haarlem 56,6 en de A12 Maarn-Ede 83,1. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,6 en de A27 Utrecht-Hilversum 90,9. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win

0: Een kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert? Bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: 5-2-8. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
3: De zomer top 538.
5: Zomer op je radio. Ja hoor, goedemiddag.
3: Floris Molenaar.
5: Ik las een bericht met een tip om je barbecue makkelijker schoon te maken. Je hoeft er weinig voor te doen. Hoe dit in elkaar zit, hoor je zo meteen. En dit is Kygo in de lijst.
3: Radio 538. 422.

in de zomer top 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een verhaal over barbecuen. Waarom is het slim om dat te doen in de buurt van gras? Van een gazonnetje. Je hoort het over 6 minuten na Eric Prydz. Call on me in de lijst op 402.

0: Magic en Rude op 419. Leg hem in het gras.
1: De zomer top 538.
0: Ja, ik weet niet of je een fanatieke barbecuer bent. Ik heb dat niet. Ja, ik heb wel een dakterras inmiddels waar dat zou kunnen. Waar ik een barbecue op kan zetten. Maar ik vind dat een beetje gedoe. Helemaal met die kolen opwarmen. Dat duurt allemaal eindeloos. En daarna weer helemaal schoonmaken. Ik heb daar het geduld niet echt voor. Lekker is het wel natuurlijk. Dus als iemand anders dit allemaal voor me doet. Oh, dan hoor je mij niet klagen. Lekker. Ja, mocht je ergens deze dagen de barbecue nog even aanrammen met het lekkere weer. Is dit wel een handige tip om dat schoonmaken dus wat makkelijker te maken. Ik las daar een bericht over. Wat schijnt te werken na het barbecuen dat rooster een nacht in het gras leggen. Dus je legt hem in het gras en dan wordt het, dat koelt een beetje af. Dan komt er van die dauw in dat gras. En die dauw zorgt er dus voor dat het vet en de aangekoekte resten eraf geweekt worden. En daardoor is dat rooster is dus zo schoon met een nachtje. Zo gebeurt. Ik zit direct te denken dat die dauw zorgt ervoor dat het vet eraf gaat. Zou dat ook bij mij werken? Dat ik een nachtje in het gras ga slapen. Dat daarna dat er geen vet meer aan mijn lichaam zit door de dauw. Dat zou lekker zijn. Zeggen, oh!
1: De zomer top 538.
0: En Stardust, Music Sounds Better With You in de lijst op 418.

0: Master KG, Jerusalem op 416.
1: De zomer top 538.
0: Hey, editie dinsdagmiddag. Goedemiddag, Floris hier. Deze week te winnen hier bij 538. Tickets voor The Weeknd. Komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het werkt eigenlijk vrij simpel. Hoor je de oproep om te bellen op 538? Dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans op 2 tickets. En dan ben je er dus gewoon bij komende vrijdag. Het leuke is, even tussen jou en mij, die oproep hoor je al binnen nu en 20 minuten.
2: Hey, hallo. Wij zijn Tim,
3: Rick,
4: Niels
5: en Florentien.
2: Van de 538 Ochtendshow.
4: Oh, wat een weertje.
2: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
5: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
2: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent.
1: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
17: laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
23: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
24: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Lekker beatboxen door je dinsdag. Justin Timberlake, Rock Your Body. Op 414 in de zomer top 538.
1: Met 538 daar. The Weeknd live.
0: En dat kan gaan gebeuren bij jou aankomende vrijdag. Vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena. Het concert van The Weeknd. Je kunt erbij zijn. Deze hele week win je nog tickets. De last minute tickets om erbij te zijn komende vrijdag. Te winnen hier dus op 538. Het werkt vrij simpel. Hoor je de oproep om te bellen, dan bel je 0909-3000-538. En ben jij dan vanmiddag beller nummer 35? Dan zijn er 2 tickets die voor jou zijn. Dan gaan we die je kant op sturen. En dan ben jij vrijdag in de Johan Cruijff Arena bij het concert van The Weeknd. Zo simpel is het. Beller 35 worden. Zet alvast het telefoonnummer klaar. 0909-3000-538. Want die oproep hoor je al binnen nu en 4 minuten.
2: De zomer top 538.
0: En topic zometeen naar Anastasia. I'm out of love in de lijst op 413.

0: Topic en Breaking Me, 412 in de zomer, top 538.
1: Met 538 daar, The Weeknd, live.
0: Deze week te winnen tickets voor The Weeknd komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hoor je de oproep deze week, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn. Vanmiddag op zoek naar beller 35. Daphne, goedemiddag.
2: Hallo, Johan, bij Daphne.
0: Goedemiddag. Jij bent aan het werk.
2: Ja, klopt.
0: Wat voor werk doe je?
2: Gehandicaptenzorg.
0: Oh, wat moet ik me daarbij voorstellen, Daphne?
2: Ik zit in een dagbesteding, dus dan doe ik lekker knutselen de hele dag. En verven, ja. Oh. Dus ze luisteren mee.
0: Oh,
2: ja,
0: kijk.
3: Waar luisteren
0: ze
3: mee?
0: Laat ze even de groeten doen. Even schreeuwen. Hey!
2: Hey, Palle!
0: Kijk eens, wat een gezellig. Nou, je hebt een gezellige werkdag, Daphne. Dat mogen duidelijk zijn.
2: Altijd. Ja.
0: Groot fan van The Weeknd?
2: Ja, en een vriendin zeker. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Dus. Oké. Okay. Dus het zou je debuut zijn als je er vrijdag bij bent.
2: Nou, heel leuk zijn.
0: Dan is de grote vraag, Daphne. Ben jij beller nummer 35 vanmiddag?
2: Ja, maar ik ben benieuwd.
0: Jij bent beller 35! Yay! Yay! Gefeliciteerd! Jij wint 2 tickets voor het concert van The Weeknd komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena. Wie neem je mee?
2: Heel leuk. Mijn vriendin van me dan.
0: Gezellig. Nou, lekker meezingen vrijdag en een leuk vooruitzicht. Richting
2: heel leuk. Dankjewel.
0: Hey.
1: De zomer top 538.
0: Door met de lijst en Bruno Mars, Risk It All. Goed nieuw, maar wel lekker zomer.

0: Frank Omwaraji, Show Me op 410.
1: De Zomer Top 538.
0: Editie dinsdagmiddag. Floris hier, goedemiddag. Esther zometeen met nieuws. Ja, het is een bijzondere dag vandaag, hè?
2: Ja, zeker. Een stukje Nederlandse cultuur is vandaag echt niet meer.
1: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: De Zomer Top 538.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?

0: anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlinefeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlinefeilingmeester.nl. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
4: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
5: Kippie.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: 538 Nieuws.
15: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het waterpeil in de Rijn en de Maas blijft maar dalen en is nu erg laag voor de maand juli. Eind deze week verwachten ze bij Rijkswaterstaat misschien wel een diepterecord, en daar staan ze ook wel van te kijken, zeggen ze bij de NOS.
16: We hebben dat langere tijd er wel zien aankomen. We kunnen ongeveer 2 weken vooruit kijken. Maar zo laag, ik schrik er elke keer weer van als je hier naar kijkt.
15: Ja, door de droogte wordt het op steeds meer plekken verboden om water uit rivieren, beken en sloten te halen om mee te sproeien. En de droogte in ons land is nog geen ramp, zeggen boeren en tuinders, maar dat kan het wel worden. Zeker als het zo warm blijft en er weinig regen valt. Boeren hopen dat het uiteindelijk toch weer gaat regenen. In de kassen zijn nog geen problemen. Vaak hebben die nog grote bassins met regenwater. En in de regio Rotterdam zijn 3 mannen opgepakt voor uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben overgehaald om het vliegtuig naar Spanje te pakken om drugs te smokkelen. Voor dezelfde zaak werden dit voorjaar al 2 mannen opgepakt uit Den Bosch en Capelle. En in de theaterhangar in Valkenburg bij Leiden zijn ze druk bezig om het decor en het theater af te breken. Zondag was daar de laatste musicalvoorstelling van Soldaat van Oranje. Een deel van het decor wordt geveld. Denk aan bureaus en stoelen die daarmee een tweede leven krijgen. Het weer, het is zonnig en warm met in het noorden zo'n 25 graden en maximaal 32 graden in het zuiden. Morgen verandert er weinig, maar wel iets meer sluierwolken. En dat was het nieuws op Radio 538.
17: Dus het zeg maar Soldaat van Oranje wegens succes te koop. Daar komt het dan op neer.
15: Dat kan ook.
17: Wegens, ja. Dankjewel Esther. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Het warme wegdek, 17 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 Den Haag-Lunetten bij Oude Rijn. Door een ongeval, 31 minuten, moet je richting het oosten. Rij om via de ring Utrecht-Zuid. Dan verder op de A12 richting de Duitse grens door de controles, 16 minuten. En ook op de A76 richting de grens, 34 minuten. Dat komt dan door werkzaamheden net over de grens in Duitsland op de snelweg. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 richting de Duitse grens, hectometerpaal 172,8. A4 Delft-Schiedam 61,3 en de A7 Duitse grens Groningen 252,6. A12 Maarn-Ede 83,1 en de A22 Velsen-Beverwijk 9,2. A27 Almere-Hilversum 112,5 en de A58 Tilburg-Eindhoven 32,3. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.

0: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
6: De Zomertop 538. Floris Molenaar.
7: En een bijzonder wereldrecord, dat heeft te maken met warmte. Oké, waar de

0: Fab and A Touch of Class all around the world. 408. Ben jij een zweter?
1: De zomer top 538.
0: Ja, daar kom je deze dagen wel achter, denk ik. Hè? Of je dat bent. Ik ben dat wel hoor. Twee keer per week bijvoorbeeld ga ik ook spinnen in de sportschool. Uurtje keihard trappen op zo'n fiets. Nou, dan is het daarna lijkt het net alsof ik heb zitten waterfietsen. Dat is niet de hele plas onder die fiets. Wel goed voor je huid trouwens, volgens mij. Potje zweten. Ook bij zweten geldt baas boven baas. Ik las een verhaal over Alberto Salazar. Dat is een marathonloper. Die heeft het wereldrecord zweten te pakken. Hij deed mee aan een onderzoek in een laboratorium waar ze hele speciale omstandigheden konden creëren, waarin je heel veel zweet, dus heel veel luchtvochtigheid, heel warm. Het doel om te kijken om zo, ja, hoeveel die zou zweten. Wat is nou het maximale wat zo'n kerel zweet in een uur? Nou, deze Alberto heeft in een uur hardlopen in dat laboratorium meer dan 3 liter uitgezweet. Dat is een boel, jongen. Voor jouw beeld, dat zijn dus 6,5 liters die je op vrijdag misschien wel eens drinkt. 3 liter zweten in een uur, joh. Van zoveel zweten zou ik het alleen al warm krijgen, joh.
1: De zomer top 538.
0: En Ed Sheeran in de lijst te vinden op plek 407.

0: Even kijken naar het weerbericht voor vandaag.
1: Much everywhere. It's gonna be hot.
0: Ja, het is overal gewoon lekker warm. En daarom zomerhits door je radio. De zomertop 538 met Mark van Dalen en Rico. Whatever op 405.

0: Altijd goed en zeker met het lekkere weer. Paul en Frits Kalkbrenner, The Sky and Sand. Op 403.
1: De zomer, top 538.
0: Dinsdagmiddag, goedemiddag, ik ben Floris. Warm weer, belangrijk om goed te blijven drinken. Ja, hydrateren kun je leren. Misschien heb je er wel eens wel wat mensen om je heen erover gehoord. Blijven drinken, dat is goed met het warm weer. Geldt ook voor dieren. Ik las een bijzonder verhaal over een kraai. Die had verkoeling nodig. En daar heeft hij iets heel slims voor gedaan om te kunnen drinken. Oké, wat hij deed, hoor je zo.
2: Hey, hallo, Martijn en Julia hier, uit het weekend van 538.
3: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun.
2: Insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
3: Nou, ik smeer hem, hoor. Fijne zomer. Doei!
1: Waar je ook bent.
3: Geniet van het lekkere weer.
1: Samen met Radio 538.
3: Jouw zomer, jouw 538.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
2: Oh ja. En waarom staat er dan Beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: iWish. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: getoonde prijs.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Get ready for the OG. All y'all bitches
3: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Binnen 1 minuut meer.
5: Zomer top 538. Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: De zomer top 538. Mark Floor en snelle parkje biertje.

0: J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Un Dia op 401. Goed blijven drinken.
1: De zomer top 538.
0: Ja, dat heb je misschien al wel gehoord ergens vandaag of deze dagen met het warme weer. Belangrijk, goed hydrateren met dit warme weer. Lekker blijven drinken. Ik heb het even opgezocht. Nog even een keertje extra met het warme weer. 2 tot 3 liter per dag drinken aan water. Dat je het maar even weet. Zorg goed voor jezelf. Ik zit net even te denken. Ik loop echt achter vandaag. Ik moet even een paar flinke teugen water nemen. Zo. Dat is echt nodig. Ja, ook dieren moeten goed drinken met het warme weer. Ik las een bizar verhaal over Audrey. Dat is een kraai in Amerika. Die zat bij een vrouw op een terras en daar stond een bakje water op tafel, hè, voor die kraai om uit te drinken. Het enige is, ja, dat beestje kon er niet lekker op zitten, op dat randje. Dat is zo'n kraai, dat is natuurlijk best een groot beest. 2 van die poten. Nou, dat bakje, dat donderde, heet het om als hij erop ging zitten. Maar kraaien zijn dus heel slim. Daar heb je misschien wel eens over gehoord, maar wat deed hij nou? Die pakte een tak ergens uit de tuin. Die legde hij dus over dat bakje heen. Zodat hij daar als een soort van bruggetje, dan kon hij daar op dat bakje zitten, op die tak. Kon hij rustig zitten en drinken tegelijkertijd. Joh, kraaien, dat zijn een partij slimme beesten, jongen. Soms lijken net computers. Dan is het zeg maar geen kraai, maar dan is het KI.
1: De zomer top 538.
0: Santana hoor je zo meteen na Playa Hitty. The Summer is Magic in de lijst op nummer 400. Radio

0: 397.
1: De zomer, top 538.
0: En Esther zometeen met nieuws over pruiken.
2: Ja, er is een run op pruiken in Nederland, maar wel heel bijzondere.
0: Bijzondere pruiken, oké. Okay. Mark Labrand zometeen en het vervolg van de lijst en dit op de planning.
3: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
3: De 5 van het bedrijf.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Alle verf super voordelig.
10: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw veneten.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Duitser die terecht stond voor het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit de Marken 6 jaar geleden, hoefde niet de gevangenis in. Er is te weinig bewijs, zegt de rechter.
4: De verdachte wordt vrijgesproken. En dat betekent dat de verdachte niet kan worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de ouders van Tamar.
3: Justitie had 8 weken cel geëist omdat de man afgeleid zou zijn door een telefoon en was doorgereden. De ouders van Tamar zijn tijdens het voorlezen van het vonnis de rechtszaal uitgelopen. Meerdere doden bij een grote brand in een gebouw in het centrum van Brussel. 6 mensen worden vermist. Er was een kleine brand, die was snel uit, maar brandende deeltjes vielen in een lichtschacht, waardoor een nieuwe, grotere brand ontstond. Die is onder controle, het gebouw wordt gerenoveerd. Zo'n 200 bouwvakkers moesten eruit. Het Rode Kruis is druk bezig met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom, en er zijn toiletten. En voor de deur van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. En een opvallende run op kale pruiken in aanloop naar het concert van Pitbull in Arnhem. Fans willen massaal lijken op de rapper met kale kop, pilotenbril en stropdas, alles erop en eraan. En daardoor zijn de zogenaamde boldcaps op veel plekken uitverkocht, want winkels hadden geen rekening gehouden met de run op de pruiken. Het weer zonnig en warm, met in het noorden zo'n 25 graden en maximaal 32 graden in het zuiden. Morgen verandert er weinig, iets meer sluierwolken, dat dan weer wel. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Ja, Esther, dankjewel. Dan de 3 belangrijkste files, de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Elslo en Maastricht-Noord. 49 minuten over 6 kilometer, dat heeft te maken met een ongeluk. A12 Den Haag naar Lunetten bij de Galenkopperbrug, 7 kilometer 41 minuten. En de langste, daar wil je echt niet zijn nu, is de A50 Arnhem-Os. Tussen Ewijk en Maasbrug 1 uur en 9 minuten door een ongeluk. Sterkt iedereen daar, ik hoop dat je airco hebt. Dan de belangrijkste controles bij de Lutte staan ze op de A1 richting de grens met Duitsland, 172.8. Verderop richting Hengelo bij 177.2. En nog een keer de A1, maar dan richting Amsterdam bij 14.2. Dan de A2 Weert-Echt bij 202.2. Muiderberg-Lelystad, de A6 bij Lelystad, 75.6. A7 richting Groningen bij 252.6. De A9 Alkmaar richting Haarlem, 56.6. Dan de A12 naar Ede toe vanuit Maren bij 83.1. Dat is bij Maarsbergen. Delgorkum, A15, 103.5. A17 naar Moerdijk, 6.6. A27 naar Hilversum, 112.5. A28 Amersfoort-Zwolle, 59.9. En A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. Alle controles zien? Check even je app van Flitsmeister.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
5: Klontjes liggen te zweten in de vriezer. Dit is de zomer top 538 met Big Mountain, Kylie Minogue en Fats and Small.

0: 538.
1: Ja hoor, Mark hier ingecheckt met je favoriete zomerrit. Dit is de Zomertop 538. Muziek heter dan je autostoel. En we gaan nu terug naar de zomer van 2001. Die staat mij nog echt heel goed bij. Ik was enorm aan het puberen. En ja, toen had je nog geen 538-app. Maar ik wilde wel Radio 538 luisteren op vakantie. Dus daar gingen er cassettebandjes mee. Dozen vol. Ja, richting de camping. Je beltegoed was halverwege de reis al op. Je vader draaide de routekaart voor de derde keer ondersteboven. En ook het humeur van je moeder daarmee. Maar vrolijk, potverdikkie, dat was je wel. Hè? Want deze hit, ja, knalde de hele zomer in 2001 uit je speakers. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Op nummer 393. En ja, sorry, die la la la, die gaat net als die zomer de hele dag niet meer uit je hoofd.

0: Zomer top 538.
1: Met op 392 Date La Vuelta. Hey, en wat is een zomer zonder een mega dik concert? Oké, we duiken heel even samen de geschiedenis in. Woodstock, 1969. Bijna 500.000 mensen kwamen erop af. Door alle vertragingen begon Jimi Hendrix pas maandagochtend om 9 uur met optreden. Er waren nog ongeveer 40.000 mensen over, maar die zagen toen wel dat Amerikaanse volkslied helemaal flarden gespeeld worden. En in 2006, iets dichterbij nu, veranderden de Stones de Copacabana in Rio in 1 giga mensenzee met 1,2 miljoen bezoekers. Teringen. Sta je achteraan, dan sta je weer een andere postcode bijna. Hey, en deze zomer tijd voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. Ja, deze week al. Donderdag, vrijdag en zaterdag staat hij dus in Amsterdam op te treden. Dus even kijken hoor, hier in de 50 Studio Tuin. 28 graden, oké, doen we better 28. Als je zometeen de oproep hoort, dan bel je 0909-30538. Kom je als better 28 in de show, sta je gewoon vrijdag bij The Weeknd.

0: en Small in de Zomertop 538. Vrijdag de ontknoping van de nummer 1. En tot die tijd heel veel zwetende artiesten. Yves Berendsen, Emma Heesters, Major Lazer en Corona. Ze komen eraan.
1: Ja, hallo, Edwin Evers hier. Een tipje van mij. Even kijk af en toe in je drankje. Hè? Je wilt tenslotte proosten met je vrienden. Niet ben een wesp. Geniet ervan. Fijne zomer.
2: Waar je ook bent.
3: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
3: Jouw zomer. Jouw 538.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
22: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
21: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
22: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
23: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
22: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
23: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fantasy-app.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
2: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
3: Ja, laatste kans.
2: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: What up, it's The Weeknd.
6: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909 30538.

0: Steve Berends en Emma Heesters op 388.
1: Met 538 daar, The Weeknd, live.
0: En heel af en toe onderbreken we de lijst deze week met een heel goed excuus, namelijk jou plus één richting The Weeknd sturen. Komende week in de Johan Cruijff Arena. We hebben contact met de huizen, met Mario. Mario, wat voer jij uit tijdens de zomertop 538?
2: Ik ben audition.
0: Maar ga jij dan de eerste rijen af bij het concert van The Weeknd en tegen iedereen zeggen, misschien even een stapje naar achter, kijk uit hoor.
2: Ja, of gehoorbescherming verkopen.
0: Het wordt gewoon een werkavond voor jou.
2: Ja, precies.
0: Maar jij gaat natuurlijk wel beschermd naar het concert.
2: Zeker. De doppen liggen klaar.
0: Juist. En wie staat er klaar om met jou mee te gaan? Misschien nog wel gezelliger.
2: Ja, dat is mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja. En wat is het wat de Weeknd doet bij jullie?
2: Ja, gewoon gezellig. Mooie muziek. Goede zangers.
0: Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig, hè? Met doppen.
2: Nee, dat is het, ja.
0: Nou, Mario, ik heb goed nieuws. Je bent Better 28. Jullie gaan komende vrijdag met z'n twee naar The Weeknd.
2: Lekker.
3: De zomer top 538.
4: Ah, dit is echt super.
0: Major Lazer, Lean On. Nummer.

de zomertop 538. Altijd leuk om even wat van je te horen of te lezen in de 538-app. Markie, we zitten in de tuin met een wijntje. Met dit weer telt dat volgens mij gewoon als extra vocht. De buurman luistert inmiddels ongevraagd mee. Lekker lijstje hoor. Groeten van

0: vanuit de 58 Coolcel. De 538, ja, letterlijk heetste zomerrit. De zomertop 538, kikt hem door zometeen. Maar ook hebben we het nieuws met Iris. Wat heb je voor ons?
1: Een van de drie grootste ergernissen in de trein is vanaf nu verboden.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: zomer top 538.
1: Honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: How y'all feeling tonight?
0: The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info 538.nl.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Flank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
1: Kippie.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
21: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: 538 Nieuws. 3 uur.
2: Ik ben Iris Schut. Emotionele toestanden in de rechtbank van Haarlem. De ouders van Tamar uit Marken liepen vol ongeloof de zaal uit toen de hoofdverdachte vrijspraak kreeg. De Duitser reed Tamar 6 jaar geleden aan. Zij overleefde dat niet, maar de rechter vindt dat hem niks te verwijten valt. Let op als je de komende dagen richting Zuid-Europa wil. Je kunt Parijs beter vermijden. De A6, ook wel bekend als de autoroute du Soleil, blijft namelijk mogelijk nog tot het weekend gedeeltelijk dicht. Het gaat om het stuk tussen Parijs en Lyon. Het komt door de natuurbranden daar, waarvoor inmiddels 2 mensen zijn opgepakt. In Parijs is trouwens de parade vanwege de nationale feestdag 14 juillet gehouden. Een record aantal militairen marcheerde mee, ook Nederlandse, als steun aan Oekraïne. President Zelensky was er ook, net als premier Jette. Er waren 10.000 toeschouwers. En je tas neerleggen op de stoel naast je in de trein, dat mag dus niet meer. Reizigers moeten hem voortaan op schoot houden of in het bagagerek leggen. De NS past de regels aan, waardoor er meer stoelen vrij moeten zijn, ook als het niet druk is in de trein. Of de NS ook echt boetes uit gaat delen, is nog niet bekend. Krijg je nog het weer? Zonnig en rond de 30 graden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht droog en ongeveer 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A9, Amstelveen-Alkmaar voor Velsen, 24 minuten. A15, Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum, 42. En ook 42 voor de A76, geleden naar Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. Komt door een afgesloten weg. En dan de belangrijkste controles. A1 bij De Lutte richting Hengelo bij 177.2. Dan de A2, Weert naar Echt bij 202.1. A2, Maastricht Echt, 250.0. A7 naar Groningen, 252.6. De A9, Alkmaar Haarlem, 56.6. A12, bij Maarsbergen richting Ede, 83.1. A12, Maren Utrecht, bij 63.5. Dan de A17, dat is Roosendaal-Moerdijk, opgepast bij 6.6. A27, Almere-Hilversum, 112.5. A28, bij Hulshorst, in de richting van Zwolle, als je vanuit Amersfoort komt, 59.9. En A59, Den Bosch-Breda, bij Sprangkapelle, 111.9. Alle controles checken via app van Flitsmeister.
4: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
12: De zomertop 538.
3: Zomer op je radio. Ja, goedemiddag.
12: Maak je brand.
3: Zo, ja, zelfs je schaduw moet worden ingesmeerd. Dit is de zomertop 538 met Last Frequencies. Zometeen en eerst de

0: 338-382.
1: Le tengo miedo al silencio.

0: Ik heb een zweetreed.
1: Ja, zweetreed. Ja, sorry, dat is onze schuld. En ook Aswad op nummer 381 uit Londen. Reggae band. Vet, hè, die plaat. Shine. Vooral die rap. Ja, ik zit zo'n beetje te kijken door die lijst. Ik denk dat we zelfs nog een parkeerplaats of een betonnen bushok kunnen omtoveren tot een zomervakantie. Zo heerlijk zijn ze. Die zomerrit door jou samengesteld. Party Animals, Marco Borsato komen eraan zometeen. Hey, en deze zomertopper laat iedere zomer al ruim een jaar of 10 je hoedenplanken trillen. Eigenlijk zou deze DJ econoom worden. Ja, totdat ineens zijn hits ontplofte. Dus rekenen doet hij nog steeds, maar dan gewoon eens even kijken hoeveel nullen er op bagage staan. Lost Frequencies in de zomertop 538 Reality.
2: As I go to anywhere I flow, sometimes I believe.

0: 2008. Daarvoor twee hele bekende stemmen. Maar welk liedje was het ook alweer? Te Busquet. Ken je die nog? 379. Nelly Furtado en Juanes. En dan nu de beurt aan Anton.
1: Mijn request was Dromen zijn bedrog van Marco Bussato. Dit vanwege dat ik een liedje met mijn zus altijd mee kon zingen toen wij klein waren. Ik was ongeveer 4 jaar oud en mijn zus ongeveer bijna 6. Dus daarom wou ik deze graag aanvragen omdat ik een goede herinnering aan heb. Groetjes, Anton.
0: Ja, heerlijk. Uit de zomer van 1994. Dit is Marco Bussato.

0: gaan met Marco Borsato. En dromen zijn bedrog op 377. Meer super hete zomerrits komen eraan voor je. Dr. Alban zometeen, Sjanne Paul en Dua Lipa. En vandaag van Bakermat, zo direct.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Hij zegt, nou, als je die schoenmaker, die zit er nog steeds. Hij zegt, voor de oorlog heb ik daar nog een paar schoenen ingeleverd.
3: Nee.
2: Bruine schoenen, zwarte zomer, lichte veters. Hij zegt, meneer, zijn dit zijn haat zo omhoog? Hij zegt, ja, dat zijn ze. Hij zegt, dat is de volgende week klaar.
1: 538. De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: countrydiscounter.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Lidl. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 53.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De zomer, top 538.
4: Met Dua Lipa zometeen en dit is Bakermat.
5: 376. Radio 538.
6: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

90's gebeurde er in Brazilië iets waar letterlijk je mond van openvalt. Er was een gast die had zoveel kiespijn dat hij besloot zijn tand eruit te knallen met een pistool. Zo gek werd hij van die pijn. Nou, dat ging ongeveer net zo goed als dat je verwacht. In plaats van de tandarts kon hij rechtstreeks door naar de eerste hulp. Ja, hij had beter meteen op de Alban kunnen bellen. De tandarts die uiteindelijk

Ja, buiten ook, maar vooral de hits zo heet dat de mussen echt van het dak donderen. In bikini, kun je nagaan. Dit is de Zomertop 538 met zometeen het superzomerse Samim en Heater. En eerst Enrique Iglesias. Dit is...

0: 538.
1: Ja, ex-Dance Mesh ontdekt in 538 Dance Department Samim en Heathar op 371. Terwijl ik net zei, de mussen van het dak vallen in bikini. Maar daar kwam een scherpe opmerking over binnen van Lennart.
2: Hier komen de mussen niet eens het dak op.
1: Ja, dat is zo. Ja. Te warm. Ja, we kunnen er lacherig over doen. Maar ook sterkte natuurlijk hè, voor alle bikkels die buiten aan het werk zijn. Hopelijk brengt ook de zomertop 538 een beetje verkoeling. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Feyenoord kan eindelijk beginnen aan de renovatie van het Kuip.
1: En zometeen bij Frank en Arjen, de 538 middagshow. Kans op tickets voor The Weeknd in de zomertop 538. En gisteren vroegen Frank en Arjen aan luisteraars welke spullen ze in huis hebben en die ze een bijzondere naam hebben gegeven.
4: Onze robotmaaier, die heet Anita.
1: Anita
4: Meijer.
1: Yeah, Anita Meijer.
3: Heel gezellig.
1: Oh, winnaar.
5: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Sorry, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
4: Simpel.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
19: Nee, niet die ober.
18: Zullen we deze zomer weer?
19: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
20: Grand Italia. Thuis in Italië.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: 538 Nieuws. 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een opsteker voor staatssecretaris Aerts. Ze was voor de Amerikaanse overname van het bedrijf achter DigiD gaan liggen. En dat verbod blijft voorlopig van kracht, zegt de rechter. Aerts is bang dat de informatie van Nederlanders in de handen kan komen van de Amerikaanse overheid. Vorige week brandde in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af en daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 50 uit Roosendaal. Wat een bezielde is niet bekend. Bij de brand raakte iemand gewond. Een brandweerman werd namelijk niet goed omdat hij het te warm had. Met een politiebusje is Marius weer thuis afgezet bij zijn moeder, de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij kon hem direct in haar armen sluiten, want zij is sinds vandaag ook weer thuis na haar longtransplantatie vorige maand. In dezelfde periode werd Marius veroordeeld tot 4 jaar cel voor verkrachtingen en mishandeling. Het hoger beroep mag hij thuis afwachten met een enkelband. En Feyenoord is officieel de eigenaar van de Kuip. De club krijgt ruim 95% van de aandelen van het stadion in handen. En daarmee kunnen ze het achterstallig onderhoud eindelijk gaan aanpakken. De nieuwbouwplannen gaan namelijk niet door en dus wil de club nog zeker 15 jaar gebruik maken van de Kuip. Krijg je nog het weer? Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht droog en ongeveer 18 graden. Morgen ook zonnig. Lokaal wel kans op regen of een onweersbui. Het wordt dan rond de 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje.
9: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
10: Er staan 47 files en de langste staan nu op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Daar staat voor de Keteltunnel 27 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 34 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland 37 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen de grens en Hengelo bij 177.2. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A12 van Maren naar Ede, daar controle bij 83.1. En op de A15 van Deil naar Gorkum bij 103.6. De A27 Utrecht-Hilversum 84.9. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.6. En de laatste op de A59 Den Bosch-Breda bij 111.9.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: zetels.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
5: De zomer top 5.

0: de Benga Boys op 369. Ik wil niet stoken in een goed huwelijk natuurlijk, maar is jouw man op de hoogte van jouw lip?
1: Nee.
0: Hij weet niet dat jij dat jij getongd hebt met een pitbull.
1: Ik had gehoopt dat het een beetje weggezakt was.
0: Nee.
1: Nee, is nog steeds gierig.

0: schuren.
1: Dat hè? Zou, ja, dat is wel een heel plaatselijk avontuurtje geweest dan.
0: Ik heb mijn bovenlip geharst.
2: Ja. Ja.
0: En dat bleef nogal nabranden.
1: Ach.
0: En ik voel het nog steeds een beetje tintelen.
1: Ach, er zat dus, ook veel natuurlijk.
0: Er zat veel.
1: Er zat veel
0: ik heb
1: dat
0: meerdere strippen moeten gebruiken. Het doosje dat. Was leeg.
3: Maar met bisonkit?
0: Ja. Ja. Ja, op een gegeven moment ben ik maar gewoon extreme maatregelen gaan treffen. Het moest toch eraf.
1: Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk...
1: Je hebt er
0: poeselig bovenlipje.
1: Een heel mooi rood, vurig, poeselig bovenlipje aan overhouden. Ja.

0: haar het door te hebben op een dating-app stond.
1: Ja, dat je gebruikt bent eigenlijk.
0: Ja, dat je met je foto gebruikt ook. En lekker is gaan kletsen. In geval met allemaal andere mannen. En die hebben toen allemaal heel geïnteresseerd gereageerd.
1: Ja.
0: Hey. Ja, met meiden.
1: Huh?
0: Met andere vrouwen dan in jouw geval. Ja.
1: Oh, je had het tegen mij?
2: Ja. Kijk, die is door.
0: Ja.
1: Ja, dus dat, daar ben je dan gek genoeg achter gekomen dat je aan het swipen was en opeens zie je eigen foto, zoiets. Of je krijgt reacties van zit jij.
0: Ik hoop dat je reacties krijgt en dat je niet zelf op de dating
1: zit. Zit je op een dating?
0: Ja,
1: dating,
0: want mensen heb jij wel door dat jij daarop staat.
1: En dat jij zegt, hey, ik sta daar. Ik zit
0: er. Gaat het goed tussen jou en Mila na al die hartjes?
1: Weet je? Ja. Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Of het even laten weten in de 538-app. Dus zit er iemand te luisteren die zonder het door te hebben op een dating-app stond? Of op zo'n website?
0: Jan zit direct te kijken naar mijn bovenlip.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja, het is ook echt...

0: 1067. En die heerlijke, zalige zomer top 538. Deze hele week nog hier, hè, na 12.
1: Heerlijk.
0: Zit er iemand te luisteren die zonder het door te hebben op een dating-app stond? Sanne?
2: Ja.
0: Hi.
2: Hoi.
0: Wat is jou gebeurd, Sanne?
2: Ja, ik stond op dating-apps, maar niet alleen op dating-apps. Ook op sites waar je mee met mannen af kan spreken voor een gezellig avontuurtje.
1: Oh.
2: Ja.
0: Hoe kwam je daarachter?
2: Nou ja, dating-app, dat was omdat ik gewoon berichten kreeg via Insta. En dat vond ik nog niet eens zo heel erg. Want zelf zat ik ook wel op dating-apps. Toen heb ik wel aangegeven van het geverifieerde profiel, dat is van mij. Maar op dat andere site, dat was zo raar. Ik kreeg een Facebook-bericht. En toen stuurde een man, die ik dan wel van vroeger kende, die stuurde mij een bericht van, ja, weet je al waar we het vanochtend over hadden? Dus ik dacht, wat bedoel jij? Want ik heb jou helemaal niet gesproken. Dus ik zeg, wat bedoel je? Toen zei hij, ja, waar we het over hadden, weet je al wie ik ben? En dat soort dingen stuurde hij allemaal. Dus ik zei, nou, sorry. Ik zei, ik denk dat je de verkeerde voor je hebt, want ik heb jou niet gesproken. En toen gaf hij aan dat ik ook een foto van mezelf had gestuurd. Diegene had dus gewoon een selfie van mijn Insta gehaald. Had hij naar die man toegestuurd. En toen vroeg ik van, ja, wat voor site is dat dan? En toen gaf hij aan wat voor site dat was. Nou, toen schrok ik me natuurlijk dood, want je zult mij nooit op zo'n site vinden. Dus toen heb ik de site zelf heb ik een mail gestuurd met de vraag of ze dat profiel willen nachecken en willen verwijderen. En dat is toen gelukkig gebeurd.
0: Wie was het? Wie had dit gedaan?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik heb een soort
0: van stalker.
2: Dat
0: lijkt me eng, of niet? Oh, je hebt een stalker, dat weet je ook.
2: Ja, nou ja, nu is het gelukkig wel vrij rustig, maar diegene doet mijn profiels na ook op Insta. En ja, dus ook op dating apps. Ik zit zelf absoluut niet meer op dating apps, maar het is een soort van, ik weet het niet. Er is dus wel iemand die mij van vroeger kent, dus dat is nog het rare. Want diegene wist ook echt aan die persoon waar die mee sprak op die site dingen over vroeger te vertellen. Over de mensen waar ik mee omging en dat soort dingen. Dus het is iemand die mij van vroeger kent.
0: Ja. Maar het is natuurlijk één ding dat jouw foto gebruikt wordt, weet je, dat is heel vervelend. Maar als mensen het ook, weet je wel, jou eraan koppelen, dat is natuurlijk nog een tweede. En als er dan ook nog eens een keer iemand achter zit van vroeger, jeetje Sanne.
2: Ja, dat is echt bizar. Ja, en mijn woonplaats stond er ook bij. Niet mijn adres gelukkig, maar wel ook echt de plaats waar ik woon stond er ook bij. En ik heb ook gewoon kinderen, dus ik wil daar ook helemaal niet mee geassocieerd worden. Dus ik vond het echt vreselijk. Maar gelukkig is het nu allemaal voorbij. Ik heb ook al aangifte gedaan hoor.
0: Oké.
2: Ja.
0: Het is over en uit nu. Je hebt ook niet heel leuk iemand door ontmoet. Kan natuurlijk ook nog. Dat zou een romantisch verhaal zijn, San. Ik was het helemaal niet, maar uiteindelijk zijn we toch verliefd geworden.
3: Afgesproken.
2: Nee.
3: Ja.
2: Nee, dat is er niet gebeurd. Ja, wel zelf toen ik op een dating heb zat, maar niet door een ander.
0: Oké. Nou, gelukkig is het dan achter de rug allemaal.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Heftig, San, hè? Super tof dat je even inbelde en dat je erover wilde vertellen.
2: Ja, helemaal goed. Graag gedaan, hoor.

0: Dancing in the Moonlight op 366 in de zomer top 538. Met zometeen Bob Marley.
1: Oh,
0: koning
1: nice.
0: Van de zomer top 538, ja. Is mijn vraag. En het nieuws komt eraan, dat is met Iris natuurlijk. Het nieuws van 4:30. Wat heb je mee, Iris?
1: Slecht nieuws over Frenkie de Jong. Hij ligt er waarschijnlijk maanden uit.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
13: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Dus lekker toch?
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vanavond is het nog lang zonnig, vannacht droog en ongeveer 18 graden. Dan het weer van morgen. Morgen zonnig, lokaal is er een kans op een regen- en onweersbui. En het is morgen zo'n 28 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
4: Er staan 51 files en de langste staan nu op de A2 Maarsen-Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan, 27 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein, 35 minuten. En de A76 daar staat voor de Duitse grens, 33 minuten file. Er zijn flitsers op de A1 tussen de grens en Hengelo bij 177.2. A1 Deventer-Apeldoorn bij 96.9. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.7. En op de A12 van Maren naar Ede bij 83.1. Op de A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. A27 Almere-Hilversum bij 112.5. En de laatste op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.6.
3: Het is 5:02. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
5: Goedemiddag. Een enorme teleurstelling bij de ouders van Tamar uit Marken, die 6 jaar geleden dood langs de kant van de weg werd gevonden. De man die haar had aangereden is vandaag vrijgesproken, want volgens de rechter kan hem niets verweten worden. Je tas neerleggen op de stoel naast je in de trein, dat mag niet meer. Hij moet of op schoot of in een bagagerek, zegt de NS. Ook als het niet druk is in de trein. Je krijgt waarschijnlijk nog geen boete, maar het is vanaf nu wel echt verboden. Dus je wordt erop aangesproken.
6: Ik vroeg altijd expres daar, als iemand zijn tas had, ging dan echt zo...
5: mag je zitten?
4: In een drukke trein wil je wel je spullen ook een beetje in de gaten kunnen houden, toch?
6: Die kan je toch bij je voeten neerleggen?
4: Ja, oké, dat kan.
3: Maar je doet het niet zodat er niemand naast je komt zitten?
6: Ja, over het algemeen wel. Ja, maar wat helpt?
3: Het is een beetje handdoekje leggen eigenlijk, alleen
6: weet je wel,
3: in de trein.
6: Weet je wel. En dan natuurlijk zuchten als iemand dan is het... Al je spullen bij elkaar gegrapen.
5: In Parijs is de parade vanwege de nationale feestdag 14 juillet gehouden. Een record aantal militairen marcheerden mee, ook Nederlandse, als steun aan Oekraïne. President Zelensky was er namelijk ook bij, net als premier Jette en tienduizenden andere toeschouwers. Estefana Polman is eind volgende maand gewoon weer te gast bij Vandaag Insight. Dat bevestigt haar moeder, die ook haar manager is.
3: Ja, daar is een beetje gedoe over, hè?
5: Nou, René van der Grijp en Johan Derksen die spraken hun twijfels uit over haar nieuwe rol. Ze vonden dat de lat gewoon te hoog ligt in het programma en waren bang dat ze dat niveau niet helemaal zou halen. En René die raadde haar ook echt gewoon af om daar als vaste gast te
4: zitten. Ja, en het was niet omdat ze het niet zou kunnen, maar meer omdat de verwachtingen ook zo hoog gespannen waren. Iedereen dacht dat daar een soort mega nieuwe superster zou zijn. Terwijl zij gewoon een hele leuke, nuchtere vrouw is.
6: Dat hebben zij zelf toch ook een beetje gemaakt? Dat ze haar helemaal opgeklopt hebben. Ze spat van het scherm.
3: Maar we weten natuurlijk dat zij ontzettend goed is met mensen. Weet je, als stuur haar met mensen op vakantie of met oudjes naar Azië, dan komt dat goed. Maar ja, dat is wel een tafel waar je iets natuurlijk echt moet vinden. En naar je mannetje moet staan. Dat is anders.
6: Ja, maar het is zo naar om het de uitzending daarna te gaan doen.
3: Ja, maar dat is wat de show is.
6: Ja, weet je, maar het is zo bruut.
3: Die zien elkaar ook niet buiten dat programma, dus dat moet daar.
4: Maar zij is natuurlijk geen Wierduk. Laten we eerlijk zijn, het is niet iemand die even onwijs stelling gaat nemen over al dat soort dingen. Maar ik denk wel dat ze heel, heel leuk en luchtig en lach is. Voor op een vrijdagavond daar bijvoorbeeld. Dat is toch prima. Alleen ik denk dat René, die heeft die rol natuurlijk een beetje. Die ziet ook iemand langs zij komen misschien.
5: Slecht nieuws voor Frenkie de Jong. Die heeft een zware knieblessure opgelopen, melden Spaanse media.
3: Op vakantie.
5: FC Barcelona is bang dat hij maanden uit de roulatie zal zijn.
3: Hij zit toch in Amerika? Wat is in Montecito?
5: De grote vraag wat er is gebeurd. Is niet bekend dan.
3: Oh. Nee. Maar dat is lullig. Dus die jongen die is op zijn enige vakantie die heeft in het jaar. En dan,
6: maar de knie was al een zwakke plek, toch?
5: Daar
6: was
5: klopt. Daar heeft hij een hoop gedoe mee gehad.
3: Maar hij heeft toch geen wedstrijd gespeeld? Dus dat moet in de privé omgeving. Hij is gestruikeld ergens.
5: Ze zijn volgens mij pas gisteren weer een beetje begonnen met trainen. Dus
6: zuur.
5: En ook zorgen over Kylian Mbappé. Maar die moet natuurlijk nog presteren op het WK. Hij raakte in de kwartfinale tegen Marokko licht geblesseerd aan een enkel en werd gewisseld. Hij zou nog steeds lichte pijnklachten hebben. En vanavond is natuurlijk de halve finale tegen Spanje.
3: Even checken bij Noah Falen zometeen. Ja. Iris, dankjewel voor dit moment.
0: De zomer top 538.
3: Met Koenks en Nielson. Zo direct naar Daddy Yankee.

0: 538 op 364. Finale voetbal vanavond.
1: Ik heb er wel echt zin in.
0: Dit is stiekem toch de finale.
2: Je hebt de FIFA nog niet. De FIFA gaat nog wel even ingrijpen, denk ik. Hè? Ze krijgen allemaal 10 keer rood.
0: Weet de FIFA al wie gaat winnen vanavond? Ja. Het is Frankrijk, Spanje. En ik zit helemaal aan de Frankrijkkant, moet ik zeggen. Ik ben zo Mbappé-fan geworden sinds die wedstrijd tegen... Wat was dat nou?
1: Dat hij echt aan alle kanten getackled werd.
0: Ja. Hoe hij dat met een glimlach toen allemaal... weet je wat? Hoe hij daar tegenaan ging... Daar had ik zoveel respect voor gekregen. Ja, wat knap. Maar de vraag is een beetje, horen we net bij Iris ook. Hoe is het met Mbappé? Want hij heeft een klein pijntje overgehouden naar die laatste wedstrijd.
1: Dat is goed.
0: Wij gaan het vragen aan Noah Valen. Noah!
3: Hallo!
0: Hoe is het met jou?
3: Ja, goed. Met mij gaat het heel goed. En met Mbappé ook. Het is niet dat ik hem heb geappt of gebeld. Maar ik had de persconferentie even met de bondscoach van Frankrijk gekeken. En die gaf aan dat hij gewoon 100% fit genoeg is om lekker te gaan voetballen. Gelukkig maar, want de grote ster van dit WK natuurlijk.
0: Ja, want hij had een klein pijntje toch overgehouden na die laatste wedstrijd?
3: Ja, klopt. Hij ging er ook wat eerder af in die laatste in die kwartfinale tegen Marokko. Eigenlijk een beetje uit voorzorg. Niet alles meegedaan, maar ze zijn natuurlijk heel rustig met hem. Maar in ieder geval fit genoeg om te spelen. En als hij het al met een klein beetje pijn gaat doen, want dat zien we natuurlijk ook bij heel veel voetballers, dan maakt hem dat denk ik ook niet uit in een halve finale van het WK.
1: Nee, en is hij de beste speler van dit toernooi?
3: Ja, dat denk ik wel. Al staan Messi en hij natuurlijk volgens mij allebei op 8 doelpunten. Maar wat hij doet, we vergeten wel eens. Die jongen is 27. Ja. Die heeft in 2018 het WK gewonnen. In 22 heeft hij de finale gespeeld en een hat-trick gemaakt. En nu weer 1 stap van die finale. Het is echt
0: zonder hulp van de FIFA, hè Noah?
3: Zonder hulp van de FIFA, ook dat nog, ja.
0: We hadden een heel klein... ik wil niet zeggen dat het een ruzie was... maar er is een helft in de studio... die vindt Spanje nog steeds een partij van enige omvang. En de anderen hebben hem eigenlijk alleen maar slecht zien spelen dit WK.
3: Wie? Lamine Yamal bedoel je?
0: Nou, heel Spanje. Ik ben niet zo onder de indruk van Spanje eigenlijk. Jij?
3: Nee, hoewel... Nou, ik vind ze defensief gezien... volgens mij hebben ze 1 goal tegen gehad van België... spelen ze wel weer fantastisch. Alleen het is natuurlijk niet zo spraakmakend en spectaculair... als dat je bij Frankrijk ziet. Ik denk dat daar het grote verschil in zit. Maar dat moet je echt niet onderschatten. En eigenlijk, want nu verwacht je een beetje een ander soort wedstrijd... van de beste aanval tegen de beste verdediging. Terwijl de vorige wedstrijd, dat was vorig jaar halve finale... werden 5-4 tussen Frankrijk en Spanje. Dus eigenlijk hoop je daar een beetje op, maar dat betwijfel ik.
1: Vind je ook dat dit eigenlijk de finale had moeten zijn? Of denk je, nee...
3: 100%. Nee, dit had 100% de finale moeten zijn. En dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Hè? De FIFA, de top 4 in de klasseringen, 1 tot en met 4... staan allemaal in die halve finale. En dat hebben ze natuurlijk wel op voorhand allemaal bedacht. Door die landen allemaal in een apart kwart te stoppen. En als ze dan groepswinnaar zouden worden... zouden ze pas in de halve finale tegenover elkaar komen te staan. En dat is ze wel gelukt.
0: En wat gek dat Argentinië dan aan de andere kant zit, hè?
3: Ja, gek, hè? In het makkelijkste kwart, ja.
0: Het verbaast ons ook allemaal niet meer. En zegt, die Lamine, hoe is het met hem? Want hij heeft nog niet laten zien waar we op gehoopt hadden.
3: Nee, 1 doelpuntje gemaakt. Maar ja, die jongen is gisteren 19 jaar geworden. En ik vind ook wel dat er wel veel druk op hem wordt gelegd. Hij heeft op zijn 16e dat EK gespeeld. Toen werd hij net 17. Dat was fantastisch. Een geweldig seizoen gehad. Maar komt ook terug van een blessure. En wat wel zo is, Nico Williams, zijn maatje aan de andere kant voorin, die zal vanavond denk ik ook wel weer in de basis gaan starten. En dat scheelt natuurlijk ook een hoop voor Spanje.
0: Hey, en dan Arne Slot, die heeft het wel voor elkaar, hè?
3: Ja, die heeft een paar miljoentjes, krijgt hij binnenkort van de bank, lekker.
0: Ja, maar hij heeft gewoon de garantie gekregen dat Liverpool door blijft betalen. En dan kan hij ondertussen coach worden, bondscoach.
3: Ja, dat schreef Marcel van der Kraan inderdaad, van de Telegraaf. Dat is natuurlijk allemaal niet bevestigd nog door de club. Maar hij zit daar wel altijd heel goed in, vind ik, Marcel van der Kraan. En die heeft inderdaad gezegd dat, stel Slot wordt bondscoach... dan gaat Liverpool toch nog het salaris aanvullen tot aan het bedrag dat hij nog zou krijgen van de club. En dat zou rond de 10 miljoen euro liggen. Nou, laten we zeggen dat hij bij de KNVB 2-3 miljoen krijgt. Dan krijgt hij nog 7 tot 8 miljoen toch nog van Liverpool.
0: Maar dit is toch de grootste duw richting dat bondscoach zijn, of niet?
3: Dat vind ik wel. Als er nu al over dit soort dingen gesproken wordt... ja, dan neem ik aan dat de weg gewoon helemaal vrij is gemaakt voor.
0: En dat is goed nieuws nou, of niet?
3: Nou, ik vind dat heel goed nieuws. Ja. Ik bedoel, we gaan in september, is het volgens mij Nederland tegen Duitsland. En dat zou Arne Slot tegen Jurgen Klopp zijn. Dat is toch veel mooier, krijg je niet.
1: Heel even voor mij, hou je die voetballers een beetje in de gaten op vakantie? Want wat heeft Frenkie gedaan? Wat voor wilds met zijn knie?
0: Ja, hij heeft hem meegegeven.
3: Ik heb het meegekregen. De Spaanse media melden dat hij een zware knieblessure heeft opgelopen. Nou, hij heeft volgens mij nog niet getraind bij de club. Of hij is daar net aangekomen. Hij heeft vakantie gehad. Maar hij had natuurlijk al een beetje
0: last van de knie. Oh nee, het is toch niet op de parkeerplaats gebeurd, hè? Nou,
3: ja, bij het uitstappen uit zijn auto. Ja, nee, hij had natuurlijk al last van zijn knie tijdens het WK. Ik weet niet of het om dezelfde blessure gaat. Ze hebben het ook nog niet bevestigd. Dus we moeten het even afwachten. Maar dat zou wel echt een hele grote aderlating zijn, ja.
0: En vanavond dus Frankrijk en Spanje om 9 uur te zien. Eigenlijk stiekem de finale. Noah, dankjewel.
3: Heerlijk. Graag gedaan.
0: Doei, doei. Zomertop 538 hier in de middagshow. Nu met Nielson. Sexy als ik dans.

0: is voor Bob Marley, Iron, Lion en Zion. Het is eventjes voor vijf. Ik heb nog iets voor jou zometeen.
1: Heb jij iets voor mij?
0: Ik heb iets gemaakt voor jou. Zometeen krijg je
1: het. Wil ik het kan ik er iets mee? Gaat het op? Kan ik het eten?
0: Gelijk die zorgen. Ja.
1: Oh, je klinkt alsof je iets voor me gekleid hebt.
0: Nou, komt wel in de buurt, laat ik het zo zeggen.
2: Okay. Ja, ja, ja.
3: Je krijgt een aanspraak
2: voor je gekleid.
0: En het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
4: Toch een Nederlander in actie op het WK vanavond.
5: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Zomer top 538.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren... voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
19: Kippie.
20: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af... met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
21: De 5 van het bedrijf.
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: 538 Nieuws.
14: 5 uur.
15: Ik ben Iris Schut. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom en zijn er toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum zelf werd het te onveilig voor de medewerkers en daar is de hulp gestopt. De vrijspraak in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken is moeilijk te begrijpen voor haar nabestaanden, zegt een advocaat. Volgens de rechtbank valt de verdachte van de aanrijding niets te verwijten.
19: Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten.
15: Justitie gaat nog nadenken over een hoger beroep. Bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk. Een aantal slachtoffers is gevonden in een lift. De brand brak vanmorgen uit bij renovatiewerk. Die was snel geblust, maar het vuur ging verder in de liftschacht. Er worden ook nog 6 mensen vermist. En Dennis Hichler is vanavond de assistent videoscheidsrechter bij de halve finale tussen Spanje en Frankrijk. Het is voor Hichler de 5e keer dat hij dit WK in actie komt. De wedstrijd is om 9:00 vanavond. Danny Makkely komt niet meer in actie op het WK. Hij is alweer thuis. Krijg je nog het weer, blijft nog lang zonnig. Vannacht is het droog en ongeveer 18 graden. Morgen ook zonnig, maar lokaal wel kans op een regen- of onweersbui. Het wordt rond de 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
23: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
24: Er staan 58 files en de langste staan nu op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen, 3 kwartier. Op de A15 Ridderkerk-Nijmegen voor Arkel, daar is een verbindingsweg dicht en er staat een file van 32 minuten. De A76 Geleen-Keulen, daar staat voor de grens een half uur. En er zijn flitsers op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 96.9. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A12 Zoetermeer-Den Haag bij 12.4. En op de A27 van Almere naar Hilversum bij 112.5. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. A58 Tilburg-Eindhoven bij 19.4. En de laatste op de A59 Den Bosch-Breda bij 111.9.
25: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
26: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
27: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
28: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: 538.
22: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
29: De zomertop 538.
30: Zomer op je radio.
29: De 538-middagshow.
23: Waar je zo meteen al kans maakt op die kaartjes voor de weekend vrijdag. Terug naar de zomer tot 538 met Quickfield Saturday Night.
29: Radio 538. 361.

0: Het geritselt. Ja, dat is al een goed teken.
1: Ja. Ja. Maar er zit dus echt veel liefde ook en werk. En het is niet, ik heb het niet gekocht of zo. Ik ben hier echt mee. Ik heb dit echt gewoon helemaal zelf gedaan. Wacht. Even hoor.
0: Ik zie niks. Zit achter die schermen.
1: Ja, kijk eens.
0: Wat is het? Oh ja, jij hebt iets van de gouden bogen. Dat ziet er goed uit. Jij bent daar geweest, hè?
1: Ik heb voor jou een Big Mac gemaakt.
0: Wauw.
1: Deze Big Mac die jij daar in je hand hebt, lieve Iron, die heb ik gemaakt. Van top tot teen.
2: Had je partijtje?
1: Ja, ik had een verjaardagsfeestje van een vriendje.
0: Hoe was
1: nee,
0: het?
1: Maar dat ga je allemaal later allemaal trouwens op Instagram zien, want we hebben het allemaal gefilmd. Maar je gaat ook een hap nemen. Dat zou ik niet doen.
0: Heb je het vies gedaan?
1: Nee, maar voor mij kan je het eten. Hij is alleen van vanochtend. Maar dat maakt niet uit, hè? Voor mij het maakt jou ook helemaal niet uit. Met die rode lip van het harsen. Oh, een lekkere lap. Nee, en die beelden komen later. Maar ik heb één ochtendje mijn eigen McDonald's gehad. Ja, was namelijk een wens voor mij.
0: Ja. Maar was het?
1: Ik heb de sleutel gekregen. Het restaurant was van mij. Ik heb in de McDrive gestaan.
0: Echt? Je hebt gewoon gezegd, mag ik een bestelling?
1: Ach, ik heb al praatjes gemaakt, frietjes gemaakt.
2: Doorrijden naar het volgende raam, gezegd?
1: Doorrijden naar het volgende raam. Gaat u maar even bij plek 3 staan. We gaan het vers voor u klaarmaken, mevrouw.
0: Oh,
1: ik heb
0: goed.
1: Het allemaal mogen doen.
2: Dit is echt jouw droom. Ben je ergens achtergekomen wat jij wil veel weten over McDonald's, volgens mij?
1: Ik wil natuurlijk eigenlijk de ingrediënten weten van de Big Mac saus. Heb ik niet kunnen vinden. Mm-hmm. Nee, het wordt allemaal heel goed afgeschermd allemaal. Maar dat broodje dat jij in je hand hebt, die heb ik...
0: Maar dit kan jij.
1: Wist jij?
3: Kijk, nou begint het.
1: Wist jij dat het getoast brood is wat jij zit te eten nu?
0: Nee.
1: De Big Mac broodjes worden, voordat ze klaar worden gemaakt, getoast.
0: Maar ze doen het toch gewoon op die plaat? Zo.
1: Gewoon op die plaat, mevrouw.
0: Insider natuurlijk.
1: Nee, je pakt eerst, kies je de broodjes uit. De speciale Big Mac broodjes. Die gaan dan in een machine die hem perfect grilt voor jou.
0: Ja.
1: Dan krijgen twee broodjes een dotje Big Mac saus, waar geen ingrediënten op staan. Ik heb het nog even gecheckt. Vervolgens moet er 15 gram sla op. Ja. Op het middelste broodje en het onderste broodje. Ja. Daarop gaan twee augurken die elkaar aanraken. Dat is heel belangrijk. Ze mogen niet los van elkaar. Want ze moeten elkaar aanraken. Dat in elke hapbeleving een stukje augurk zit. Huh? En vervolgens moet je, zonder dat je het vlees aanraakt, ze op elkaar stapelen. Netjes in het doosje doen. En hij is klaar. En dat heb ik voor jou gedaan vandaag. En die beelden komen later dus op Instagram. Ja.
0: Maar als jij ooit iets anders moet gaan doen, dan is dit het.
1: I know. En je begrijpt natuurlijk wat ik heb geprobeerd daar. Ik dacht, ik moet ergens klem komen te zitten. Ik moet ergens mijn vingers verbranden. Ik dacht, dan kan ik ze...
0: Schadevergoeding.
1: Kan ik ze zoeën? Niet gelukt.
4: What up, it's The Weeknd.
5: Ga naar The Weeknd. Live in Amsterdam. Bel 0909 30538.
1: Lukt dit met een volle mond?
0: Ja, gaat wel goed. Bellen er 50.

0: Ja, hallo.
1: Ja, ben je aan het genieten van die zomertop 538 hier op 538?
0: Jazeker, altijd.
1: Wat doe jij om een beetje af te koelen?
0: Wat ik een beetje doe om af te koelen? Nou, af en toe in mijn kantoor gaan zitten, waar ik een klein beetje airco heb.
1: Oh ja.
0: Maar voor de rest niet zo heel veel. Een ijsje eten.
1: Wat is het kantoor een fijne plek, hè, met het hete weer?
0: Het kantoor is een fijne plek, ja.
2: Ja, wat zie je dan? Mensen die hard aan het zwoegen zijn?
0: Ja, inderdaad, eigenlijk wel, ja. Dus ik kan het ook niet maken om daar de hele dag te gaan zitten, hè.
1: Hey, en wat dacht je van een avondje in de Arena?
0: Ja, dat zou niet verkeerd zijn. Dat zou hartstikke leuk zijn, eigenlijk.
1: Dat kan open, hè?
0: Ik heb het deze week al een paar keer geprobeerd en, kun je zien.
1: Je gaat naar de weekend!
0: Yay! Hartstikke leuk! Yo!
1: Je wint maar liefst 2 tickets voor de weekend. Komende vrijdag is dat in de Johan Cruijff Arena.
0: Hartstikke tof, hartstikke tof.
2: Wie mag er mee, Peter?
0: Nou, ik denk dat ik mijn vrouw mee ga nemen.
2: Och, dat wordt een stomend avondje.
0: Ja, inderdaad.

0: op 357 in de zomer. Top 538. Ik ben wel benieuwd naar het Maria-beeld.
1: Wil je dat nu of weet je straks?
0: Ik wil het nu.
1: Oh ja, ik was draaien met een voor een of ander programma. En toen zeiden ze, nou, we gaan nu lekker blind. Gaan we de hotelkamers gaan we verdelen. En toen kreeg ik zo'n sleutel. Ik zei, nou, themakamers. Lachen, dacht ik. En ik kom die kamer binnen. Nou, ik ben zo bang geweest. Er waren alleen maar Maria-beelden. Jezus aan het kruis, maar echt honderden. En één hele grote in zo'n nis die me zo aankeek vanuit mijn bed. Ik ben omgedraaid en ik heb gezegd, hier ga ik niet slapen. Bij wie wel, dat maakt me niet uit. Maar in deze kamer kom ik nooit meer terug.
0: Maar heb jij slecht geweten of zo? Waar ben je?
1: Ook alles. Oh. Maar gewoon, ik ben zo bang dat ik
0: opeens
1: zo...
0: En wat was je van plan in die kamer?
1: Mijn familie vertelt wel eens van die spookverhalen. Dat ze dat vroeger hebben meegemaakt en zo. En ik ben daar gewoon heel vatbaar voor. Ik doe geen oog dicht. Dat is echt horror.
0: We willen alle verhalen gaan verzamelen met... horror hotel ervaringen.
1: Ja.
0: Ik denk dat we het allemaal hebben meegemaakt, toch?
1: Helaas wel, ja.
0: Je verheugt je op een vakantie, je checkt in, je krijgt je kamer en je denkt in eerste instantie nog, ach, lekker, we zijn er. En na een paar minuten denk je, oh mijn god.
1: Ja. Vieze dingen. Er kan van alles gebeuren natuurlijk.
0: Vieze dingen, ja. We willen alle verhalen gaan verzamelen. Dus als jij een ultiem hotel horror verhaal hebt, wil je ons even bellen. 0909-30538 of het even laten weten in de 538-app. Mag natuurlijk ook altijd. Dan gaan wij rustig aan hier alle verhalen even verzamelen. En het nieuws van 17:30 komt er ook aan, Iris. Wat heb je mee?
2: Ja, je kon erop wachten, maar er is nu al ophef over de scheidsrechten voor de wedstrijd van Argentinië morgen.
3: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538-avondshow.
4: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...

0: 538.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
5: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
4: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
5: Dit keer ga je solo
4: naar Zin in de Zomerfest.
6: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
4: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
6: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ben jij?
14: Ik zit nog in de trein.
15: Het volgende station is Station Antwerpen.
14: Ik denk dat het wat later wordt.
13: Je zat zeker weer je serie te kijken.
14: Nee.
13: Ja?
14: Ja, oké, sorry.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
19: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben.
20: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
22: onlineveilingmeester.nl.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
26: Onlineveilingmeester.nl.
27: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
5: 538 weerbericht. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht droog en ongeveer 18 graden. Maar dan morgen weer zonnig. Lokaal wel kans op een regen- of onweersbuitje. En het wordt morgen 28 graden. En dan het verkeer graag, Jelte.
6: Er staan 52 files en de langste staan nu op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Voor Gorkum 26 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Daar staat op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 3 kwartier. En op de A76, daar staat voor de Duitse grens 38 minuten door controles. Er zijn flitsers op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 96.9. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 35.7. De A9 Alkmaar Haarlem 56.6. En de A12 Zoetermeer Den Haag bij 12.4. Op de A17 tussen Roosendaal en de Moerdijk staat een flitser bij 6.6. De A27 Almere Hilversum bij 112.5. En de laatste op de A32 Leeuwarden Heerenveen bij 61.7.
5: Het is 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
7: Goedemiddag. In heel Zeeland wordt deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken. De provincie trekt voor de duidelijkheid 1 lijn voor alle gemeenten. Ook verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing.
8: Maar niks. Helemaal geen vuurwerk. Ook
7: helemaal
8: niet zo centraal geregeld.
7: Niks. Nee. Dit jaar is voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. En gemeenten mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld een vereniging wel toestemming geven. Maar dat gaat dus niet gebeuren.
5: Ik ben zo benieuwd hoe gehoorzaam mensen zullen zijn.
6: Nou, ja. Ik heb nieuws voor je. Ik woon in Amsterdam. Daar is al 2 jaar een vuurwerkverbod. Het was afgelopen jaar niet normaal hoeveel vuurwerk er was. Ja.
5: Het was gewoon verboden. Ik denk, stel dat je dit nieuws helemaal gemist zou hebben, zou je er niks van merken op oudejaarsavond, denk ik.
7: Let op als je de komende dagen richting Zuid-Europa wil. Je kunt Parijs beter vermijden. De A6, de Route du Soleil, die blijft namelijk mogelijk nog tot het weekend gedeeltelijk dicht. Het gaat om het stuk tussen Parijs en Lyon. Dat komt door de natuurbranden daar, waarvoor inmiddels 2 mensen zijn opgepakt. De autoriteiten hopen de brand vandaag nog onder controle te krijgen. Blijven we in Frankrijk, want gele truidrager Tadej Pogacar die heeft in de Tour de France de 10e etappe gewonnen net. Het is alweer zijn 3e etappewinst. Goed nieuws voor het Noorse Koningshuis. Kroonprinses Mette Marit en haar zoon Marius mochten vandaag allebei naar huis. Marius werd afgezet met een politiebusje. Hij mag de hoger beroep in zijn verkrachtingszaak thuis afwachten met een enkel band. En zijn moeder mocht vanmorgen het ziekenhuis uit na haar longtransplantatie. Travis Kelce heeft goed nieuws voor fans van Taylor Swift die met smart zitten te wachten op de huwelijksfoto's. Ja. Ze komen er echt aan, belooft hij voor de camera van Amerikaanse media. Hij was bij een golfwedstrijd en toen werd hij er natuurlijk naar gevraagd.
5: Gaat hij ze verkopen of niet?
7: Dat zei hij er niet bij.
5: Nee, want er zijn natuurlijk tijdschriften die hebben...
8: Maar wat duurt dit lang?
7: Ja, maar laat ons
5: die foto's
7: eerst
5: zien.
7: Ja, maar
5: nou
7: word ik een beetje van onze witte broodsweken.
8: Ja,
7: ze komen er echt foto's aan.
0: Wat een getrut allemaal. Ik heb mij geschreven.
5: Jij denkt dat Taylor makkelijk zo'n fotootje kiest.
8: Denk je dat ze heel...
5: Ik vind het dus bijzonder knap dat. Want ze zijn dus getrouwd in een soort stadion.
7: Ja.
5: Toch? Met duizenden genodigden. En dat niemand een fotootje heeft gelekt. Dat vind ik heel knap.
8: Ja.
5: Dan heb je er of een straf op gezet. Of iedereen is doodsbang voor Taylor.
8: Dat is tweede.
5: Tweede, hè?
8: Ja, absoluut.
7: Nu al ophef over de arbitrage in de halve finale tussen Engeland en Argentinië morgenavond. Vooral de aanstelling van Ismaël Elfat als scheidsrechter roept de nodige vragen op. Hij lag al meerdere keren onder vuur dit WK. Hij vloot ook Nederland-Japan. Maar het is vooral zijn link met Messi. De Daily Mail die kopt zelfs dat Elfat Messi's favoriete scheidsrechter is.
8: Oh nee.
7: Hij was op het vorige WK namelijk de 4e official in de finale die Argentinië won van Frankrijk. En ook in de Amerikaanse competitie kwamen de twee elkaar al meerdere keren tegen. En alle wedstrijden die hij vloot werden gewonnen door Inter Miami en dus Messi.
5: Ja, ik kan wel net doen alsof ik verrast ben, maar dat ben ik niet. Nee joh. Maar over die wedstrijd.
8: Rage bait van Iris. Gewoon, woest.
5: Nou, we hoeven 1 wedstrijd minder te kijken.
8: Ja, dat is waar.
5: Iris, dank.
9: De zomer top 538.
5: Met Simply Red en Scoop zo direct naar Pitbull en Jennifer Lopez.
10: Radio 538. 356.

0: wel een groot deel van Nederland vakantieplannen heeft.
1: Och, dat je helemaal zin hebt zo en dan je hotelkamer open doet en dan horror aantreft.
0: Ja, ik heb het één keer gehad dat ik een hotelkamer had naast een pasgetrouwd stelletje.
1: Oh jee.
0: Dat is met een dun wandje horror.
2: Alsof het een verbouwing was.
0: Inderdaad.
1: Maar heb je iets gedaan?
0: En het maakt onzeker.
1: Het duurde lang.
0: Het duurde lang en
1: het
0: vaak. Zijn ze nou nog steeds bezig? Ja. Dus wel.
1: Ja. Maar ben je gaan kloppen? Een keer zo een beetje zo gaan tikken?
0: Mee gaan doen? Nee. Ja. 0909-3000-538. Horror hotelverhalen. Marieke.
3: Yes. Nou, wij waren met mijn man en de kinderen waren we in Australië in Rockhampton. We kwamen aangereden. Al een beetje ranzig hotel. Maar het was het enige hotel wat we konden boeken. Dus wij meteen koffers neergezet. En wij op pad met de jongens. S'avonds komen we terug in de hotelkamer. Ik kijk rondom mijn tas die ik op het bed had gezet. En allemaal hele kleine beestjes die daar omheen krioelden. Echt gadverdee.
0: En dan moet je nog gaan slapen.
3: Dat hebben we niet gedaan. Nee. We hebben gezegd, we pakken de spullen op. Ik heb nog nooit zo snel twee pubers hun tas zien inpakken.
1: We waren
3: zo weg. En godzijdank hebben we een hele mooie hotelkamer toch nog kunnen fixen. Omdat kennelijk iemand had afgezegd voor een of andere wedstrijd. Die op die dag in Rockhampton was. Dus okay.
0: Dan maakt het ook in één keer niet meer uit wat het kost. Nee hoor, hier heb je de creditcard. Wij blijven.
3: Ja, maar. Volgens mij hebben we nog nooit zo'n duur hotel gehad. Nee. Maar het was helemaal goed.
0: Ja. Goed, Marieke. Dankjewel voor het inbellen. Sanne!
4: Ja, goedemiddag.
0: Heb jij een horror hotelverhaal?
4: Ja, nou, ik heb wel een horror hotelverhaal. Ik heb een keer opgesloten gezeten in een hotelkamer.
1: Hè? Oh.
4: Ja, wij waren in Cuba samen met een vriendin. Een jaar of 15 geleden, nog in tijd voor de internet. En dan reed je gewoon rond door het land. En dan sliep je in casa particulares, dus bij de mensen thuis. Nou, dat is de hele reis heel goed gegaan tot een van de laatste nachten. Toen was het al vrij laat 's avonds. Wij vonden een casa particulares. En wij dachten, nou, je moet het maar mee doen. Wij gingen naar binnen. Het ging al een hele rare sfeer. Als eerste werden ons allemaal kennels getoond met blaffende pitbulls erin. En nou ja, we dachten één nachtje overbruggen. Laten we het maar gewoon doen, niet meer nadenken. In de kamer gaan liggen en slapen. En de volgende dag stonden we op, wilden betalen en weggaan. En er was gewoon helemaal niemand in het huis en de deuren zaten op slot.
0: En hoe ben je eruit gekomen? Met die pitbull voor de deur.
4: Ja, dat was dus echt wel even een beetje enge ervaring. Dus wat we als eerste hebben gedaan is natuurlijk roepen rondlopen. Maar er gebeurde helemaal niks. Toen kamers ingegaan. Op een gegeven moment hebben we wel een klepje van de buitendeur open gekregen. Liepen allemaal mensen op straat. Dus ik had wel contact met de straat. Heb tegen mijn vriendin gezegd, even joh, ga jij het huis door? En als er iets is, ga je heel hard gillen. En dan vraag ik hulp hier op straat. Nou, zij is het hele huis doorgaan. Was een heel gek huis met allemaal kamertjes. En toen vond ze ergens een sleutelbos. Dus toen zijn we al die sleutels gaan proberen. En daar bleek inderdaad de sleutel van de buitendeur aan te zitten. Dus toen hebben we gauw geld op tafel gegooid voor de overnachting. Want we dachten, ja, we willen hier echt nooit meer iets van horen of gezeur mee krijgen. En toen zijn we gegaan, ja.
0: Ik sluit het verhaal af met...
1: Ja, maar echt.
0: Wow, dit was echt horror, Sanne. Dankjewel. Wilma?
5: Ja, hallo.
0: Je bent de laatste. Heb jij ook een horrorhotelervaring?
5: Ja, onze kinderen waren nog klein. De jongste was nog een baby. En we gingen naar Zuid-Frankrijk. Was ergens in de middag weg. Natuurlijk gedoe met de kinderen. En toen moesten we in de bus van Nancy overnachten. En dat was ook nog in de tijd dat je geen zoveel recensies had. Dus wij boeken daar een hotel. Zeg maar langs de weg, zo'n doorgang hotel. En we gingen al vrij snel eten in een restaurant. En daar viel ons al op dat er een aantal hele schaars, maar toch charmant geklede dames rondliepen. Die heel veel aandacht hadden voor die baby. Nou ja, verder prima, lekker gegeten, gaan we naar die hotelkamer toe. En bleek dus dat het een horecaet was. Daarboven. De bovenste etage was gewoon verhuurd aan de lokale prostitutie.
1: Jeetje, oké. En voor die baby, die liet ze wel met rust, toch?
5: Nou ja, we hadden sanitair op de gang, maar ik deed driedubbel het slot erop als mijn man naar de wc moest. En die hield die kinderen heel goed vast.
0: Ja, want jouw man moest heel vaak naar het toilet, denk ik. Nee.
5: Ja,
0: was vaak weg.
1: Kwartiertje.
5: Maar het was niks vergeleken bij jou, Frank, met dat nieuwe stelletje, want ik heb er bijna geen oog dicht gedaan die dag.
0: Och, Wilma, bedankt voor je verhaal.
5: Alsjeblieft.
0: Doei. Shaki-

0: La Tortura, Shakira staat op 353 in de zomer top 538. Hier in de middagshow, het is 5 minuutjes voor 6. Zometeen het nieuws hier is. En wat heb je mee voor ons?
1: Er is meer bekend over de blessure van Frenkie de Jong.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: vertoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
7: Ja, laatste kans.
6: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
8: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. Ze liet ook steeds een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. President Trump ziet af van het heffen van tol in de straat van Hormuz. Hij wilde eigenlijk 20% vragen van schepen die er doorgaan. Maar in plaats daarvan wil hij nieuwe handels- en investeringsakkoorden met de Golfstaten. De straat is nu open voor de scheepvaart, behalve voor schepen die naar Iran gaan of uit Iran komen. Hockeyclubs zijn klaar met ouders die verhaal komen halen als hun kind niet in de selectie zit. Een aantal komt nu met een afkoelperiode, meldt RTL. Ouders moeten zich in die periode gedijst houden. Het komt namelijk voor dat hockeytrainers zich verstoppen omdat ze bang zijn voor boze ouders. En Frenkie de Jong heeft een knieblessure overgehouden aan het WK voetbal. Dat meldt FC Barcelona. De verwachting is dat Barcelona de komende 4 maanden niet over Frenkie kan beschikken, waardoor er een grote streep gaat door de eerste seizoenshelft. Een definitieve diagnose is er nog niet, aangezien hij de komende dagen nog verder onderzocht zal worden. Nog het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht droog en ongeveer 18 graden. Morgen zonnig. Lokaal wel kans op een regen- of onweersbui. Het wordt rond de 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
13: En dan het verkeer graag. Jelte. Er staan 27 files en de langste staan nu op de A9. Amstelveen ook maar voor Velsen 34 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 41 minuten. En op de A76 staat voor de Duitse grens 39 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 96.9, op de A7 Heerenveen-Sneek bij 138.6, de A9 Alkmaar-Haarlem 56.6 en op de A12 van Maren naar Ede bij 83.1. Op de A27 Almere-Hilversum staat een flitser bij 112.5, de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.6 en de laatste op de A59, pas op, tussen Den Bosch en Breda, daar staan ze bij 111.9.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Hier is Guusje. Tijdens ons Super Zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke

0: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
1: De Zomer Top 538.

0: Rita staat op 351 in de zomertop 1000. Ik ben een paar jaar geleden door een wesp gestoken.
1: Ja.
0: En het eerste wat ik toen dacht was, hoe is dit het nou?
1: Ik hangt toch ook af waar je gestoken wordt?
0: Ik werd op de borstkast werd ik
1: geprikt. Oh, dat is wel een pijnlijke plek.
0: En ik, want het is toch altijd als er een wesp is, een slijm weg, een paniek. Ja, ja, ja. Je staat op van het terras en je gaat rennen. En je doet van alles om die wesp weg te krijgen. En hoe werd ik een keer gestoken?
1: Nou, Iris heeft me een keer meegemaakt, dus die moet heel hard lachen.
0: Ja, maar
1: ik reageer totaal niet ontspannen op wespen.
2: Hysterisch.
0: Hysterisch?
2: Vrouw, ja.
0: Maar nu werd ik een keer geprikt en toen dacht ik, waar heb ik me zorgen over gemaakt? Oh. Want het is een vervelend prikje, maar meer is het
3: toch wel pijn.
0: En toen dacht ik, omdat we natuurlijk met z'n allen weer in de zee gaan zwemmen deze zomer. Ik ben nog nooit door een kwal gebeten of gestoken.
1: Nee.
0: En toen dacht ik, zou dat ook voor de kwallen
1: zijn? Weet ik ook niet eigenlijk.
0: Weet ik ook niet, nee. Het is bedacht een paar jaar geleden. Het is behoorlijke hit geworden. Kwallenradar.nl. En dat is dus bedacht door Lex. Lex, goedenavond.
4: Hey, goedenavond. Met Lex van de Kwallenradar.
0: Wat doet het precies, Kwallenradar? Dan moeten we straks eens even hebben over die kwallen en hoe pijn dat nou doet.
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Nee, de Kwallenradar, dat is eigenlijk een radar, zoals bijvoorbeeld ook buirradar. En daarop kun je niet zien in dit geval of er regen aankomt, maar of er kwallen langs de kust voorkomen.
1: Jij hebt trekkers bij kwallen aangebracht. Hoe ga je nou die kwallen zien en volgen?
4: Ja, ik zou bijna zeggen dat is het geheim van de smid. Maar nee, heel veel mensen die weten wel dat bij oostenwind, vooral bij oostenwind en in dit jaargetij komen kwallen heel veel voor. Het heeft allemaal te maken met de temperatuur van het zeewater dat stijgt. In dit geval de aflandige wind. In Nederland is dat vaak oostenwind. En ja, wat krijg je dan? Heel veel kwallen, vaak.
0: Dus het is
4: ja.
0: Niet zo dat je met zeg maar kwallenradar, met het radar over het strand loopt, langs de kustlijn en dat die opeens afgaat en dat je, daar zit er één!
4: Ik heb het wel eens geprobeerd, maar
1: hebben wij gevaarlijke kwallen? Nee, toch?
4: Gelukkig niet. Nee, in Nederland zijn alle kwallen onschuldig. Sommige ervan kunnen inderdaad wel gemeen steken. Maar ja, dat gaat niet veel verder dan een wespensteek. Dat is daar vergelijkbaar mee. Dat is dan weer het goede.
1: Maar het is toch vooral de naweeën die heel pijnlijk zijn? De uitslag, de ontstekingen?
4: Klopt, ja, er kunnen wat blaasjes op de huid ontstaan. Kijk, als je er echt allergisch voor bent, maar dat geldt ook voor wespen, dan zijn de problemen natuurlijk wat groter. Dan kun je echt denken aan ademhalingsproblemen. Huh. Maar in principe, bij de meeste mensen is er niet zoveel aan de hand.
1: En we moeten plassen, hè?
0: Ja, klopt het. Ja, we moesten ook denken aan plassen.
3: Ja, natuurlijk.
0: Klopt het dat je er overheen moet plassen?
4: Ja, dat is er eentje die krijg je natuurlijk heel vaak. Nee, niet overheen plassen. Nee, dat kan het alleen maar erger maken.
1: Niet over de kwal, hè? Gewoon over de wond.
4: Ja, nee, dat snap ik. Afspoelen met zout water.
1: Wow.
0: En hoe staat het ervoor vandaag en de komende dagen? Wat zegt de kwallenradar?
4: Ja, we hebben een beetje te maken met een kwallenperiode. Afgelopen dagen waren al behoorlijk heftig als het gaat om de kwallen. De komende dagen ziet het er ook nog zo uit. Pas aan het einde van de week verwacht ik wat verbeteringen.
0: En over hoeveel kwallen hebben we het dan? Kun je gewoon gaan zwemmen of is het echt heel erg?
4: Ja, dat hangt er vanaf. Op veel plekken is het nu heel veel. Dus daar zou ik persoonlijk niet gaan zwemmen. Maar we hebben natuurlijk ook diehards onder ons. En die maakt het allemaal niet zo veel uit. Die gaan gewoon het water in. Veel van die kwallen die kunnen ook bijvoorbeeld niet steken. Of die steken wel, maar die komen niet door de menselijke huid heen. Dus dan kun je eigenlijk gewoon zwemmen. Is er niks aan de hand.
1: En als ik er veel op het strand zie liggen, betekent dat er ook veel in het water zijn? Of zijn dat gewoon aangespoelde restjes?
4: Ja, niet altijd. Het klopt, want zodra de windrichting ook maar even verandert, zul je zien dat in het water steeds minder kwallen voorkomen. Maar die zijn dan wel al daarvoor aangespoeld. Dus dat geeft wel eens een vertekend beeld.
0: Hebben ze een functie of is het echt gewoon een vervelend geintje van God?
4: Nee, in het ecosysteem hebben ze een belangrijke functie. Het is voedsel voor de roofdieren. Dus wat dat betreft vervullen ze wel degelijk een belangrijke functie.
0: Vertel mij dat je geld verdient aan kwallenradar.nl en dat je schat helemaal te rijk bent.
1: Ja.
4: Ja, was dat maar zo. Helaas valt dat niet mee. Nee.
0: Okay. Mocht je richting het strand, stap niet in de auto voordat je kwallenradar.nl hebt gecheckt. Lex, dankjewel voor je uitleg.
4: Graag gedaan.
0: Hoi, fijne zomer.
4: Hoi. Hetzelfde, dag.
0: Gaan wij door met die zomer top 50.

0: Wij kwamen er gisteren door Sylvia achter dat er luisteraars zitten op verhalen.
1: Ja, die twijfelen van, ja, ik heb nog wel een verhaal achter de hand. Ik heb ook iemand betrapt of vreemd gaan. Maar ja, dan zal ik bellen.
0: Sylvia heeft dat gisteren gedaan. Die zei, ik zit nog op een verhaal. En ze heeft hem verteld in Betrapt op een Scheef om 6:15. Als jij nou ook iets hebt meegemaakt, als jij een keer iemand betrapt hebt op een vreemdgaan.
1: Ik zou niet te lang wachten.
0: Nu even laten weten. Dat kan via de 538-app met een berichtje of even bellen 0909-3000-538. Want zometeen om 6:15 kun je dan je verhaal doen in Betrapt op een Scheef om 6:15.

0: 40 in de zomer. Top 538 die zometeen verder gaat met Camilla Cabello. Ride With Me van Nelly komt er ook nog.
1: Oeh, ja, leuk.
0: En het nieuws van 6:30, Iris. Wat heb jij mee voor ons?
2: Het duurste dino-skelet ooit is geveld.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij Vakanties.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
12: Ja, nee, ik ben al weg.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: 538 weerbericht. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht droog, 18 graden. Morgen is ook een zonnige dag. Lokaal wel kans op regen- en onweersbuien. Het is morgen 28 graden. En dan heel graag het verkeer. Jelte.
3: Er staan 11 files nog. En de langste staan nu op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Velsen door werkzaamheden staat daar 3 kwartier. Op de A59 Oss-Zonzeel voor Hooipolder is een ongeluk gebeurd. Er staat 23 minuten. En op de A76 staat voor de Duitse grens een half uur door controles daar. Flitsers op de A1 Deventer-Apeldoorn bij 96.9. Op de A7 Heerenveen-Sneek bij 138.6. A9 Alkmaar-Haarlem 56.6. En de A12 Maren-Ede bij 83.1. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.6. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. En de laatste op de A59 Ten Bosch-Breda bij 111.9.
2: 3 minuten over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
4: Goedenavond. Grote schoonmaak bij Tata Steel in IJmuiden. Het bedrijf is bezig met het weghalen van alle staalslakken. En de grond moet ook worden gesaneerd. En dat gaat jaren duren. De Franse politie heeft nog meer mensen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen bij Parijs. Er zitten nu 6 mensen vast en eentje zit bij de vrijwillige brandweer.
6: Hè?
2: Ja.
6: Wat?
2: Ja, pyromanen werken bij de brandweer, toch?
3: Dat is wat vuurgaaf vindt. Ja.
4: De Belgische koning en premier hebben net het kantoor in Brussel bezocht waar vanmorgen brand uitbrak. In de lift waren 5 dode bouwvakkers gevonden. Er waren 6 vermisten. De hulpdiensten zijn dus nog op zoek naar een slachtoffer. Frankrijk kan zich voor de 3e keer op rij plaatsen voor de finale van het WK voetbal vanavond. En dat ook nog eens op de nationale feestdag, 14 juli. Vanavond spelen ze om 9:00 tegen Spanje. Dennis Higler is de assistent videoscheidsrechter. Voor 3e jaar op rij staan Frankrijk en Spanje tegen elkaar in een halve finale. In 2024 hadden we namelijk de halve finale van het EK. Werd 2-1 voor Spanje. Het jaar daarna was de halve finale van de Nations League. En dat werd 5-4 voor Spanje.
2: Maar Spanje is toch helemaal niet zo goed?
3: Spanje is geweldig.
2: Ja, maar die hebben toch niet zo heel lekker
3: toernooi? Ze hebben geen geweldig toernooi, maar het zijn wel waanzinnige voetballers. En het is, ja, ze hebben maar 1 doelpunt tegen gehad, het hele toernooi.
6: Maar denk jij dat Spanje gaat winnen?
3: Nee.
6: Oh.
3: Nee, ja, Frankrijk is buitenaard. Die hebben een aanval, dat staat helemaal nergens.
2: Oké, okay, dan zitten we op dezelfde bladzijde.
4: Fans van het WK voetbal die kunnen na het toernooi trouwens spullen kopen. Die zijn gebruikt, de voetballen bijvoorbeeld, zelfs die van de finale.
2: De telefoon waarmee Trump is gebeld?
6: Oh,
4: nee, echt niet. Maar ook de kleding dat Shakira droeg in haar muziekvideo Dayai, het officiële WK-lied. En ook de kleding die ze gaat dragen in de halftime show van de finale. En een voetbalshirt dat is gesigneerd door Messi.
6: Oh.
4: Wie wil die?
6: Ik niet.
4: Vandaag was er ook nog een andere bijzondere veiling. In New York is namelijk een Tyrannosaurus Rex-skelet verkocht voor een recordbedrag van meer dan $50 miljoen.
2: Maar dat wil je toch in de hal?
4: Ja?
2: Dat is gewoon leuk.
4: Ja, heb je een
6: hal?
4: Nou,
6: ja?
4: Nee, maar luister even. Hij is 4 meter hoog. Kan je
2: moet wel een goede hal hebben, ja.
4: Het hoogste bedrag dat tot nu toe voor een dino-skelet was neergeteld was 44,5 miljoen.
6: Ja,
2: ik zou het willen hebben.
3: Als je dit kunt betalen voor het skelet, dan heb je ook een
2: hal. Dan heb je ook wel een hal. Ja, dat is waar.
4: Dat is waar.
2: Iris, dank hè.
26: De zomer top 538.
2: Camilla Cabello zo direct. En ook Papa Chico komt eraan naar Real to Real.
27: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Camila Cabello staat op 345 en Liar de zomertop 15.
1: Je hoort het al, het is 6:15.
0: Sietske, goedenavond.
2: Ja?
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom bij Betrapt op een Scheve om 6:15.
2: Ja.
0: Wat is jou gebeurd?
2: Nou, ik had een relatie met een jongen. 7 jaar geleden ongeveer. 17,5 jaar had ik een relatie vanaf mijn 19e tot mijn 38e of zo.
1: Ja.
2: En hij ging dus in zijn eentje naar de Filipijnen, want ik kon niet mee vanwege omstandigheden. En toen kwam hij terug na een maand. En toen zei hij, ja, ik moet naar de dokter voor een kwallenbeet. Dus ik vond dat zo raar. Dus is hij naar de dokter, hij komt terug en zegt, wil je even gaan zitten? Ik zeg, ja hoor, ik wil wel gaan zitten. Hij zegt, nou, ik ben vreemd gegaan in de Filipijnen. Dus ja, ik schrok natuurlijk met dood en na 5 minuten begon ik pas te huilen en zo.
1: Ja.
2: En ja, ik was niet bij de dokter voor een kwallenbeet, maar voor een HIV-test.
1: Oh.
2: Dus toen ik natuurlijk helemaal. Ik dacht van ja, als jij nog met mij het bed in gaat duiken of wat dan ook. Of als je dat misschien nog wil.
0: Ja, was dat al geweest? Was hij alweer met jou in het bed gedoken?
2: Nee.
0: Oké, okay, gelukkig.
2: Ja, had net verteld, ik had net verteld dat hij naar de dokter voor een HIV-test ging.
1: Ja. Ja.
2: Maar het was eerst een kwallenbeet.
1: Ja.
2: Dus ja, dus dat was dus niet zo leuk. En toen, ja. Toen heb ik gezegd dat ik niet meer verder met hem wilde. En dat hij na 17,5 jaar relatie. Ga je niet nog eens eventjes in de Filipijnen vreemd een maand lang?
0: Nee.
2: Want hij is een maand lang met datzelfde meisje geweest.
3: En had hij HIV?
2: Nee.
0: En hoe is het tussen jullie afgelopen?
2: Ik had het gehoopt dat hij het echt had. Maar. Ja, dat.
1: Nee, joh. Nee, joh.
0: Nee, dat moet je niet willen.
1: Nee.
0: Maar hoe is het tussen jullie afgelopen?
2: Nou, we zijn aan elkaar gegaan. Ik ben bij Paameier gaan wonen. En hij woonde nog steeds toen in het oude huis. Heeft uiteindelijk een nieuwe vriendin gekregen en woont nu in Brabant.
1: Jeetje, dat ging alle kanten op. Wat heftig. Van een kwallenbeet nou opeens. Misschien heb ik wel HIV.
2: Ja.
1: Zo.
0: Bedankt voor het vertellen, Sietske.
2: Ja, is goed.
0: En fijne avond toch.
2: Dankjewel, jullie ook. 344.

0: 538.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Deze week in de bonus.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arig graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
1: Kippie.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Alle vermisten naar de brand in een kantoor in Brussel zijn teruggevonden. In een neergestorte lift lagen 6 dode bouwvakkers. De brand ontstond vanmorgen in een gebouw dat werd gerenoveerd en was al snel onder controle. In Frankrijk zijn nu 6 mensen vast voor de bosbranden bij Parijs. 1 zit bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft bekend dat hij een van de branden heeft aangestoken. Een ander zou onvoorzichtig zijn geweest met een sigaret. De bosbranden breiden niet meer uit, maar zijn ook nog niet onder controle. President Trump heeft zeker $5 miljoen overgemaakt aan een schrijfster die hij eind jaren 90 aanrandde in een pashokje van een warenhuis. Haar advocaat is blij dat Trump eindelijk met geld over de brug is gekomen. Deed hij trouwens wel onder dwang van een rechter. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France zijn 3e etappewinst te pakken. De rit ging door het Centraal Massief met 7 beklimmingen. Pogacar ging ruim aan kop. In het algemeen klassement trouwens ook. Hij heeft nu een flinke voorsprong op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard. Krijg je nog het weer? Het is nog even zondag. Vannacht droog en ongeveer 18 graden. Morgen wordt het ook een zonnige dag. Lokaal wel kans op een regen- of onweersbui. En het wordt rond de 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen nog momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen door werkzaamheden 10 minuten. A12 richting de grens door de controles 8. En ook op de A76 richting de grens 29 minuten. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland op de A4. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 96,9. A2 Weert-Echt 202,1. En de A7 Heerenveen-Sneek 138,6. A9 Alkmaar-Haarlem 56,6. En de A12 Den Haag-Zoetermeer 5,9. Verderop de A12 Zoetermeer-Den Haag 12,4. En de A15 Del-Gorkum 103,4. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,6. En de A28 Zwolle-Amersfoort 59,6. A32 Leeuwarden-Heerenveen 61,7 en de A59 Den Bosch-Breda 111,9. A79 de laatste Maastricht in de richting Heerlen op de rem bij 8,0.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
13: De zomertop 538.
4: Ja, goedenavond!
1: Floris Molenaar.
7: Ik las een manier waardoor je koffie lekkerder smaakt. En het is niet wat je zou verwachten. Hoe dit in elkaar zit, hoor je zo meteen. En dit is Licky Lee in de lijst.
1: Radio 538. 341.

0: Miss California op 338. Hou je van koffie?
1: De zomer top 538.
0: Oh ja, ik wel hoor. Dat vind ik me een partij lekker. Dat is toch heerlijk. Ik kan de hele dag door koffie drinken. Misschien heb jij dat ook. Ik moet er ook een beetje mee uitkijken zelfs. Hè. Soms krijg ik al van die haatkloppingen als ik... Als ik te veel koffie gedronken heb, van die rillingen krijg ik dan. Of van die bruine tanden, dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Koffie drinken. Het is wel een goede trouwens. Met het warme weer blijkt uit onderzoek. Koffie drinken zorgt er namelijk voor dat je meer zweet. En daardoor koel je ook sneller af bij dat warme weer. Maar er zijn ook mensen die graag koffie zouden willen drinken, maar die het gewoon niet lekker vinden. Misschien ken je wel iemand of ben je zelf, hoor je zelf bij die groep, hè, dat je koffie gewoon niet zo lekker vindt. Daar las ik dus een slimme truc over vandaag. Het schijnt dus als je een klein snufje zout door je koffie doet, dat je koffie dan lekkerder smaakt. Dat zou er dan voor kunnen zorgen, zeg maar, dat zout zorgt ervoor dat het minder bitter is. Dus dat je het wat neutraler kunt drinken. Daardoor is het makkelijker te drinken. Ik heb zelf een bakje koffie gehaald. Ik heb wat zout erheen gedaan net. Ik ga nu even proeven. Ja. Je proeft wel dat er zout doorheen zit. Maar het is niet per se lekker, maar het is inderdaad een stuk neutraler. Zout door je koffie. Dat zou dus moeten werken, dan is het lekkerder. Zou dat trouwens ook andersom werken? Dat je friet lekkerder wordt met melk en suiker?
1: De zomer top 538.
0: Owl City hoor je zometeen na Miranda. Vamos a la playa op 307.

0: Crazy dinsdagavond. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een bericht vandaag over een nieuwe uitvinding in Finland. En daarmee zou je liefde kunnen vinden als je daarnaar op zoek bent. Terwijl je boodschappen doet. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
2: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
1: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
2: Dit keer ga je solo
1: naar Zin in de Zomerfest.
3: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
1: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
3: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
4: Alle verf super.

0: Café IJskoffie.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is Station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.

0: and the Brick, Prayer in C op 333. Ken je de roze mandjes al?
1: De zomer, top 538.
0: Ja, de roze mandjes. Ik zag daar een verhaal over vandaag op internet. Het is een nieuw idee in Finland. In een supermarkt heb je nu een supermarkt met roze mandjes. Die kun je dus pakken op het moment dat je graag wil laten zien dat je open staat voor een gesprek met iemand. Of misschien zelfs ook voor een date. Hè, dat je echt op zoek bent naar de liefde. Ik denk zelf dat ik er te scheiterig voor ben. En ik heb een vriendin. Dat is ook niet onbelangrijk trouwens. Ik denk, dat zou ik niet durven. Het zou natuurlijk best kunnen werken, want het schijnt dus dat in de supermarkt, dat is een van de plekken waar het meest geflirt wordt tussen mensen. Dat herken je misschien wel, net eventjes wat langer staren naar iemand. En net even dat extra oogcontact. Nou, als je dan een roze mandje ziet, dan weet je zeker dat je erop af kunt stappen. Dan is het misschien nog wel bal diezelfde avond. Het idee is best wel leuk, boodschappen doen en dat je misschien wel met de liefde van je leven naar buiten loopt. Dat zou toch mooi zijn, hè? Ga je van je winkelmandje naar dat andere mandje, zeg maar.
1: De zomer, top 538.
0: Lekker zomers, No Mercy, zometeen naar Shaboozy en Miles Smith. Blink Twice, 332.

0: When the Sun Comes Down.
1: De zomer top 538.
0: Op 329. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een handige tip vandaag. Die zou moeten werken tegen dit geluid, zeg maar. Oh, vreselijk. Ja, muggen. Ik heb er last van in deze warme tijd. Dit zou toch super zijn. Hoe dit werkt, hoor je zo.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
17: De 5 van het bedrijf.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
19: Door de
14: de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: 538 Nieuws. 8 uur.
23: In steeds meer regio's is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld tuinen of sportvelden te besproeien. Vanwege de droogte was dat al zo in het zuiden en midden van het land. Maar nu komen de Achterhoek en een stuk van de Veluwe en Overijssel erbij. Eind van de week wordt regen verwacht, maar dat stelt weinig voor. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers. Ze kwamen om het leven bij de kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. De brand brak vanmorgen uit in het oude gebouw dat op dit moment wordt gerenoveerd. Koning Philip en de premier zijn vanmiddag op de rampplek geweest. In Engeland is een vernietigend rapport uitgebracht over de corona-aanpak van de regering. En daaruit blijkt dat er met geld is gesmeten. Zo moesten bijvoorbeeld mondkapjes de prullenbak in omdat die over de houdbaarheidsdatum waren. Kosten 12 miljard. En bevriende bedrijven werden voorgetrokken door premier Johnson. De finale van het WK voetbal aanstaande zondag wordt er eentje die bol staat van de showbiz. FIFA heeft net bekendgemaakt wie er gaan optreden voor de aftrap. Dat zijn Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. In de rust kunnen we Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en de K-popsterren BTS verwachten. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging nog op de A76 richting de Duitse grens. Dat komt door werkzaamheden op de A4 in Duitsland over de grens. Maar ook in Nederland al 22 minuten vertraging. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn. Hectometerpaal 96,9. A2 Weert-Echt 102,1. En de A7 Heerenveen-Sneek 138,6. A12 Zoetermeer-Den-Haag 12,4. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen 61,7. A59 Den Bosch-Breda 111,9 en A79 Maastricht-Heerlen 8,0. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Jojo.
31: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras... je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert... bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
32: 538.
33: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
32: De zomertop 538. Zomer op je radio.
24: Ja, hoe zorg je ervoor dat muggen je niet meer lastig vallen 's nachts? Een tip hoor je over 6 minuten. Dit is Jennifer Lopez in de lijst, If You Have My Love.
32: Radio 538. 328.

De Silmarillia 2007 op 327 in de zomer top 538. Oké, wat gebeurt er bij je als je dit geluid hoort? Oh, dat is toch vreselijk. Ik heb van het weekend ook weer zo'n draak van een nacht gehad. Elke keer als ik bijna in slaap was gevallen, weer dit geluid. Oh, verschrikkelijk, ja. Ik slaap nu dus maar met een oortje in, deze dagen, met noise cancelling. Want we hebben toch de deuren open, s'nachts. Het is zo warm, dan wil je het een beetje doorluchten. Maar ja, ja, als ik zo'n oortje in heb, dan hoor ik mijn wekker natuurlijk niet. Dat is niet handig. Dat is niet handig. Ik ben even op zoek gegaan naar wat ook zou kunnen werken tegen muggen. Ja, dus zeker bij die warme nachten, dan wil je de boel toch een beetje luchten. Dan wil je de ramen of de deuren open. En daar komen die beesten komen natuurlijk binnen. Een oplossing is dus makkelijker dan je zou denken. Namelijk een ventilator. Muggen die zijn dus geen goede vliegers.

0: K9, waving flag op 322.
1: De zomer, top 538.
0: Ja, toch altijd even denken aan het WK voetbal, hè? Iets meer dan een half uur gaat de halve finale van start op het WK. Frankrijk tegen Spanje. En ja, ik zag nog een filmpje online over andere wereldkampioenen. Vooral ook hele jonge wereldkampioenen. Het heeft wel iets te maken met het WK voetbal. Maar waar dit over gaat, hoor je zo.

0: feestje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion, met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue.

0: bejaardland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538. Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: De zomer top 538.
6: En de freestylers push up op 300.

0: Enrique Iglesias en Farruko met Passé op 320. Hou jij van voetbalplaatjes?
1: De zomer, top 538.
0: Ja, misschien is dat... misschien is het iets waar je nu nog heel druk mee bent trouwens. Dat kan natuurlijk ook. Of misschien was het vroeger een van je favoriete dingen. Ja, van die voetbalplaatjes verzamelen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond helemaal niks. Ik had niks met die dingen, speelkaarten, überhaupt niet. Ik vond zelf voetballen gewoon leuker. Of elke andere vorm van beweging. Die plaatjes, dat interesseerde me allemaal niet zoveel. Geen idee, het sprak me nooit aan. Maar het kan je wel een hoop opleveren, die plaatjes. Zeker nu met het WK, over minder dan een half uur, een dik kwartier zelfs. Frankrijk-Spanje, de halve finale op het WK voetbal. Er waren dit WK al andere wereldkampioenen. Tijdens het WK werd in Mexico en de Verenigde Staten een poging gedaan om een wereldrecord te verbreken. Ik zag daar een filmpje over vandaag. Verzamelaars van WK voetbalplaatjes, die hebben dus geprobeerd om zoveel mogelijk plaatjes te ruilen. In ieder geval met zoveel mogelijk mensen plaatjes te ruilen op hetzelfde moment. En dat is gelukt. 4.446 mensen hebben dus samen voetbalplaatjes, WK voetbalplaatjes geruild. En daarmee hebben ze dan dus het wereldrecord te pakken. Dat is toch een mooie prestatie. Dat gun ik ze van harte. Ja, ik heb er niks mee dus. Ik vind helemaal niks. Voetbalplaatjes, verschrikkelijk. Doe mij maar zomerplaatjes. Nou, het toeval wil.
1: De zomer, top 538.
0: De Fugees hoor je zometeen na LMFAO. In de lijst op 309.

118.

0: Sinclair, World Hold On.
1: De zomer top 538.
0: Op 316 in de lijst. Nieuwe 538-avondshow. Bas, Dylan en Eva zometeen. Bas is alvast even aangeschoven.
2: Ja, ja.
0: Je hebt iets met je, er is iets met je relatie aan de hand.
2: Nou ja, inmiddels is het wel weer oké. Okay, maar af en toe dan kan het gebeuren dat je partner iets tegen je zegt... waar je, ja, waar je nekharen van overeind gaan staan. En ja, daar wil ik het zo toch even over hebben eigenlijk.
0: Dus als je nu aan het luisteren bent, dan herken je deze vraag sowieso. Als je ooit een relatie hebt gehad, dan ken je deze.
2: Ik denk, bij veel mensen gebeurt dit wekelijks. Er moet een eind aankomen.
0: En jouw nekharen gaan overeind staan. Oh, ik blijf nog even hangen. Ik ben heel benieuwd.
3: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: 538 Nieuws.
21: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers die om het leven kwamen bij een kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Koning Filip en de Belgische premier zijn vanmiddag op de rampplek langs geweest om hun steun te betuigen. In het Brabantse Alphen is een boom op een wielrenner gevallen. De man van 87 moest er onder vandaan gehaald worden en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de boom zo rot was dat hij het niet meer hield. Zomerspeelweken voor kinderen worstelen met een tekort aan vrijwilligers, schrijft de NOS. Daardoor kunnen er soms mindere kinderen meedoen, wordt de week ingekort of zelfs helemaal afgeblazen. Het gaat bijvoorbeeld om de huttenbouwweken. En ongeveer nu begint de eerste halve finale van het WK voetbal. Frankrijk en Spanje nemen het tegen elkaar op. Frankrijk is de titelfavoriet, maar de Franse bondscoach rekent zich nog niet rijk. Spanje heeft dit WK namelijk maar één tegendoelpunt gehad, zegt hij. En heb ik het weer nog voor je. Het is morgen opnieuw zonnig en warm. In de loop van de middag kan het wel weer gaan onweren. Het wordt dan 28 tot 31 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Dan de verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A76 in de richting van Keulen, voor de grens met Duitsland. 10 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
3: Te beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 39,6. En op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,1. A9 dan, ook maar Haarlem, 56,6. Op de A12 tussen Utrecht en Maarn bij 66,5. En op diezelfde A12 tussen Maarn en Ede bij 83,1. A15 dan, Del-Gorkum, 103,5. Op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6,6. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,6. A31, Harlingen-Leeuwarden, 32,5. Op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn bij 201,4. En op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111,9. A79, Maastricht-Heerlen, 8,0. En de laatste voor nu ook op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 13,9.
0: Deze week in de bonus.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
4: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
3: De Zomertop 538.
5: Ja, het is 9:05. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
6: Met zometeen Bob Marley, Sun is Shining, naar Pitbull, John Ryan en Fireball.
3: 358-315.
6: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out.

0: I'm a fireball.
1: It's a top of celeb. Ta, ta, ta, ta, ta. De zomer top 538.

0: dat Dylan, de man van de nummertjes, een nummertje heeft.
1: 314.
0: Lekker. Ja.
2: 538. Bas en Dylan.
0: Ja, je hoorde Bob Marley en Sun is Shining. Welkom, het is gloednieuwe avondshow. Zometeen heb je kans op tickets voor The Weeknd. Als je de oproep hoort, zorg even dat je belt. Dan? Ja, het is... Ja, er is een woord dat we voor altijd moeten verbieden. Of ja, een woord, het is een zinsconstructie. Ja. En hij wordt veel gebruikt in relaties. En vooral in die van mij. Want de zin... Als je zin hebt, wil je dan X doen. Dat is altijd in een situatie van iets waar je geen zin in hebt. Ik kreeg vrijdag of zo, kreeg ik... Als je zin hebt, wil je dan morgen even naar de markt brood, eieren en fruit halen. En dat vindt zij allemaal lekker. Lekker naar de markt, lekker over struinen, weet je wel. Dat is dan gewoon haar ritueel op zaterdagochtend. Ja, en nu was ze er niet het weekend. En moest ze toch brood, melk, eieren, heel de reuten betuigen.
1: Grote kaas en eieren, ja.
0: Ja. Maar als je zin hebt, wil je dan... Zeg dan gewoon, kun je morgen even, snap je? Dat is voor mij duidelijke taal. Want als je zin hebt, laat iets open. Maar je weet ook, als je... Ja, die opening zeg maar gebruikt.
3: Het is niet zo dat als jij zegt, nou, sorry lieve, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, dat een optie is.
0: Nou ja, dat is prima. Ja, maar dan
4: krijg je wel de vraag
0: met die teleurstelling.
4: Oh, wat ga je doen dan? Oh, en wat ga je dan doen? Oh, waar heb je helemaal geen tijd? Dan moet je je hele rooster...
0: Maar vinden jullie het niet?
4: Nee, dat ik heb het exact hetzelfde, Bas.
0: Je hebt thuis toch liever dat iemand zegt, kun jij even dit en dit, dan als je zin hebt, dan, want daar heb je helemaal geen zin. Ik

0: Ja, ik moest dus. Ik kom ook nooit op de markt. Maar ik moest, of tenminste, ik ging naar de bioscoop. En de bioscoop zit naast de markt.
1: Ja, maar dan ben je er al, dat is anders.
0: En toen dacht ik, nou weet je wat, ga ik toch 20 minuten eerder naar de bios. Want dan kan ik even lekker over de markt. Lekker een broodje makreel gehaald. Heerlijk.
2: Direct ook die spullen voor Bas gehaald.
0: En die heb ik vandaag even lekker naar zijn vriendin toe gebracht. Heerlijk.
3: Het is alweer tijd. Heel lang gewacht.
2: En had ze zin?

0: ATB 9 p.m. Ja, je hoorde net een oproep. Het is een oproep voor The Weeknd.
1: Met 538 naar The Weeknd. Ja,
2: de hele week maak je kans op kaarten voor The Weeknd. Hoor je de oproep, dan bel je de studio. Dat is 0909-3000-538. Kelly, goeie avond.
3: Hoi, goeie avond.
2: Hi, goeie avond. Jij bent groot fan van The Weeknd.
3: Ja, klopt.
2: Oh, je bent een beetje
4: adem helemaal
2: beduust ben je ervan.
4: Kun jij voor ons heel even in een geluid vatten hoe erg fan jij van The Weeknd bent?
3: Ja, echt heel erg. Als ik liedjes van The Weeknd hoor, dan krijg ik gewoon helemaal kippenvel in heel mijn lijf.
4: Ja. Maar even in een geluid. Dat je gewoon even. Ja. Dat je
3: in een geluid?
4: Ja, even in een geluid. Zeg maar, hoe klinkt dat fan zijn dan?
3: Ja, gewoon ook.
2: Gefeliciteerd! Twee tickets voor The Weeknd zijn voor jou. En ik hoop dat je niet te drukke week hebt gepland, want het is komende vrijdag al 17 juli in de Johan Cruijff Arena. We zien je daar.
3: Oh my god, dankjewel!
2: Veel plezier!
3: Dankjewel!

0: 538 Camila Cabello, Young Thug en Havana.
1: De Nijmeegse Vierdaagse is volgende week. Ik loop mee, 4 keer 50 kilometer. Maar de grote vraag is dan altijd, blijkt, heb ik heel veel gehoord. Wat wordt dan het muzikale anthem? Gisteren belden we Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten is natuurlijk zijn grote hit van het moment. En zometeen bellen we met Justin de Wild. Die heeft natuurlijk Cheerio. Dat is een grote kans hebben.
0: Zo, dat is een hele grote kans hebben.
1: Zometeen
0: dat loopt ook lekker, denk ik.
2: Ja, dan loopt het wolkjes.
1: Ja, nee, dat is wel goed.
0: Als hij het zingt, dan loopt het wel lekker.
1: En we bellen hem zo.
3: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. De mop van Arie uit Amsterdam.
4: Hij zegt, nou, als je die schoenmaker, die zit er nog steeds. Hij zegt, voor de oorlog heb ik daar nog een paar schoenen ingeleverd.
1: Nee.
4: Bruine schoenen, zwarte zomer, met lichte veters. Hij zegt, meneer, zijn dit zijn haat zo omhoog? Hij zegt, ja, dat zijn ze. Hij zegt, dat is de volgende week klaar.
3: 538. De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
16: iWish. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
18: Aldi.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
18: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: De zomer top 538.
0: Door met nummer 310 is voor de Benga Boys en to Brazil.
23: Radio 538.
24: 310.

0: 538, hoor, de Daft Punk en Get Lucky. Samen met Pharrell overigens. Ja, we hebben een fantastisch idee. Het is waanzinnig. Je kan deze zomer echt het festival van je leven gaan hebben. In je eentje.
1: Breek het ijs.
2: Nou, inderdaad. De oplossing voor als je denkt van... joh, ik zou eens gewoon een keer met je een nieuwe groep mensen... weet je wel, mijn eigen vrienden zijn niet meer de festivalgangers die ik ben.
0: Die zijn over de 30, weet je wat. Ik krijg op een gegeven moment krijgen ze hoofdpijn... als ze dan het gezellig hebben gehad.
2: Nou ja, ik heb dat bijvoorbeeld... wij gaan nooit meer samen naar een festival. Nee, ja, ik kan het allemaal niet meer hebben.
0: Ik kan het niet meer hebben.
2: Nee, ja, goed. Dus dan zou voor mij bijvoorbeeld het Solofest een uitkomst zijn. Het is de pre-party van het Zin in de Zomerfest op 9 augustus. En dat gaan wij organiseren. Er is eigenlijk maar één regel... Geen plus één, kom alleen.
0: Ja.
2: Gewoon speciaal om nieuwe vrienden te maken. Dan ga je gewoon een uurtje eerder gaan de hekken van de Zin in de Zomerfest open. Speciaal voor jou. En organiseren wij een lunch. Kom busy optreden. Gewoon gezellig.
0: Maar ik wil er even gewoon bij zeggen. Want ik kan me voorstellen dat je dit nu een paar keer hebt gehoord. En dat je denkt, ik ga niet trieste gedoe. Weet je. Ik kan me voorstellen dat dat een ding is wat in je hoofd opkomt. Dat je denkt, dat is ongemakkelijk. Er komen allemaal rare mensen. Maar wie weet. Maar dat is dus niet zo. Er komen juist alleen maar toffe mensen tot nu toe. En het hele ding is niet dat je zielig moet zijn om daar in je eentje naartoe te komen. Maar juist dat je gewoon zin hebt om een keer zoiets lijps te doen. Dat je gewoon alleen daar naartoe gaat en misschien wel de vrienden van je leven ontmoet. Omdat je gewoon een gezellige dag hebt met mensen die je niet kent. Op reis doe je het ook. Ga je in een hostel zitten.
3: Ja, met een backpack en dan ga je toch ook.
0: Mensen, fantastisch gezellig.
2: Dat is het ding. Kijk, het is natuurlijk als je ergens alleen heen gaat en er zijn alleen maar groepen mensen. Dan is het misschien nog wel iets ongemakkelijks. Ja. Maar er zijn allemaal gelijkgestemden.
0: Ja, dat.
2: Zeg maar, iedereen die daar komt, heeft toch wel zin om vrienden te maken. Precies. Anders komen ze niet.
0: En wij hebben ook wel wat dingen in petto waarvan we denken... nou, dat maakt het contact leggen wel wat makkelijker.
2: Ja, zeker.
0: We nemen elk ongemak wat er mogelijk is bij je weg. Ga even naar 538.nl/solofest. Meld je aan.
2: Zeker.

0: 538 hoorde Inna en Hart.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Bas de nummer 307 in de zomertop 538. Morgen vanaf 12 uur 's middags gaat hij weer verder. Maar dan gaan we door naar de volgende nummer 1 eigenlijk.
3: Ja, nou ja, ja. Daar zou het wel op kunnen gaan lijken, ja.
0: Ja, wat wordt de grote hit van de Nijmeegse Vierdaagse? Die start volgende week dinsdag. Ik ga hem lopen. Ja. 4 keer 50 kilometer. De eerste keer van mijn leven. Ik heb hem, vorig jaar heb ik ergens geroepen in dit radioprogramma dat iedereen die de Vierdaagse loopt zich een beetje aanstelt. Nou, nu heb ik ervoor getraind. Nu blijkt, doet het toch niet.
3: Ja. Het is toch wel zwaar.
0: Toch wel zwaar, inderdaad. Ja, ja, maar ja, ja, goed, muziek is een heel belangrijk onderdeel van de Vierdaagse, heb ik geleerd. En er zijn eigenlijk 3 gegadigden om de grootste hit van de Vierdaagse te worden.
3: Echt het anthem, hè? Daar gaat het om.
0: Dat is een titel. Die je dan echt 40 keer gehoord hebt in een week tijd. Zoals deze van Robert van Hemert.

0: Och, wat een applaus.
1: Ja, nou ja, dat, ja. Dat verdien je ook. En ja, misschien na volgende week nog wel meer. Want hoe mooi zou dat zijn? Het anthem van de Vierdaagse.
0: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Ja, ja ik kan nou al niet wachten naar volgende week. Ja,
2: ik hoor, je zit in de auto, ben je onderweg naar een snabbeltje ook weer?
0: Een klein snabbeltje. Jongens, het is dinsdag, hè. Vanavond half 12 zitten we op een jongerencamping, ergens in Griepen. En het is ver achter in de Achterhoek, ja. Dus we zijn al onderweg.
1: Oh, maar lekker, jij moet toch echt op super rare plekken komen?
0: Ja, op hele rare plekken.
1: Ja, maar zeg maar, is de jongerencamping het raarste waar je geweest bent?
0: Ja, nou ja, tot nu toe zijn er al wel heel veel gekke dingen gebeurd. Vorige week hadden we een ontbijt in een kasteel. Oh. En het was gewoon om 9:30 's morgens één liedje zingen. En, en daarna was Laffe Wente en Outsiders kwam. Ze wou gewoon één liedje gewoon cheerio
1: horen. Maar dat zijn wel mensen met een centje.
0: Ja, die betalen er wel voor, ja.
1: Ja, dat zal wel. Maar dan mag je echt niet vragen aan artiesten. Maar goed, je hebt zo'n gigantische hit. Zeg maar, wat kost het ongeveer om je één liedje te laten zingen?
3: Jeetje, dat is wel brutaal.
0: Een liedje is natuurlijk... ze betalen natuurlijk gewoon de geluidswand.
1: Die moet ook helemaal komen, natuurlijk.
0: Ik hoef niet voor de volle pond te gaan, maar ja, we moeten natuurlijk wel er wat aan overhouden. Ja, anders ga ik liever even slapen.
2: Je rondt wel af na een half uurtje.
1: Dat denk ik wel. Ben je volgende week in Nijmegen te vinden zelf?
0: Ja, zeker.
2: Ga je dan ook nog een feestje pakken of is het gewoon wel gewoon werken?
0: Natuurlijk. Ik denk dat ik al 4 jaar op rij eigenlijk alleen maar... ik was bijna iedere dag wel vaak wat te vinden in Nijmegen. Vooral lekker met die jongens en met mijn vrienden. Alleen vorig jaar ging dat bijna niet meer. Ik moest dan zingen daar op het podium en daarna moest op de foto wel. En dan denk ik dat het nou ook nog wel een stukje erger is. Ja. Dus ik probeer wel een feestje mee te pakken, maar we gaan ook natuurlijk gewoon wel zingen.
2: Heel goed.
0: Een druk agenda.
2: In één zin, waarom moet jij het anthem van de Vierdaagse worden?
0: Oh, een hele goeie. Ja, dat is natuurlijk gewoon bizar wat je meemaakt. En ik denk, cheerio, is de pleister op de blaren.
1: Oh, cheerio is de pleister op de blaar. Wat een mooie...
3: Ja. Op de blario zou je dan kunnen
0: zeggen. De blario.
2: Als jij nog, een tekstschrijver zoekt, dan mag je even altijd bellen.
0: Ik zal me gaan bellen.
2: Heel goed. We gaan hem sowieso even draaien. Als we elkaar zien volgende week, drinken we even een biertje in afloop.
0: Gaan we doen, vriend. Succes, hè.

0: serieus.
1: Ik wil, ja. ik wil niet partijdig zijn. Ik vind zowel Rutger van Barneveld als Robert van Hemert en Donny gigantisch lieve gasten. Maar echt, dit gaat hem denk ik wel worden, ja.
0: Ja, ik gok het ook. Al vind ik, vooral bij Moët dat nou. Laten we daar morgen nog even uitgebreid op terugkomen.
1: Ja, maar morgen bellen we Robert, hè?
0: Ja, precies. Maar ik vind dat begin, dat is net een soort musical, daar hou ik van.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is echt fantastisch, vind ik dat. Dus dat loopt ook wel lekker. Maar goed.
1: We gaan het allemaal meemaken. Er is ook nog ruimte voor luisteraars om te stemmen aan het einde van de week.
0: Ja.
1: Ook zeker. Via de socials, 58 avondshow heten we daar. Maar
0: eerst kip of ei. Gaan we zo meteen spelen. Elke avond doen we dat. En het is een doodsimpel spelletje. Ook jij kan meedoen. We stellen je namelijk een simpele vraag. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Iedere dag nieuwe opties. En vandaag zijn dit je opties.
1: BMW of Audi? Het enige wat je moet doen is één van de twee sturen via de app van 538. Maar welke was eerder? BMW of Audi? Je antwoord kan je insturen via de app van 538. En dan maak je kans op een 538 strandlager.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister deze week naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Had y'all feel it tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Hey, jij daar!
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
19: De 5 van het bedrijf.
0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
17: Mama.
4: niet mee zijn. Kies wel stranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
21: Ja, laatste kans.
20: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of zelfs weken duren. Er zijn nu 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Die heeft bekend dat hij een van de branden heeft aangestoken. Tomorrowland mag geen vuurwerk en rookeffecten gebruiken komend weekend, omdat het zo droog en warm is. Vorig jaar was er op de eerste dag van het festival brand, waardoor het hoofdpodium in vlammen opging. Gezondheidsdeskundigen zitten met de handen in het haar met de enorme diarree-uitbraak in Amerika. Er zijn inmiddels duizenden mensen... Niet lachen om diarree, jongens. Het voelt ook alweer aankomen. Er zijn inmiddels
6: Ik vond handen in het haar dan zo goor. Omdat, ja, nou, ja. Laat me zitten.
5: Ze hadden zelf geen diarree. Okay. Duizenden mensen besmet, maar de parasiet opsporen is moeilijk. En dat komt onder meer doordat mensen pas na 1 of 2 weken ziek worden. En op een veiling in Amerika is een recordbedrag geboden op dinobotten. 44 miljoen euro. Het gaat om het skelet van een T-Rex. Die is voor 60% compleet en bijna 70 miljoen jaar oud. De botten werden opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. Ik heb het weer nog voor je. Het is morgen opnieuw zonnig en warm. In de loop van de middag kan het wel gaan onweren. Het wordt 28 tot 31 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Zo is het. Het verkeer, geen vertraging en wel nog flitsers in Jeff Dillon.
7: Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A7 tussen Heerenveen en Drachten bij 161.6. A7, Groningen-Duitse grens, 242.4. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. A12 dan Maarn-Ede, 83.1. A15, Delft-Gorkum bij 103.5. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.6. A28, Zwolle-Amersfoort, 59.6. A59, Den Bosch-Breda, 111.9. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.0. Laatste voor nu vind je op de A348 tussen Ellecom en Arnhem bij 9.9.
6: Maar zou dat dan ergens een keer voorbij zijn? Ik bedoel, zeg maar, wij zijn allemaal rond de 30. En dat, we kunnen nog zo lachen om diarree. Gewoon, dat is toch echt erg. Is het dan op een gegeven moment een punt? Dat
5: ja,
6: je dan...
5: of is het gewoon unaniem grappig?
6: Ja, want nee, ik hoor ook gewoon gasten van 50. Hoor ik gewoon plas en poep grappen maken.
7: Ik heb 5 jaar in de Rotterdamse haven gewerkt. Ja. Geloof me, tot je pensioen blijft poep gewoon leuk.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
4: Dylan.
5: Zijn we met zometeen de uitslag van Kip of Ei.
6: Wat was er eerder, Audi of BMW? Je kan je antwoord nog even droppen via de app van 538.

0: de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag BMW of Audi? Rineke.
1: Oh, hallo.
0: Hallo.
1: Ja, goedenavond.
0: En wat rij je zelf?
1: Mercedes.
2: Oh, ook lekker, ook lekker,
0: ook lekker hoor.
2: Helemaal niet gek zitten.
0: Nee, en ken je daar ook helemaal de geschiedenis van of dat dan niet?
1: Nou ja, kijk, ze hebben allemaal wel iets gewend. Ze zijn natuurlijk Duitse auto's. En ja, ze staan wel voor kwaliteit. Dus en ze staan al heel lang. En Audi is echt een van de oudste merken. Dat wist ik eigenlijk wel.
0: Okay,
1: dus
0: ik
1: wist ook dat het ouder was dan de BMW. Ja,
0: dat gaan we zo meteen checken. Maar laten we eerst eens even de geschiedenis in. En laten we even beginnen met de BMW. Tot de grote ergernis van de Duitsers door de Engelse BMW genoemd. BMW ontstond uit een Beierse vliegtuigmotorenfabrikant. Later verschoof de aandacht naar auto's en motorfietsen. En al bijna 100 jaar vragen mensen zich af of het logo van BMW verwijst naar een propeller van een vliegtuig. Dat zou best wel eens kunnen.

0: Bijna.
1: Ja, precies. Bijna. Het is ja, dus inderdaad de achternaam van de oprichter. Jij zegt dat Audi eerder was.
0: Ik weet het zeker.
2: Ja. Vullen we dat in en dan is dit de balans. Audi komt uit 1909. En BMW uit 1916. Dus Audi was eerder.
0: Yo!
3: Jij hebt gewonnen.
1: Ja. Je hebt gewonnen.
0: Een strandlaken.
1: Een 538 strandlaken.
2: Je zou zo hier kunnen werken. Beetje prijzen uitdelen, een beetje juichen. Dat kan je als de beste.
1: Ja.
0: Ja, kan ik. Ja. Echt hoor.
3: Ik moet nog op verlof, dus als je tijd hebt.
2: Ja, kan je nieuws lezen ook, of niet?
0: Oh, makkelijk. Ja, zeker. Oh, makkelijk. Ja, ja, ja.

0: Antoon en de enige is nieuw bij 538.
1: We binnen nu in 30 seconden Calvin Harris en Satisfy na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom is je tas op de stoel leggen in de trein straks mogelijk verboden? Omdat het asociaal is.
2: Het antwoord is

0: het wordt zo leuk. Je kan naar het Solofest. En dat is een festival waar je alleen naartoe gaat.
1: Nou ja, je gaat naar Zin in de Zomerfest.
0: Ja, nee, ja, dat
1: en daar organiseren wij het Solofest. Dat duurt gewoon 1 à 2 uurtjes. En daarna kan je naar Zin in de Zomerfest.
0: Ja, dat is natuurlijk superleuk. En je krijgt van ons ook nog een gigantisch gevulde coolbox van Nescafé. Allemaal lekkere ijskoffies erin. Als je eventjes meedoet met de volgende vraag. De vraag is eigenlijk, lukt het Eva om het ijs te breken? En in dit geval, dat was een soort lunchtijd. Eentje of zo zat jij?
2: Ja. En ik zat alleen. En toen zag ik nog iemand alleen zitten. En ja, 1 en 1 is 2 dan, hè?
0: Nee, dan krijg je dit.
3: Ja, ik ben even naar de wc gegaan. Maar ik zit dus in een koffietentje. En er zit hier een man alleen met een hele leuke hond. En ik zit ook alleen. Dus ik dacht, wat nou als ik vraag of ik even bij hem mag aanschuiven? Hey, hallo. Wat een leuke hond heeft u.
4: Ja, dank u. Ja, ik heb hem net.
3: Oh,
4: ja.
3: Is wel een puppy.
4: Ja,
0: een hond.
4: Ja,
0: is leuk.
4: Best klein ook, ja.
2: Oh,
4: best
0: klein. Puppy, ja, ook nog.
4: Ja, dat vind ik wel, ja.
0: Ook al gaat dat soepel bij me.
2: Ja, hier werd het al taai.
3: Ik zat te denken, wij zitten hier natuurlijk allebei alleen. Zal ik anders bij u aan de tafel zitten?
1: De grote vraag is, mag Eva aankomen schuiven bij de man met de hond? Ja of nee instuurde via de app van 538. Dus mag Eva aanschuiven bij de man met de hond? Ja of nee stuurde via de app van 538. En dan ben je zo meteen tickets voor de Festival Rijker. En ook een goed gevulde coolbox. Dus dat is lekker.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Lidl. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
12: De 5 van het bedrijf.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Simpel klantenservice met Els.
19: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
18: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
19: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
20: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
21: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
22: Hoe weet jij dat?
23: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
0: Bas en Dylan. Mag Eva aanschuiven bij de man met de hond in een lunchzaakje. Je hoort het zo.

0: 538, je hoorde Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Breek het ijs. We sturen je graag naar het Solofest. Dat is onze pre-party van Zin in de Zomerfest, waar je alleen naartoe komt. Je kan je aanmelden via 538.nl/solofest. Maar hier op de radio maak je naast één ticket voor Solofest ook kans op een goed gevulde koelbox vol met ijskoffies.
1: Ja, lekker zeg. En goed, de grote vraag is: mocht Eva aanschuiven bij de man met de hond?
0: Ja.
1: Die ze zag in een lunchroom of een koffietentje.
2: En het was dus nog een puppy. En het was ook een golden retriever. Ja, het helpt misschien de beetje als je weet wat voor hond het is.
1: Maar goed, laten we heel even luisteren naar de opgave.
3: Oké, ik ben even naar de wc gegaan. Maar ik zit dus in een koffietentje. En er zit hier een man alleen met een hele leuke hond.
0: Met de hond, ja.
3: En ik zit ook alleen. Dus ik dacht, wat nou als ik vraag of ik even bij hem mag aanschuiven?
4: Hey, hallo.
5: Hallo.
4: Wat een leuke hond heeft u.
0: Leuke hond.
5: Ja, dank u. Ja, ik heb hem net. Ja.
4: Is het nog een puppy?
5: Ja, ja, is nog best klein ook, ja.
4: Oh, heel lief. Mag ik mijn ei?
5: Ja, vindt hij toch, ja.
4: Oh, no. Ik zat te denken, wij zitten hier natuurlijk allebei alleen. Zal ik anders bij u aan tafel gaan zitten?
0: Ja, ik voel het ongemak helemaal door de radio heen. Het is wat ongemakkelijk. Vond je het ook ongemakkelijk?
2: Ja, ik vond dit wel ongemakkelijk.
0: Oh,
2: maar op zich denk ik wel, ja, het zou moeten kunnen, toch?
1: Het klonk,
2: aanschuiven.
1: Het klonk als een lieve man, maar ook een beetje een ongemakkelijke man.
2: Ja, hij was een beetje overvallen, denk ik, door
1: dat,
2: mij. Ja.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Michelle, hallo.
6: Hallo.
0: Hallo.
6: Horen jullie mee?
0: Ja,
1: absoluut. Duidelijk.
0: God, het is net een Skype-gesprek. We horen je. En zou jij dit doen? Zou jij gewoon bij iemand aan tafel gaan zitten?
6: Oh ja hoor, ik hou van mijn klik te maken. En ik heb zelf ook een hond, dus...
0: Ik vind wel, zeg maar, een hond hebben... Ik denk, een hond hebben is wel echt de makkelijkste manier om contact te maken met iemand, hè?
6: Ja, klopt. Ja. Nee, maar als je een puppy hebt.
0: Ja, nee, ja, zo is het. Vertel, wat denk jij? Gaat het Eva lukken om bij de man met de hond aan tafel te zitten?
6: Ja, ik weet wel zeker dat haar gaat lukken.
0: Ja?
7: Heel goed, gaan we even luisteren.
4: Hey, hallo.
5: Hallo.
4: Wat een leuke hond heeft u.
5: Ja, dank u. Ja.
0: Nog je door de kwelling.
5: Ja, is nog best klein ook. Ja.
4: Oh,
5: ja.
4: Heel lief. Mag ik mijn ei?
5: Ja.
0: Ja, dat ook.
2: Ja, anders heb je geen beeld, hè?
5: Nee.
4: Nou. Ik zat te denken, wij zitten hier natuurlijk allebei alleen. Zal ik anders bij u aan tafel gaan zitten?
5: Nou, ja, oké. Okay, ja, is goed. Nee, kom maar.
0: Ja, kom maar. Nou, dit is denk ik de ongemakkelijkste van de afgelopen twee weken. Maar, Michelle, het is gelukt!
6: Yay!
0: Ja, ja, ja.
6: Het
0: mag gewoon. Gefeliciteerd, je wint toegang tot het Solofest op zaterdag 9 augustus. Dat is tijdens Zin in de Zomerfest. We zien je daar graag. En aan je sociale karakter te zien kunnen we je goed gebruiken. Het wordt hartstikke gezellig. En je krijgt ook nog een goed gevulde koelbox van Nescafé. Vol met Nescafé ijskoffies.
6: Lekker, man.
0: Ja.
6: Lekker koffie.
0: Lekker toch?
6: Kijk, dat is mijn twee favoriete dingen van mij.
0: Ja, geweldig. Koelboxen en ijskoffies.
1: Koelboxen en ijskoffies.
0: Oh, ja, wat heerlijk. We zien je daar. Tot dan.
6: Helemaal leuk, tot dan.

0: maken. Brew 5 en Memories.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over het openbaar vervoer.
2: Ja, toch wel groot nieuws. Het wordt verboden om je tas neer te leggen op een stoel naast je in de trein. Dus je moet hem dan op je schoot leggen of in dat bagagerek dat boven je hangt. De NS komt daar nu mee omdat ze zeggen, ja, heel vaak worden plekken gewoon bezet gehouden met tassen. En die hebben we nodig, want het is hartstikke druk weer in de treinen.
0: Ja. Ja, nou ja, het bagagevak zou wat mij betreft wel wat meer gebruikt kunnen worden. Die is bijna altijd leeg. Maar ik vind het ook gevaarlijk, want kun je het aan mensen overlaten om in te schatten of de tas past? Want je ziet toch zo vaak dat er dan iemand met zo'n grote koffer dat ding boven iemand anders zijn hoofd neerzet.
2: Ja, maar hoe vaak zit je nou met een hele grote koffer in de trein?
0: Ja, er zitten mensen met een hele grote koffer in de
3: Schiphol,
0: trein.
3: De trein Schiphol.
2: Ja,
0: maar
2: ja,
0: kijk, het kan ook goor zijn, hè? Want ik heb ook wel eens gewoon een tas neergezet en dat er dan zo'n straal pis uit die wc gelopen komt. Ja, dan zit het aan mijn tas. Ben je gek?
3: Nou, ik vind echt, als jij je tas op de stoel naast je in de trein zet.
0: Laat maar raden.
3: En je zit...
0: Asociaal?
3: Nee, nou, erger nog. Oh. En je zit in een volle trein. En ja, er moeten mensen staan. En jij blijft gewoon met je tas op de stoel zitten. Nou, dan moeten ze hier gewoon met 120 uit de trein.
2: Het zijn ook altijd dezelfde soort mensen. Klopt. Als in hoe ze erbij kijken.
0: Ja, boos.
2: Terwijl ze doen.
0: Ja,
3: alsof je de stront aan hun schoenen bent.
2: Ja, ja. En, nou, maar dan vind ik het ook altijd een sport om aan de meest chagrijnige, elitair ogende persoon te vragen, mag ik hier misschien even zitten? En dan die zure gezichten, als ze dan die tas moeten optillen, ja, daar ben ik weg van.
3: Maar ik ga niet zo heel vaak met de trein, maar in mijn optiek zijn het ook nooit mannen. Of is dat een misvatting?
0: Oh, jawel. Nee, ik heb wel een paar mannen, mannen in uniform, hoor.
2: Ja, van die mannen met van die kantoortassen.
0: Kaal zijn ze vaak.
2: Ja,
0: vaak kaal.
2: De kantoormeneren.
0: Kaal met een koptelefoon op.
3: Kaal met een koptelefoon op. Dus ja, kale mannen met een koptelefoon en een leren aktentas.
0: Ja.
3: Gewoon vaak. Gewoon op schoot nemen dat ding. Nou, ja, dan zijn we er toch.
0: Als je Jelte van de Grote keer in de trein ziet.
2: Ja, nou,
0: kale man met een koptelefoon op.
3: Ja. Ja. Als hij de file zit voor te lezen. Gewoon in de intercity naar Dordrecht.

0: 538 Jordan Sabrina Carpenter. En zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Drop je antwoord op de kwalificatievraag eventjes in de 538-app. Doe je zo meteen mee met een vrij eenvoudige quiz. Dus daar kom je wel doorheen, joh. Antwoord op de volgende vraag even sturen.
1: Starbucks-bekers in de vorm van een teddybeer worden voor veel geld verkocht. Maar uit welk land komt de Starbucks? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord sturen. Dus uit welk land komt de Starbucks? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je kans op die 100 euro zometeen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter. 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Au, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Spanje staat in de finale van het WK voetbal. Ze versloegen het titelfavoriet Frankrijk met 2-0. Morgen weten tegen wie ze het moeten opnemen in die finale. Argentinië of Engeland. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij heeft een hartstilstand gehad, laat zijn management weten. Kees Geel speelde onder meer in Flikken Rotterdam, de film Simon, en hij zit ook in de nieuwe Flodder-serie. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of zelfs weken duren. Er zijn nu 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Die heeft bekend dat hij een van de branden heeft aangestoken. En bedrijven die de bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Velbrief aangevochten. Die vindt dat machines voortaan de koffers moeten sjouwen. Maar de afhandelaars zeggen dat ze dat niet in de hand hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze daar dus gelijk in. Ik heb het weer nog voor je. Het is morgen opnieuw zonnig en warm. In de loop van de middag kan het wel gaan onweren en het wordt 28 tot 31 graden. En tot zover het 538 nieuws.
3: Dan de verkeer zonder vertraging en wel nog flitsers, die heeft Dylan.
4: Op de A7 te beginnen tussen Groningen en de Duitse grens bij 242.4. Op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.1. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.5. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.6. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn bij 201.1. Laatste voor nu op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Goed opletten op je snelheid bij 8.0.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
3: Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
4: En dit is Miley Cyrus, An End of the World.

0: 538, Bibi Rexha, Fakeless en New Religion. Wij gaan de quiz over vandaag spelen.
1: Ik zie in mijn draaiboek met Remco. Staat er vast een knop om, maar Bas?
0: Ja?
2: Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
1: Er is iets fout gegaan met de telefoon.
0: Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar we gaan het gewoon alvast even uitleggen. 90 seconden de tijd heeft onze kandidaat zometeen. En daarin gaan wij vragen op hem of haar afvuren. Dat is de bedoeling. Dat je uiteindelijk dan de hoogste score hebt. De meeste vragen goed beantwoord in 90 seconden. En ja, als je aan het eind van de week de hoogste score hebt, dan heb je gewonnen. En wat win je dan?
1: 100 euro. Ja, en iedereen die meespeelt wint sowieso al een 538 strandlaken. En een belangrijke regel is, je mag niet passen in de quiz over vandaag. Dus nou ja, als je het antwoord niet weet, dan moet je maar een woord roepen. En heb jij zo'n woord in je hoofd, Remco?
4: Verder.
1: Verder.
0: Nou, ja, een hele mooie. Dat mag dan bijvoorbeeld. Ja. Uit welk land komt de Starbucks? Was nog even de vraag om mee te doen.
4: Uit Amerika.
1: Ja, dat is inderdaad
0: dat
1: goed.
0: Is hartstikke goed. 90 seconden. Wij vuren de vraag op je af. Als jij zegt go, dan gaan we.
4: Let's go.
0: Er worden kaasdieven gezocht na een verdwijning van een vrachtwagen vol Emmentaler. Noem een andere soort kaas.
4: Geitenkaas.
1: Frenkie de Jong kan maandenlang niet voetballen door een zware blessure. Bij welke club speelt Frenkie?
4: Barcelona.
0: Kunstenaars maken van Oslo een openluchtmuseum. Van welk land is Oslo de hoofdstad?
4: Noorwegen.
1: Robbie Williams is aangekondigd als artiest voor de WK-finale. Noem een nummer van Robbie Williams.
4: Verder.
0: De afbouw van de musical Soldaat van Oranje is begonnen. In welk jaar ging de musical in première?
4: Verder.
1: En er is wel een einde aan tassen op stoelen. Welke kleur hebben de stoelen in de tweede klasse?
4: Blauw.
0: Kandidaat Remco heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Verder.
1: Op Tomorrowland mag er vanwege droogte geen vuurwerk worden afgestoken. In welk land is Tomorrowland?
4: België.
0: Het skelet van een T-Rex is geveild voor 50 miljoen dollar. Hoeveel nullen heeft 50 miljoen?
4: 7.
1: Feyenoord heeft de Kuip definitief overgenomen. In welke plaats staat de Kuip?
4: Rotterdam.
0: Spanje is door naar de finale op het WK. Tegen wie speelden ze de halve finale?
4: Frankrijk.
1: Streamingsdiensten worden duurder. Noem een streamingsdienst.
4: Spotify.
0: De dochter van Jan Smit heeft haar rijbewijs gehaald. In welke plaats is Jan Smit geboren?
4: Volendam.
1: De WK-finale is in 13 bioscopen te zien op groot scherm. Noem een bioscoopketen.
4: Paté.
0: Robbie van Bankzitters heeft per ongeluk het nieuwe PSV-shirt gepost. Welke kleuren heeft het PSV-shirt?
4: Rood met wit.
1: Remco, wat een kanjer van een kandidaat. Rapper de pap. Op dit moment bovenaan Meerte. Zij had er 7 goed. Eva, hoeveel had Remco er goed? Die is al overheen, denk ik.
2: Ja, dat is hij zeker met 13.
0: Je krijgt sowieso een 538 strandlaken van ons. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees wel.

538, de Bad Day. Het is de avondshow. En we hebben op de socials een kleine onthulling over dit seizoen van X on the Beach. Wil je zeker even meepakken. 538 avond.

0: 3 gelukkig zijn Steve en Heart First. En ze zijn erbij komend weekend in Boom, België. Het allervetste festival ter wereld, Tomorrowland. En wij zijn er ook. Je kan het hele weekend alles volgen rondom Tomorrowland hier op 538. Dus zorg dat je erbij bent. En check ook vooral de socials. Ik heb vandaag, we hadden een meeting. We hebben even alle plannen voor komend weekend doorgenomen. Ik heb er zin in. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, er is een nieuw systeem om fooi te geven. Dat moet het allemaal makkelijker maken. Maar het werkt totaal averechts. Zo alle details.

0: Psycholoog, daar zit Sophie.
1: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
1: Met Sophie.
0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Je kunt op een nieuwe manier fooi geven, maar of het nou een succes is...

0: Damiano David en Talk to Me.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
2: Ja, het nieuwe voice-systeem maakt mensen kennelijk woest, blijkt uit een peiling van RTL Nieuws. Je krijgt nu, als je iets wil afrekenen, op de pinautomaat zo standaard opties te zien van 5% fooi, 10% fooi, 15%. Nou ja, je kan zo gek niet bedenken of geen fooi natuurlijk. En het idee was, dan is het makkelijker en dan geven mensen sneller meer. Wat blijkt? Werkt niet zo. Driekwart van de mensen wordt er namelijk chagrijnig van. En de helft van alle mensen die ondervraagd zijn in deze peiling, die zegt zelfs, ja, ik geef hierdoor minder fooi.
0: Ja.
2: Zijn jullie deze mensen?
0: Ik vind het wel makkelijker als ik even zo gewoon op die 5% kan drukken. Maar dan druk ik wel op 5. Ik ga niet overdreven. Vind ik het een en ander wegnemen aan ongemak. Maar...
2: Ja, maar ik vind toch ook, als je zeg maar iemand heeft jou leuk bediend... En die wil jij een fooitje geven... dan is het toch juist ook een leuk moment om te zeggen... maak er maar dit van.
0: Het is gewoon niet geregeld. Er zijn gewoon heel veel dingen zijn geregeld. Zijn gewoon gestructureerd, gestroomlijnd. Maar ik vind het hele betaalproces bij horeca gewoon amateuristisch. Het is gewoon gezeur. Ja, omdat er gewoon de hele tijd een soort sociale spanning hangt.
2: Ja, voor jou. Omdat jij dingen sociaal snel spannend vindt.
0: Nee, maar het is... Bij welke andere baan ooit word je zo aan het eind beoordeeld op zoiets? Dat is toch gewoon raar? Bij de supermarkt is het ook raar. Dat zou toch raar zijn? Het is gewoon
2: ja,
0: raar.
2: Nee, maar je kijkt, het is een extraatje. Zo moet
3: nee,
2: je
3: het is helemaal niet, het is niet een verplichting.
0: Nee, dat weet maar ik. Maar daar die sociale spanning hangt... En dat mensen daar allemaal verschillende meningen over hebben... dan zit ik weer met iemand die zegt... Ik heb nooit fooi. Nou, dan zit ik weer de hele tijd... ben ik weer bang voor het betaalmoment als die gozer gaat betalen. Zeg maar, geeft die persoon geen fooi, straalt ook weer op mij af. Ik weet gewoon, waarom is dat niet geregeld? Dat is toch stom?
2: Ja, lieverd, ja. Zeetje, die vraag had ik even niet zien aankomen. Wat ik wel weet is dat het bij 10% van de mensen... werkt dat nieuwe voice-systeem wel. Die geven er wel meer voor.
0: Oh ja.
3: Nou ja, ik heb een keer meegekijkt. In Amerika is het heel normaal dat je fooi geeft... als je drankje haalt of hebt gegeten ergens of zo. Want daar wordt de bediening heel slecht betaald.
2: Ja.
3: Dus nou ja, wij waren, Bas en ik, vorig jaar in New York. En toen gingen wij naar zo'n theater. Nou, er stonden twee gasten achter de bar. En het zijn dan gasten die hadden eigenlijk liever op dat podium gestaan in dat theater. Maar die hadden dat net niet genoeg talent. Oh, en die staan om die reden dus achter de bar.
0: Ah, ja,
3: en
0: toen, achter wat voor bar? Hebben we voor een halve liter bier $16 betaald?
3: Nou, inderdaad, dat was het ding. Ik moest echt een godsvermogen betalen. $24 of $28 voor twee biertjes. En toen deed ik no tip. Ik heb maar kijken. Ik heb $28 afgerekend voor twee biertjes. En toen ging die guys, okay, this man is getting no tip. Oh,
2: ging je dat doen?
3: Ja, dan ging hij zo pontificaal. Oh. Nou echt... Ik had hem zo dwars door het theater getrokken.
2: Maar het zijn toch taaie tijden,
3: maar,
2: ja.
3: Maar we waren op een businessreisje, dus dat kon dan ook weer niet
0: nee, maken. Nee, dat kon ik net niet maken. Anders was hij te rijden geweest.
2: Alles was gratis, maar het biertje...
3: Nee,
2: daar kan je toch wel een tippie over geven als alles verder gratis
3: is. Nee, dat is niet alles verder gratis. Het was gewoon
0: een keer niet meer doen.

0: sorry. Marnix die is naar de speelgoedwinkel geweest. Ja. En die heeft daar een kleine kutkinderpiano gekocht. Marnix hoor je zo meteen vanaf 12 uur.
1: Ja. Hallo.
0: Marnix, hallo. Jij gaat een liedje spelen op jouw kinderpiano.
1: Ja.
0: Zo'n keyboard wat je aan je neefje of je nichtje geeft of zo, wat dan ook. En dan aan ons... Toch ook wel. En ook aan de luisteraars de taak om te raden wat jij speelt. En dan ga je hem zo meteen ook nog draaien als cadeautje.
1: Nee, exact. Dat is wat het is, Dylan.
2: Wat waanzinnig. Zouden we niet een keer het om kunnen draaien?
3: Hoe dan?
1: Dat jullie gaan spelen op een pianootje, dat ik het
2: nee,
1: moet raden.
2: Nee, dat we een klein stukje van het liedje horen. En dan we dan moeten raden wat Marnix straks gaat spelen op de piano. En dat hij dan de hele plaat speelt.
0: Ja.
3: Oh, dat zou wel een leuke uitdaging
2: dat
3: voor
2: vind
3: jou
2: ik
3: zijn.
2: Wel leuk.
1: Heb je dit ding gezien, Bas? Dat ding valt van ellende uit elkaar. Hij kan niet meer dan twee noten tegelijkertijd spelen. Dan verwacht je dat ik een compleet orkestband eruit weet te persen.
2: Ik vind dat je het aardig doet. Zullen we dan maar?
0: Nou, dan ga ik nu zeggen dat Bas het stil moet maken. En dan gaat hij dit achtergrondmuziekje nog een keer heel hard zeggen. En dan gaat hij zeggen dat Marnix dat aan het spelen is. En dan gaan wij
3: maar misschien werkt het beter als we dan meteen lachen om dat grapje van Bas. En dat hij dan daarna stopt.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Nee, maar we doen het dit keer niet.
0: Nou,
2: daar laten we aftellen. En dan
0: Bas, maak het maar stil. En dan mag Bas, maak het even stil.
2: Ja?
0: En dan mag Marnix gaan spelen. Het is echt...
3: Bas, jij weet altijd zo grappig.
0: Echt, you ring my bell, Bas.
3: Ring my bell.
0: All right, Marnix, take it away.
1: Oké.
0: Oh, Bas, ik vind jou
3: zo... Bas, ik vind nou ook zelf niet zo leuk.
0: Ik was echt op het punt om zo hard te gaan schelden.
2: Wat
0: maar echt, maar echt, maar echt, maar zeg maar, er kwam zoveel kwaad in mij naar boven.
2: Hoezo? Wat dan?
0: Omdat ik dit zo vervelend vind.
2: Nou,
0: okay, later, dat item is gewoon het item.
2: Oké, sorry. Komt u maar.
3: Dylan gaat helemaal zijn vuisten ballen. Je moet nu stoppen, anders dan gaat het mis.
0: Marnix?
1: Ja?
0: Spelen maar.
2: Oh. Maroon 5.
3: Ja, of is dit eigen
2: whoa,
3: werk?
2: Whoa.
0: Is het Maroon 5 and This Love?
2: Ja. Yeah. Nee. Ja, dat is wel...
3: Doe nog eens.
2: I was so high, I did not recognize the fire burn.
3: Bas, ja, ik hoor het
0: niet. Sorry.
2: Oh nee, het is iets anders. Jawel.
0: Ja.
2: I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes.
0: Nou, super.
2: The chaos that control my mind.
1: Nou, als je het denkt te weten, stuur even je antwoord in de gratis app van Radio 538.
0: Yes.
1: Je weet het niet zo meteen goed. Marnix, mag je nu weer stoppen met spelen, hoor.
0: Ja,
1: stop maar weer met spelen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie. 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
0: Luister deze week naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
0: Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
2: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
1: 538 Nieuws.
0: 12 uur.
14: Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze wordt in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En dit was het nieuws op 538.

0: Verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 17.4. A2 Eindhoven richting Weert 163.4. A7 Groningen richting de grens met Duitsland 242.4. A10 de Nieuwemeer richting Koentunnel bij 18.6. A15 Del richting Ochten bij 103.5. A28 Zwolle richting Amersfoort 59.6. A50 Arnhem richting Apeldoorn bij 201.1. En ook oppassen A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.0.
1: 538.
2: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd live.
1: Westhuis.
0: Wat werd er nou gespeeld op die kleine kutje in die piano? Het antwoord hoor je zo meteen na Somjeu. Dit is Morning.

ben jij in het raden van liedjes. En zou je dat nog steeds zo goed kunnen als de melodie van het liedje wordt gespeeld op een kleine kut kinderpiano? Je weet wel, zo'n plastic met allemaal dieren erop. Leeftijdscategorie tussen de 1 en 5 jaar. Nou, die ligt in de studio van Radio 538. En aan jou de vraag, van welk liedje is dit melodietje? Ja, Bas en Dylan hadden al een beetje een hint gegeven van de 538-avondshow. Het juiste antwoord komt net binnen via Sjors in de gratis app van Radio 538. Slaapmasker komt richting jou, Sjors. Was in dat Room 5, This Love, hoor je nu bij Radio 538.

Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling bij Radio 538. Een wereldrecord en een jacuzzi. Dat heeft iets te maken met de Backstreet Boys. Wat precies, dat hoor je binnen nu in 6 minuten bij 538. Naar de nieuwe van Somber. My body isn't ready.

0: Een wereldrecord en jacuzzi.
1: De 538.
2: Marnix Westhuis.
0: Die twee die hebben dus alles te maken met de Backstreet Boys die je net hoorde. En er bestaan inderdaad een hoop wereldrecords waarvan je denkt, ja, waarom zou dit überhaupt bestaan? Zo is er iemand die in 1 minuut 46 wc-brillen kapot heeft geslagen met zijn hoofd. Er is dan weer iemand anders die in 30 seconden 28 sokken aan heeft getrokken over één voet. Maar dat is niet het record van de Backstreet Boys. Dat heeft dus te maken met een zeer bijzonder jacuzzi-record. Zij deden een cruise over de Middellandse Zee. En toen zijn er 30 mensen tegelijkertijd in één jacuzzi gestapt. En op zich is dat supergezellig druk. Maar al die mensen, die hadden ook nog eens een andere nationaliteit. En daarmee vestigden zij dus in 2016 officieel het wereldrecord voor de meeste nationaliteiten tegelijkertijd in één jacuzzi. Nou, dat is een wereldrecord die ik wel zou kunnen neerzetten. Dit is 538.

0: 538. Hey, dit is Chris Cross Amsterdam. Deze week zijn wij 538 favorite.
1: Chris Cross Amsterdam. My oh my.

0: Love you, baby.
1: De nieuwe van Christos Amsterdam, Willy William. My oh my, bij Radio 538. Is deze week de 50 favorite. Betekent dat je hem extra vaak gaat horen. Is wel een lekker zomers nummer. Ja, toch? Zou zomaar kunnen in de zomer top 538. Dat zijn de allerbeste zomerhits die je deze week hoort. Iedere werkdag, vanaf de lunch tot ongeveer zonsondergang. Dus de hele dag. Even snel gespiekt welke hits morgen voorbij komen in de zomer top 538.
2: 306. Hola, supermercado.
1: De jeugd van tegenwoordig en Get Spanish.
3: Let's get Spanish.
4: Get Spanish.
3: Get Spanish on.
4: Get Spanish on.
2: 271.
5: Watermelon sugar.
1: Harry Styles en Watermelon Sugar.
2: 234.
1: Cascada. En Evacuate the Dance Floor.
2: 205.
1: Ah, dit kan natuurlijk ook niet ontbreken in die zomer top 538. K3 en Oya Lele. Even een paar hits die je morgen voorbij hoort komen in de zomer top 538. Bij Radio 538. Iedere werkdag vanaf 12 uur. Het is de 538, zometeen met Jennifer Lopez en David Guetta. Ook de banner Someone to You hoor je zometeen. TLC. Dit is Waterfalls.

Bias en David Guetta bij 538. Save me tonight. Hey, die Jennifer Lopez, zij heeft stiekem echt een gigantische, grote, grote betekenis gehad voor het hele internet. Het jaar was 2002. Zij droeg een beroemde groene Versace-jurk tijdens de Grammys en muziekprijzen. En iedereen wilde haar in die jurk zien. En Google merkte dat niet alleen tekstresultaten genoeg waren. En dus heeft Google toen, in 2000, Google-afbeeldingen gebruikt. En dat gebruik je nog steeds iedere dag. En dat komt dus allemaal door Jennifer Lopez die je hoorde bij 538.

Hunter X Golden bij Radio 538. Dit zijn de meest unieke vogelverschrikkers van de wereld. Ja, de details hoor je zo meteen bij Radio 538 in AI of niet.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie Terstal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Het zal gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Het is een droge nacht, de minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 17.4. A15 Del richting Gorkum 103.5. A15 Gorkum richting Rotterdam bij 62.2. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 25.8. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.8. A29 Dinteloord richting Rotterdam bij 18.8. En ook oppassen op de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.0.
0: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd live.
2: En goeienacht, Teddy Swims hoor je zometeen met Mr. Know-It-All. Naar Medusa, James Carter. Dit is...

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is namelijk waar AI of niet om draait. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van de opgave. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie, de opgave.
1: Helaas ligt Nederland uit het WK. In 1966 werd het WK gered door een hond.
0: Nou, wat denk je? Is het AI of niet?

0: jij raden of iets echt of nep is. Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door AI, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je op basis daarvan raden of iets echt of nep is? Dus AI of niet. Dit is de opgave van vannacht.
1: Helaas ligt Nederland uit het WK. In 1966 werd het WK gered door een hond.
0: Dus het WK van 1966 werd dat door een hond gered. Nou, misschien dat Alicia wel het juiste antwoord heeft. Alicia, goeienacht.
2: Hi, goeieavond.
0: Ben jij ook wel eens wat kwijtgeraakt, waarbij je heel blij was dat je het weer terug hebt gevonden?
2: Jazeker. Ik was een keer mijn huissleutels verloren. Blijkbaar had mijn broertje het in de schappen bij de Albert Heijn gegooid. En ik heb hem pas een paar maanden later teruggevonden.
0: Hè?
2: Ja.
0: Maar... Hoe heb je dat in eerste instantie opgelost? Want je merkt dat je huissleutels kwijt zijn. Hoe ben je überhaupt dan weer binnengekomen thuis?
2: Ja, de Albert Heijn. Ik werkte daar vroeger. En ze hadden in de groepsapp dus gezet dat er sleutels waren gevonden ineens in de schappen. Ja. Dus ik dacht, dat zijn mijn sleutels. En dat was echt al 3 maanden verder. En ik had al nieuwe huissleutels gemaakt en alles. Dus...
0: Oh nee, maar dat is super duur ook toch? Je helemaal je sloot en zo laten vervangen.
2: Ja, zeker. Ik was echt heel wat kwijt.
0: Ja, maar hoe reageerde dan je broertje dat erachter kwam dat het zo is gelopen? Ben je boos op hem geworden of heb je hem gewoon vergeven?
2: Oh nee, ik heb hem gewoon vergeven. Hij is nog maar klein. Hij is nu 4 jaar oud. Dus ik snap dat nog niet helemaal...
0: Maar hoe kwam je überhaupt aan die sleutels dan, als hij een jaar of 4 is?
2: Ja, hij speelt altijd met de sleutels en dan loop ik met hem aan de hand. En toen heeft hij dus blijkbaar in een van de schappen gegooid.
0: Nou, lekker dan, ja. Zo'n klein broertje.
2: Ja, echt hè?
0: Als hij maar lief is. En heb je er nog wat van geleerd? Heb je er tegenwoordig iets van een AirTag aan je sleutels zitten voor het geval dat je hem nog een keer kwijtraakt?
2: Zeker. Ja.
0: Ja, heel slim. Alicia, de opgave die je net hoorde, wat denk je? Is het AI of niet?
2: Het is zeker geen AI, want de hond heette toen Pickles. En die heeft dus eigenlijk het hele WK gered.
0: Ja,
2: als het ware.
0: Het klopt inderdaad. Het was de hond Pickles. Hij vond de beker, die was ingewikkeld in krantenpapier. En hij lag daar omdat die was gestolen uit de tentoonstelling in Londen.
2: Inderdaad.
0: Dus het is inderdaad het juiste antwoord. Het is hartstikke echt. Jij stuurt het juiste antwoord. En dat betekent dat je het 50 slaapmasker hebt gewonnen.
2: Helemaal mooi.
0: Ja, die is leuk voor de slaapkamer en je kan er ook mee slapen.
2: Zeker, dat vind ik heel erg fijn.
0: Alicia, dankjewel voor het meespelen en ik wens je een hele fijne nacht.
2: Heel erg bedankt. Fijne avond.
0: Dankjewel, hè.

van Showtek en Kate Ryan. Jorde Ella Ella bij Radio 538. Hele goede nacht. Marnix hier, dankjewel dat je radio deze nacht op 538 staat. Met alle lekkere hits kom je die nacht zeker door. Zometeen met Matt Conner, Ray Dalton. Eerst Miles Smith en Aaron Horn. Dit is Drive Safe.

0: Max en Andy Grammer. The Thing I Love bij 538.
1: 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Dit hele weekend hoef je geen seconde van Tomorrowland te missen. Want vanaf vrijdagmiddag na de finale van de zomertop 538... dan hoor en zie je alles vanaf het grootste elektronische muziekfestival van de wereld. Wat kun je dan verwachten? Nou, wat dacht je van de allerdikste live sets? Interviews met de grootste DJ's van de wereld en natuurlijk, ja, heel veel gezelligheid vanaf het festivalterrein. Dus waar je dit weekend ook bent, zet hem op Radio 538 en je mist niks van Tomorrowland. En ja, ik ben dus stikjaloers op de collega's die daarbij mogen zijn. Oh, dus ja, één ding is zeker. Mijn radio staat dit weekend zeker extra hard aan op 538. Calvin Harris, ook op de line-up van Tomorrowland. Je hoort er nu. Dit is Saturday.

538 met Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing. Hele goede nacht. Marnix hier. Yo, ik kwam vandaag wat op het nieuws tegen en ik dacht gelijk, nou, dit klinkt precies als het begin van een rampenfilm. Nederlandse archeologen hebben namelijk in Egypte een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. En dat klinkt natuurlijk ontzettend interessant, maar joh, nou, alles wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, vraag ik me vooral af, moeten we dit eigenlijk wel willen openen? Ik bedoel, COVID-19 is soort van toch een tijdje net achter de rug. Laten we niet hopen dat dit een nieuwe situatie wordt. Maar ik las ook die titel. Nederlandse archeologen hebben in Egypte een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Toen dacht ik, nou, dit zou ook zomaar een perfect scenario kunnen zijn voor zo'n typische romcom Nederlandse film, weet je wel. Typische BN'ers die er altijd dan inspelen. Dus ik dacht, ja, hoe zou dat dan kunnen klinken? Verliefd op expeditie. Ik dacht, nou, misschien is dat wel een leuke naam voor de fictieve film die ze hierover zouden kunnen maken. En hoe zou zo'n filmtrailer dan klinken? Nou, ik ben even wat gaan knippen en plakken. Ik denk dat dat dan zo zou kunnen klinken. Van de makers van Alles is Familie en Verliefd op Ibiza komt deze zomer een Nederlandse film waarin werkelijk iedere BN'er weer precies dezelfde rol speelt. 3000 jaar lang bleef een mysterieuze graftombe onaangeraakt, tot een team Nederlandse archeologen besloot hem te openen. Niemand weet waarom het graf zo goed bewaard is gebleven, en niemand weet ook wat ze wakker hebben gemaakt. Maar één ding weten we wel. Frank Lammers in de hoofdrol als de expeditieleider. Elise Schaap als zijn ex, die toevallig ook archeoloog is. Jeroen van Koningsbrugge voor de grappen. En Jan Kooijman, die zonder duidelijke reden ineens zonder shirt opduikt in Egypte. Tijdens deze zoektocht naar deze mysterieuze graftombe bloeit er natuurlijk ook iets moois op, waarbij aan het eind van de film natuurlijk weer wordt afgesloten bij elkaar tijdens een groot diner. Dat is Verliefd op Expeditie. Nou, dit klinkt toch op deze manier helemaal als de volgende Nederlandse romcom. Ja, toch? Gewoon al die standaardbeheerders en zo. Goed. Als die film ooit werd gemaakt, dan weet je het, hè? Wij hebben hem hier samen bij Radio 538 bedacht. Dit is de nieuwe van Antoon. De enige bij Radio 538.

Fix What You Didn't Break bij Radio 538. Het was misschien wel een van de allergrootste teleurstellingen die ik ooit in een kapperszaak heb gezien. En het heeft niks te maken met haar. Waar wel mee? Je hoort het zo meteen bij Radio 538 naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is